0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Mooi begin van het uur van Nienke. Hier hebben we maar Mary Black en Adam at the Window. En dat maken ze in jontje Jinjontig. Een hele goeie morgen. Het is weer sneuntemorgen, 8 uur west. En dan weet je het een maartje. We wekken maartje maar een urenlang mooie muziek hier bij deze stewarder Omroep Zeelt. Dit keer heb ik van je mijn om Bobby Womack, Milt Jackson en Griet Wiersma. Friese muziek mag natuurlijk nooit ontbreken in dit programma. De Grey Putter Scott keer met de Nederlandstalige Veskes is van de jongeres die het Arroene Wensje 84 jaar worden is maar liefst. En er is natuurlijk ook weer een country dubbelplay. Maar eerst is dit voor onze kleiskijf. Die kent het hier, of dit hier. Die kent dit deze weken weer. Ja, ik maak ook nog even wekken voor een sorry. En die is van waarom en die heet Zieleswaar. Dus die is al even wat reiziger dan de vorige kleinskuif. Dus laten we daar maar van start gaan. Had je een blogje zitten, lekker rieten. En had je nog lekker lezen te snoezen, bloot.

Mooie onbekende Frieske muziek, wat ik van de wieken vond van Klaske de Wal. En hier en Nene Oos, je hebt je uit 2009. Ja, soms kom je artiesten in die dan versjes maken, hè, hier en lien. En dan ontdek je ze nou pas. Mooi is dat, vind ik. Klaske de Wal, onthoud die namen. Misschien draai ik er binnenkort nog wel meer van, als ik het vind ik. En nou, nee, muziek van Kimberly Fransen. En als ik dan denk aan jou...

0: En dat wie de Nederpopklassieker van deze week. We kennen haar nou als Stephanie Struik, maar ze is begonnen als Stevie Ann. En Jen, you know my What Goes On, dat magazine 2010. Het is tijd voor het volgende. Je luistert naar het uur van Nienke op Omroep Zeeland. Goeiemorgen.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Ja, maar in deze uitsturing muziek van Dodie Pettit. En we beginnen met Kevin Fuelen.

0: Play, Mo Dodi, Pat It en Louisiana Moonshine. Ze maken het een jontje van jou en jontje. We begonnen dit twaartal mooi Kevin, Fuelen en Denver. En dat waar maken in 2022. Had je zelf ik twee country plaatjes op Radio Jerebol. Je bent van het welkom. Stuur dan je country double play even naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl en ik ken het samen Nijwieke, jouw country dubbelplay wijzen die het op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en het klinkt Fries, maar ze zong in het Engels. Het is Remmels, Muus en Femke en Lose Yourself. MUZIEK

0: Frieske muziek, mooi Engelse tekst. En dat weer van Remmelt Moes en Femke en Lose Yourself. Gloed nij. En nou draait in het uur van Nienke hier bij Omroep Zilt.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Arun de Waze, Weert Safier, Imka Marina, ze waren 85 jaar jong. En ja, ze maakt het net volle muziek meer, maar wat het ze mooie veskes bracht. Ja, Nijlitten kennen we nog niet steeds, want ze is er gelukkig nog. En een van die veskes zie ik nog draaien, want ze weer van de week op televisie, ze weer in shownieuws. En toen klaagde ze ambitie dat ze altijd de bekende hits draaien. Vino, Waar blijft de wijn? Esviva in Spanje, Bella Italia. Nou, dat doen we dus net, want ik jou ook hoor aan haar op. Rob, zet nog volle meer maken. Dit is een jongetje in 28, de carousel van geluk. Maar de 84-jarige Imka Marina.

zak. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stond ik al zinnenvol. Wuif de woelheid weg.

0: Droomvlucht, Jenje van Nienke Laverman en Rowan Hezen, Jacques Poels, Jenje. Droomvlucht heet het eigenlijk. Ze maken het in 2000 en ik draaide dit speciaal van mijn oerbuurvrouw Boukje. Hier kan een paar weken beloofd, maar ja, het kwam er maar net van. En nou, deze keer wel. Dus Boukje, deze vier speciaal voor jou. We blauwen even in Friesland qua muziek, want Sietse Heima, die had ik een mooi vers maken in 2009. Hier sto hier nog Buienswest en dat is een heel mooi versje.
1: Gouden stink ik onhoed west hier, hier sto hier nog bij huis west.

En dat weer mooie orden van Gary Lewis in de Playboys. In dat verske dat heet 100 Pounds of Clay. En dan pakken de Rignotje een 66. Tweede ene laatste, ik heb er nog eentje van je. En dan nog een stukje polka. En dan nemen de heren van een praatje en een plaatje het weer oor. In ieder geval John Koopmans. Misschien Tjerk de Boer of Oorzen. Nou ja, misschien dat Roeland er wel bij zit. Ik heb geen idee. In ieder geval weer een plaat van Houkje. Dus altijd nieuwsgierig. Dus blijf lekker luisteren naar Omroep Zeelt. Dit weer Tour van Inke. Ik meld me na je weekend weer om 8 uur. En ik hoop dat jou en ik weer binnen. Want dan, goeie. Yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

heen hingen. Goedemorgen en welkom weer bij een plaatje en een praatje. Deze keer niet met John Koopmans of met Zerk de Boer, maar met Erik Klumper. Jawel. Meteen maar even Nienke bedanken voor haar uurtje. Het was weer even prachtig natuurlijk. En volgende week is het er gewoon weer. Nou, we gaan even tot 9 uur, tot 10 uur bijvoorbeeld even lekker even wat muziek draaien. Af en toe wat leuke dingetjes even oplezen. En verder, ja, verder.

0: En dan was er weer Mad Dog natuurlijk en Kyo. Jawel, voor mij kwam die band uit Volendam. Als je van lopen houdt, wandelen, dan kan je aanstaande maandag weer... volgende week maandag hier weer starten met de avondvierdaagse. En dat deden ook een paar vrienden van Gijs van Werf, de militaire vrienden, zou ik zeggen. Die lopen in 3 dagen van Emmen naar Harlingen, een 135 kilometer afstand, om geld in te zamelen voor zelfmoordpreventie. Op donderdag 21 mei rond 3 uur, dan komen ze aan bij de Poppetjeskraam. Nou ja, door met de volgende maar. Is dit weer Johnny Cash? Ring on Fire?
1: Love is a burning thing, and it makes

Paraguay for me, Argentina. Judy Corvetton was het ook nog. Dat was de enige uitvoering die we hier konden vinden. Binnenkort, of ja, volgend jaar is dat, hè, dan komt de officiële Beatle Museum, wordt dan geopend. In Londen, waar ze vroeger de plaatjes opnamen. Apple of zoiets, hè. Nou, dan gaan we best weer een nummertje draaien.

Dat je het zei. Oh ja, zeker. En als je vanmiddag of vandaag van oude auto's houdt, dan kan je naar de Voorstraat toe, want daar komen een hele hoop langs. Oude auto's uit de oldtimers.

En dat was weer Good Morning Polka van Danny and Free. Oké. En wat is er de komende tijd allemaal te doen? Dat gaan we eens even doornemen. 28 en 29 mei, dan is de HT Zeilrace. De junifeestweek is van 8 tot 14 juni met kermis op de lanen natuurlijk en kaatsen. Verder hebben we de Tollships Race natuurlijk van 3 tot 6 juli. En de visserijdagen die komen er ook alweer aan, 26 tot 30 augustus. En wat vandaag ook wel leuk is, het is open dag voor de radioschip Danny Beentan. Afslag Hallingen, die komt daar vandaan vanaf 11 uur. En daar hoor je wel alles weer over wat er gebeurt. Nou, door met de volgende maar even. Dit is Paul Enka, Save the Last Dance.

Thuis natuurlijk, je denkt maar dat je alles mag. Oké. In Franeker is ook nog wel wat te doen op 23 mei. Dan is de Old Fashions Festival. En dat begint om 1 uur 's middags. Daar kan

Wijngaard, jawel, ik heb jou. En afgelopen week is hij 80 jaar geworden. En dan zit je al 50 jaar in het popmuziek, zanger. Beetje ondergewaardeerd, maar hij blijft toch even doorgaan. Oké, de programmering van vandaag. Het uur van Nienke, dat heb je gehoord. En dat was weer fantastisch natuurlijk. Een plaatje in de praatje, dat luister je nu naar. Dan hebben we On Air straks. Afdracht Hallingen en de Siltermiddag. Ik weet niet dat de Bottle Time er is, maar dat moet je dan maar even horen. Wij gaan door met Eddie Cormier.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: liefste waard.
1: En natuurlijk Johnny Lyon en Sofietje. Nou, we hebben nog een paar liedjes even. Strawberries, cherries. En dat zit het er alweer op van vandaag. Een plaatje en een praatje. My summer wine is really made from all these things. Is Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Summer wine.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Split Ends, wat je op de achtergrond hoort. En is de tune, The Coral Sea, van het album True Colors. Waar ze eigenlijk de corsette mee beginnen, waar ze mee toeren eigenlijk in Australië en in Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland zijn er al 7 geweest en ze zijn nu overgestoken naar Australië. Vanavond staan ze in Brisbane. En daarna doen ze nog een stuk of 4-5 concerten. En dan is het afgelopen. Het is de Forever Ends Tour 2026. En sinds 2009 treden ze dus weer op als band. Ik heb het heel lang niet meer over de Finn Family gehad. Maar ik denk ik doe er maar weer eens een keer een uitzendingje over. Want het is wel een heugelijk feit dat ze inderdaad weer als groep staan te spelen. En inderdaad in dit geval in hun homeland. Down Under. En zo beginnen ze eigenlijk dus altijd de corsetten met dit nummer. En na dat nummer dan komen ze onder een groot zeil vandaan. En dan beginnen ze live met het nummer Shark Attack. En dat is ook een nummer dat staat op True Colors. En dat nummer dat gaat hierna komen. Dus ik doe het eigenlijk een beetje zoals het concert. Eerst deze opening, dan verschijnen ze. En inderdaad, als dat dan is afgelopen, dan komt Shark Attack. Enjoy.

Ja, dat was Neil Finn in Auckland in 2015. Want ja, ik kan geen geluid uitzenden van het concert van 2026. Ja, daar heb ik wel opnames van, maar dat hoort gewoon te slecht op de radio. Maar voor mensen die geïnteresseerd zijn, je kunt het hele concert van 10 mei, Moederdag, ook in Australië en in Nieuw-Zeeland was dat zo. Dus dat refereren ze nog aan. Van bijna 2 uur staat er wel op YouTube en is opgenomen door waarschijnlijk een fan in het publiek. En dat is dan is het concert eigenlijk prima te zien. En als je niet al te veel eisen stelt aan het geluid, dan is het ook best nog wel van te genieten. En ik kies dus inderdaad wat tracks die ze spelen tijdens dit concert, maar die ik wel in goede opnames heb. En Shark Attack, dat was een nummer dat hebben ze in 2009 gespeeld. Dat was ook de allerlaatste keer dat ze live hebben gespeeld. Dus dat is inmiddels alweer eventjes snel rekenen. 17 jaar geleden. En nu hebben ze inderdaad de Forever Ants Tour. Heeft ook te maken met het feit dat ze in 2025 hebben ze een grote Encyclopedia CD uitgebracht. Dat is een 5 CD box waar eigenlijk de eerste 2 albums geremasterd op staan met allemaal nog leuke hebben dingetjes. En daar draai ik ook natuurlijk iets van. En One Step Ahead is natuurlijk een nummer wat Neil Finn ook vaak solo en met Crowded House speelt. Maar ook met Split Ends, want het is een Split Ends nummer en het komt van het album Waiata. Dat heb ik inmiddels ook eindelijk op cd, want dat was nergens te krijgen hier in Nederland. Maar gelukkig via internet kom je toch overal aan. Nou, wat ik ook wel eens heb laten luisteren, ik denk Icy Red was dat. Omdat Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, heel vaak meespeelt met Split Ends en Crowded House. Omdat Split Ends, dat was de band waar hij mee opgroeide. En ik heb 2 opnames van de man, Eddie Vedder, van Pearl Jam. Het eerste nummer wat hij zingt, dat doet hij samen met Betcha Dupa. Dat is de oude band van de 2 zoons van Neil Finn. En dat is History Never Repeats. En dat is ook het tweede nummer wat ze spelen elke set weer. Dus ook vanavond. En daarna speelt hij het nummer Stuff and Nonsense. En dat is volgens mij uit mijn hoofd het 9e nummer wat ze vanavond gaan spelen. Geniet ervan.

Ja, dat was dus Eddie Vedder twee keer. History Never Repeats. En inderdaad Stuff and Nonsense van het album Frenzy. In 1979 kwam dat album uit. En Belinda Carlisle, misschien ken je de dame nog, heeft een grote hit gehad met Heaven is a Place on Earth. Heeft in 1986 op haar eerste album heeft ze ook een cover gemaakt van dit laatste nummer, Stuff and Nonsense. Nou, Split Enz begon eigenlijk al in 1973 onder leiding van van Tim Finn, hè, de oudere broer van Neil Finn, en Phil Judd. En die hebben inderdaad, waren eerst de kapiteins, zeg maar, op het schip. En uit die tijd komt een nummer, en dat nummer is Time for a Change. Dat speelden ze ook 10 mei en dat spelen ze vanavond ook in Brisbane. En dat heeft Phil Judd geschreven, maar Tim Finn, die zingt het. En dit is in een speciale remix van Eddie Rayner, dat is namelijk ook een lid van Split Enz. En dat is een mix die gemaakt heeft voor die Encyclopedia CD of 5 CD box waar ik het al eerder over had. Dus hier komen ze.

Ja, nu zijn we wakker, dacht ik. Long Hard Road, dat is geschreven door Tim Finn samen met Phil Judd. Phil Judd is dus inderdaad de oprichter samen met Tim Finn. En Phil Judd is in 1977 uit de band gestapt. Kwam in 1978 weer even terug in de band, maar besloot toen toch maar dat het niet werkte. En toen hebben ze gekozen voor een nieuw lid. En dat was toen, volgens mij was hij toen 16 of 17, maar daar wil ik afwezen. Moet ik het eventjes uitzoeken. Maar daar kwam Neil Finn voor in de plaats. Dus toen is Neil Finn bij Split Dance gekomen en toen gingen ze ook wat meer poppy Beatle-achtige nummers maken, wat meer mijn voorkeur heeft. Dit nummer is van veel later. Alloy, 1990 is dit uitgebracht. Is een nummer bij een film, The Big Steel. Het zegt me helemaal niks. Zal vast een Australische film geweest zijn. En toen gingen ze even weer samenwerken, want ze hebben wat dat betreft geen ruzie gehad. Ze zien elkaar nog steeds. Tenminste, ik hoop het nu nog, want ik weet niet zeker of Phil Judd nog leeft. Dat zou ik ook uit moeten zoeken. Tim Finn wel. En Tim Finn, daar heb ik eventjes, dit is dan niet Split Ends, maar hij zit natuurlijk in Split Ends. En hij heeft ook een solo carrière gehad. En dat ging vanaf het begin heel goed en daarna alleen maar minder. Van het tweede album Big Canoe heeft hij een nummer geschreven. En je zou denken van hij heeft vooruitziende gaven, want hij wist toen al dat er een potvis genaamd Timmy ergens rond zou zwemmen en waarschijnlijk nu ronddrijft. Want hij heeft het waarschijnlijk niet overleefd. Want dit nummer heet Timmy. Thank you.

Ja, en dat waren de Forensics. En daar is ook Tim Finn lid van. Plus nog twee andere oud-leden van Split Enz. En dit was het nummer Chances Are. En er zijn nu geruchten, of geruchten. Het blijkt dit jaar daadwerkelijk te komen van een tweede album van de Forensics. Dus dat is wat dat betreft ook goed nieuws. Want ja, ik ben niet zo vaak met Split Enz en Crowded House bezig op de radio. Omdat ja, er komt niet zoveel nieuw spul bij. Maar inderdaad, Forensic komt dit jaar nieuw uit. In een interview met Neil Finn gisteren hoorde ik op de Australische televisie dat hij al genoeg nummers heeft geschreven voor twee albums van Crowded House. Dus ik ga ervan uit dat er wat nieuws aan zit te komen. Maar nu inderdaad alleen nog maar wat oude nummers van Split Enz die inderdaad vanavond optreden in Brisbane. En soms worden hun nummers natuurlijk ook gecoverd. En het nummer I Got You, wat een hele grote hit was in Nieuw-Zeeland en Australië en in Nederland eigenlijk niet zoveel deed. Een nummer geschreven en maar ook gezongen door Neil Finn. Dat is uiteindelijk later gecoverd door de band Sheehat. Dat is volgens mij ook een soort van Australische of Nieuw-Zeelandse band. En dan klinkt het nog wat powerfuller. Hier komt-ie.

vanuit 2006. En daarna komt nog het nummer Straight Old Line. En dat is ook het nummer waarmee ze eindigen vanavond in Brisbane. En elk concert eigenlijk die ze gegeven hebben. Geniet er nog even van. Een fijne zaterdag. Kijk, je hoort, ze zijn nog steeds aan het praten. Ze beginnen zo te spelen met natuurlijk het allermooiste nummer, wat ook nog steeds in de top 2000 staat. En dat is natuurlijk genaamd Message to My Girl. Kijk, nu beginnen ze. En dan is het beter dat ik mijn mond hou.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in Mijn Naam en Omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Mijn Naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen.

Een hele goede morgen, luisteraars. Dit is weer Omroep Zeeland. Dit is weer Afslag Harlingen. We zitten hier op de Jenny Beemten. En dat is het rode radiolichtschip hier in Harlingen. Ik zet even mijn geluid wat hoger, want ik hoor mezelf niet. Ja, nu hoor ik mezelf wel. Vandaag de techniek in de studio wordt verzorgd door Erik Klumper. De techniek hier aan boord wordt verzorgd door Kik Visser. De gastvrouwen zijn Tjabina Posma en Eke van der Heijden. En de presentatie is vandaag in handen van mij, Marlies van Bon. Vandaag hebben we Miranda Jager. En die is een deelnemer van Doc 5. Die gaat zo meteen alles vertellen van wat daar gebeurt en wat daar bezig is. Om kwart over ongeveer heb ik Sterre Wiersma aan de telefoon. Die heeft een campagne Niet in Rook. Die gaat daar even alles over vertellen. En rond de klok van 11:30 hoop ik dat burgemeester Ina Sjerps aanschuift over het convenant Veilig Haven. En om ongeveer 11:45 hebben we Nina de Vries over de Maakplaats Bibliotheek. En dan na de klok van 12 vertel ik wat we daarna gaan hebben. Goed, we gaan eerst beginnen met een muziekje. En dat doet Erik vanuit de studio.

0: Ja, dat was hem dan. En dat, oh, ik heb vergeten het lijstje te vragen. Dit was... Please release me. Daar kom ik later op terug.
1: Goed, Engelbert Humperdinck.
0: Oh, dankjewel, Erik. Engelbert Humperdinck. Dat is mijn externe hulplijn in de studio. Goed, we zitten hier dus op de Jenny Beenten. En er zijn allemaal activiteiten hier in de stad. De HT-race is helaas niet doorgegaan. Want het water is veel te koud en de wind was veel te hard. En een wijs besluit om het dan inderdaad niet door te laten gaan. Maar daarentegen hebben we wel de atelierroute. En toen kreeg ik een nieuwsbericht van Brenda de Jong onder ogen. En die had het over Doc 5. Naast mij zit Miranda Jager.
2: Ja.
0: Welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, je mag een beetje...
2: Iets meer?
0: Ja, zo. Heel goed. Ja, fantastisch. Wat doe jij precies in Doc 5?
2: Wij zitten met onze stichting Tastbaar in Doc 5. En daar maken wij van oud materiaal nieuw materiaal.
0: Ja.
2: En onze eerste opdrachtgever is de Tolship Races. Zij hebben ons al het oude materiaal gegeven van voorgaande edities. Zoals banners, vlaggen, polo's, t-shirts. En daar maken wij nieuw spul van. Zoals kussens, tassen, wijnkoelers, laptoptassen, noem maar op.
0: Fietstassen.
2: Fietstassen, ja, ja.
0: Jullie maken zulke mooie... Mooie dingen. Maar is dat een speciaal klusteam, nightteam die dat voor elkaar bokst? Of hoeveel mensen doen dat? En zitten jullie dan in een ruimte met allemaal naaimachines? Of doet iedereen dat thuis? Of hoe werkt dat?
2: Ja, nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar we hebben een prachtig team aan vrijwilligers. En die hebben we bij elkaar gekregen door te flyeren, door het mond-op-mond reclame. Ik denk dat wij met ongeveer 20 vrijwilligers zijn of zo. En zij maken de spullen voor ons. En we denken samen van wat we eventueel zouden kunnen maken.
0: Ja.
2: Het zijn niet allemaal naaiers. We hebben natuurlijk ook knippers nodig, patroontekenaars, banners die nog even schoongemaakt moeten worden.
0: Oh ja.
2: Dus er is eigenlijk voor iedereen is er wel een plekje of een taak te doen.
0: Okay.
2: Bij ons in het atelier.
0: En, maar het is niks dat je heel veel van die spullen gaat maken van het oud materiaal. Maar waar vind je dat dan weer terug? Waar kun je dat, stellen ze dat dan tentoon in Doc 5? Of,
2: We hebben op dit moment een winkeltje, de Groenlandsvader, naast de HEMA. Die kennen mensen misschien nog wel, het oude sigarenwinkeltje.
0: Ja.
2: Ja, nou daar zitten wij nu samen met de Tolships in. De Tolship Races verkoopt zelf het nieuwe merchandise van dit jaar. En daarnaast hebben wij een hoek en daar verkopen wij onze spullen.
0: Okay.
2: In Doc 5 kun je het ook kopen. Daar staan tassen en materiaal en daar ligt volgens mij sinds gisteren een QR-code. Hè? Als daar niemand van ons is, dan kun je, denk je van nou dit is mooi, dan kun je de QR-code scannen om het te betalen.
0: Oké, en dat is allemaal op basis van goed vertrouwen dat...
2: Ja, dat zijn we nu een beetje aan het testen, ja.
0: Oké, en dan levert dat ook geld op, maar... Waar gaat dat dan naartoe? Is dat weer voor Tastbaar of voor het goede doel? Of gaat dat terug naar de Tolships? Of krijgen de vrijwilligers er een vergoeding voor?
2: Ja, dat had mooi geweest. Nou, ja. Ja, de opbrengst van dit traject gaat naar de traineesjongeren van de Tolship Races.
0: Oh, okay.
2: Die graag mee willen varen. Daar moet je dan een x-bedrag voor betalen. En zij kunnen dat... daar leveren wij een deel van de opbrengst aan. En wij hebben ook vrijwillige trainees jongeren die ons meehelpen. Zoals in het naaiatelier, maar ook verkopen zij zoals gisteren en eergisteren volgens mij koffie en koek bij ons bij de kraam. En daar verdienen zij dan ook weer een deel mee terug.
0: Wat leuk.
2: Ja,
0: wat een leuk initiatief.
2: Ja.
0: Maar heb je dus ook dus naaimachines in Doc 5 staan dat je daar ter plekke gaat zitten naaien?
2: Ja. Ja, het is echt ons naaiatelier. We komen uit de Batting. Daar hebben we eigenlijk een beetje tussen haakjes overwinterd. Want in Doc 5 was het behoorlijk koud.
0: Absoluut.
2: En toen konden wij sinds vorige week of twee weken zijn we nu terug in Doc 5. En daar staan de naaimachines en daar wordt gewoon gewerkt. Dus als je dan langs loopt of je wilt even binnenkomen kijken. Iedereen is welkom.
0: Nou, wat
2: kan je kijken wat daar gebeurt.
0: Nu heb je de atelierroute. Valt dit dan ook een beetje onder de atelierroute?
2: Ja, de atelierroute is vandaag en morgen van 11 tot 5. En dan kun je Doc 5 binnenlopen waar je onder andere Tasma's ziet staan. Maar ook de andere, ja, tussen haakjes containers waar mensen zitten met hun eigen creativiteit.
0: Ja, precies. En als iemand nou dit hoort en die denkt van, goh, dit vind ik zo leuk. Ik zou eigenlijk ook mijn talent als naaister, knutselaar, tekenaar willen besteden aan Tastbaar. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
2: Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
0: Nou, wat mooi. Wat mooi.
2: Ja. Dus, we hebben een site waar je je kunt aanmelden. Er staat een mailadres en er staat een telefoonnummer bij.
0: Dat is de site heet ook Tastbaar?
2: Ja, en dan tast met een minstreepje baar.com.
0: Aha, hartstikke goed. Nou, ik weet hier een heleboel meer. Ik denk dat ik vandaag maar eens een keertje bij jullie aan moet waaien. Ja. Maar tot vandaag, hoe laat zijn jullie open? Dok 5?
2: 5 uur.
0: Tot 5
2: ja,
0: uur?
2: En morgen is dat ook tot 5, ja.
0: Oké. En heb ik nog iets vergeten te vragen?
2: Nou, ik zat nog te denken, want de Tulsiprezen zijn natuurlijk straks geweest. En hoe gaat het dan verder met Tastbaar? Het is wel de bedoeling dat we het een blijvend iets willen gaan houden. En dat we altijd met een opdrachtgever werken. Okay. Dus bijvoorbeeld een sportvereniging of een ander evenement waar we spullen voor maken. En dan gaat dat geld weer naar een ander doel.
0: En maar ook nu weer, want je hebt nu Sale 26. Daar zal ongetwijfeld ook weer wat materiaal van overblijven. Pakken jullie dat dan ook alweer?
2: Ja.
0: Weer op. Nou,
2: ja.
0: Fantastisch. Ik vind het ook wel qua belasting van milieu en dergelijke. De duurzaamheid komt het ook ten goede.
2: Ja, ja, het komt op heel veel gebieden eigenlijk ten goede. He, ook mensen die normaal gesproken nooit met de Tulsiprezen in aanraking zouden komen. Hm. Die worden nu ineens een onderdeel van. Die dragen bij aan.
0: Ja. Ja. Als je ergens bij een club of een vereniging zit. Dan betaal je ook contributie. Betaal je als vrijwilliger ook contributie bij Tastbaar?
2: Nee. Nee, en dan kom je wanneer je wilt.
0: Dus uiteindelijk betaal je met je talent?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Daar betaal je ons mee, ja.
0: Ja. Fantastisch.
2: Ja, heel mooi omschreven. Ja, inderdaad.
0: Ja, ik denk van hoe werkt dat dan? Maar zo werkt dat. Nou, super. Ik zou zeggen heel veel succes en plezier. En mocht ik nog tijd over hebben, nou, misschien kom ik ook eens een keertje mee.
2: Zeker, zeker. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Hey, succes, Miranda. En bedankt dat je naar het schip wilde komen.
2: Helemaal goed. Dank je wel.
0: Dank je wel, hè. Afslag Harlingen.

0: Ja, en dit was Doe Maar met Één Nacht Alleen. Aan de telefoon hebben we Sterre Wiersma. En Sterre Wiersma, er is een campagne, die kwam voorbij op Harlingen Boeit. Campagne Niet in Rook, van start tegen vapen onder jongeren. Goedemorgen, Sterre Wiersma.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het werkt. Nou, wij zitten dus op de Jenny Beenten, het lichtschip. Dus ik vond het heel spannend, maar het werkt.
1: Ja.
0: We kunnen telefonisch een interview doen. Ja, fantastisch. Hey, Sterre, ik heb contact gehad met Henk Seven en jullie hebben deze campagne opgezet. Maar hoe gaan jullie te werk? Wat willen jullie? Ja, ik snap wat je wil bereiken, maar hoe is dit ontstaan? Vertel, wat kun je mij daarover vertellen?
1: Ik wil er wel wat over vertellen. Ik ben wijkregisseur van de wijkaanpak in gesprek over roken en vapen. En vanuit die wijkaanpak hebben wij een werkgroep jeugd opgezet. Vorig jaar februari zijn we daarmee gestart. Dat is dan een werkgroep gericht op het voorkomen van roken en vapen bij de jeugd. En dat is een samenwerking van de middelbare scholen. De gemeente zit daarbij aan tafel. Ook stoppen met rokencoaches, de BOA's. Best wel een hele diverse groep. We hebben nog een betrokken ouder, wiens dochter in het ziekenhuis was beland met een vapeverslaving. Dus een hele betrokken groep. En we hebben daar een jaar mee samengewerkt om te kijken van, goh, wat kunnen we nou bieden voor de jongeren? Omdat we toch wel zien dat een aanzienlijk deel van de jeugd wel rookt of vape. Wat daarbij wel belangrijk is om te vernoemen is, het grootste deel doet het niet. Dus soms zijn de berichten in de media, lijkt het alsof iedereen het doet. Maar dat is niet waar. Het grootste gedeelte doet het niet. En dat willen we ook zo houden. Dus een van de dingen die we daarmee hebben gedaan is de campagne Niet in Rook maken. Nou, dat hebben we in samenwerking gedaan met een campagnebureau. En onze jongerenwerkers hier in Harlingen, die hebben daar hartstikke mooi aan samengewerkt. En toen zijn we de straat op gegaan. Gewoon hier in Harlingen de straat op gegaan. En voor de scholen, op het station, gewoon op bekende hangplekken van de jeugd eigenlijk. Zijn we gewoon in gesprek gegaan met de jeugd om te vragen, goh, vapen jullie? En wat vinden jullie ervan? En weten jullie wat het met je doet? Maar ook dingen zoals, weet je wel hoeveel het kost en hoeveel je eraan kwijt bent? En dat heeft geresulteerd in het hartstikke mooie filmpje. Er zijn nu hele korte fragmenten die zichtbaar zijn op TikTok en Snapchat. De kanalen waar de jongeren het meeste zelf op zitten. Maar als je naar nietinrook.nl gaat /Harlingen. Dan kom je op onze pagina en daar kan je het volledige filmpje zien.
0: Oké, maar wij wonen dan inderdaad dicht bij Nieuw-Zuid. En daar staan dus inderdaad ook lieve jeugd te roken. Ik had op een gegeven moment als bezorgde moeder, als bezorgde oma, zaten er twee van die prachtig mooie meiden. En die ene verstopte haar vape heel. Toen zei ik al tegen haar, ik zei, je hoeft hem voor mij niet te verstoppen. Ik zei, ik snap wel dat jullie dit willen. Ik zei, maar weet je wat dit met je lijf doet? Nou, nee. Ze hebben geen idee wat dat met hun lijf doet, wat voor effect dat heeft. Ik zeg maar, het beschadigt je DNA. Maar hoe werkt dat dan? Ik denk, is daar dan zo weinig over bekend voordat die jongeren daarmee beginnen? Is daar ook geen voorlichting op school daar extra over? Of zou je dan daar al met de basisschool mee beginnen? Dat vroeg ik mij dan af.
1: Ja, nou dat snap ik. Dat is een vraag die meer mensen hebben inderdaad. En we weten dat vanuit onderzoek dat voorlichten op dit soort dingen op jonge leeftijd vaak nieuwsgierig maakt. Dus daarom doen we dat niet. Wat we wel graag doen is gewoon gericht voorlichting geven. En jongeren weerbaar maken, zorgen dat ze nee kunnen zeggen. En vaak weten ze wel, goh, roken en vapen, het is slecht voor je. Dat weten ze vaak wel, maar wat het precies doet, dat weten ze dan niet. En het is wel een verslavend middel. Dus als ze eenmaal beginnen, is het wel lastig om daar weer vanaf te komen.
0: Goed, ik ben een jongere en ik ben inmiddels wel aan het vapen gegaan. Maar als ik dit dan hoor, denk ik, ja, eigenlijk wil ik wel stoppen. Maar ik vind dat zo lastig. Want ja, mijn lijf vraagt er toch steeds om. Wat kun je doen? Hebben jullie daar ook handvatten voor?
1: Zeker. Ja, ook een van de doelen van de campagne is ook om, om jongeren bewust te maken van wat het met je doet. Maar ook dat er gratis stoppen met rokenzorg beschikbaar is. Dat is voor iedereen, jong en oud. Via de zorgverzekeraar wordt dat gewoon allemaal helemaal vergoed. Dus ook voor de jongeren hebben we twee lokale stoppen met rokencoaches in Harlingen. En die willen heel graag met alle jongeren aan de slag. Dus als er een jongere is en die luistert en die denkt, goh, ik zou toch wel willen stoppen. Mijn advies is, doe het niet alleen, maar zoek hulp. Doe het samen met je vrienden en ga ook vooral met zo'n stoppen met rokencoach praten.
0: Ja, precies. En gaan jullie ook actief naar zulke jongere groepen toe die dan buiten staan te vapen en te roken?
1: Nou, dat doen we nu. Doen we dat nog niet. Kijk, we zijn bezig met die werkgroep jeugd. En die gaat straks op in het programma Opgroeien in een kansrijke omgeving van de gemeente Harlingen. En eigenlijk wat we daar hebben gedaan is alle partners die rondom de jeugd staan eigenlijk ook voor te lichten. En samen in gesprek te gaan van, goh, hoe kunnen we die jongeren ondersteunen hierin. In het stoppen, maar ook vooral in het niet beginnen. Dus daarom zijn er nu wel bijvoorbeeld BOA's die dit gesprek wel aangaan. Die een minderjarige zien vapen. En die dan toch zeggen van, goh, ik zou toch wel weten wie jouw ouders zijn. Want dan wil ik hun wel inlichten. Dat zijn wel dingen, kleine stapjes die we zetten samen om dit toch meer aan te gaan.
0: Ja, dan denk ik van, hoe, als je zulke jongeren zo zou benaderen, dan zeggen ze, ja hallo, daar heb jij niks mee te maken? Of mis ik nou wat?
1: Nee, nou ja, klopt. Kijk, het ligt er heel erg aan of je het gesprek open aangaat. Dat proberen we zoveel mogelijk ook te stimuleren bij iedereen. Maar we merken nu, want we zijn ook wel in gesprek met deze jongeren. Ik heb een collega van mij, Aline, zij is sociaal werker. Zij gaat maandelijks langs bij de Maritieme Academie bijvoorbeeld. Om met de jongeren in gesprek te gaan. En eigenlijk merken we, en dat zie je in die filmpjes ook hartstikke mooi terug, dat iedereen er best wel open over in gesprek wil gaan. Dus er heerst een soort idee dat het eerste antwoord wat je van een jongere krijgt altijd maar nee is. Maar als je het gesprek open en eerlijk aangaat, dan doen ze dat ook.
0: Oké, nou super. Ik hoop dat het zoden aan de dijk zet en dat we helemaal rookvrij zouden kunnen komen. Nou, dat is nog even.
1: Zeker, dat hoop ik ook en wij werken daar hard aan.
0: Nou, hartstikke goed. Heb ik nog wat vergeten te vragen, Sterre?
1: Nee, volgens mij niet. De campagne die is online live. We hebben ook de borden natuurlijk aan de straat. Dus ouders die zouden dat op die manier ook kunnen zien. En op de site is dus een heleboel te vinden. Ook over stoppen met roken, hulp. En dat is echt niet alleen maar voor de jongeren. Ook de volwassenen om de jongeren heen. Die kunnen daar ook stoppen met roken, hulp vinden. Verder zijn wij nog maandelijks aanwezig bij de inloop van het gebiedsteam in het Vierkant. Dus als er nog wel iemand in gesprek wil, dan kan dat daar.
0: Goed zo. Dus www.nietinrook.nl/Harlingen. Daar staat meer informatie. En ik wens jullie heel veel succes. En krijgen we er dan ook nog eens een keer een evaluatie op van dit hebben we bereikt? Of is het gewoon...
1: Ja, we zijn bezig met een monitoringstraject om ook bij de jongeren te kijken van, goh, wat krijgen jullie ervan mee en hoe beïnvloedt het jullie denkwijze? Want ja, we hebben prachtige filmpjes gemaakt en we zijn ook wel heel benieuwd wat dat doet en of we dat ook verder in Friesland misschien nog kunnen doen.
0: Top. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en we horen er wel van.
1: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Sterre Wiersma.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen.

0: Maar mag ik op telefoon? Dan kun je het zelf. Ja, dit was Hey Hey Hey van Room 11. Als ik het goed heb. Want ik heb Shashaam er even op gezet. Goed, aan boord van de Jenny Beenten heb ik onze burgemeester Ina Sjerps. Welkom, burgemeester Sjerps. Er zijn deze week hele belangrijke besprekingen geweest aangaande de havenbeveiliging met convenant cameratoezicht. Wat gebeurt er allemaal in de haven? Wat doen wij hier allemaal mee? Wat helpt er allemaal mee?
1: Nou, wat we in de haven doen, dat is natuurlijk heel veel. Want we hebben in oppervlakte misschien niet zo'n heel grote haven, maar in activiteiten is die heel groot. Ja. Want alles wat je in een haven maar kan hebben, hebben wij. We hebben een jachthaven, we hebben een cruisehaven, we hebben een veerhaven, we hebben een vissershaven, we hebben een industriehaven. Nou, ik sla vast nog wat over. Maar er zitten natuurlijk ook altijd dingen bij die het daglicht niet kunnen verdragen. Want dat heb je ook in iedere haven.
0: Ja.
1: En wij hebben tot nu toe een bijna helemaal onbeveiligde haven. Waarvan we ook niet precies weten wat er gebeurt. En ik hoor wel eens mensen die tegen mij zeggen, ja natuurlijk burgemeester, gebeuren die dingen bij ons. En dan zeg ik wat, waar, wanneer. En dan zeggen ze niks meer. Nou, dus daar heb je niet zoveel aan. Het is nou ook niet zo dat het hier Rotterdam is, hè, met hele kisten vol met cocaïne. Dat is natuurlijk niet aan de orde, voor zover ik weet. Maar ook hier gebeuren dingen. En wat we graag willen is dat we nu zicht krijgen op wat er gebeurt. Want we willen niet dat als Rotterdam en Vlissingen en Antwerpen beter beveiligd worden, dat de schurken zich bij ons gaan nestelen.
0: Ja.
1: En een eerste stap die we doen is de internationale stukjes van de haven worden met hekken beveiligd en toegangscontrole. Dat was al lang al verplicht en dat hebben we hier nooit gedaan en dat doen we nu eindelijk wel. En daar zijn de bedrijfs die deze scheepvaart onderhouden heel blij mee, want als we dat nu niet doen, dan verliezen ze het recht om internationale scheepvaart te ontvangen. Nou, dat is het eind van onze haven natuurlijk. Maar ook hebben we met de douane nu een convenant. En we zijn een van de eerste havens met wie ze dat doen. De grote, Rotterdam en zo, daar hebben ze dat al mee. Maar van de kleine havens nog niet. En zeker niet Noord-Nederland. Dus wij zijn de eerste. Dat we samen een netwerk gaan maken van alle camera's op de haven. Zij hebben een aantal camera's. De Port of Harlingen heeft een aantal camera's. Nou, die worden allemaal verbeterd en op één netwerk gezet. En in Rotterdam hebben ze een heel centrum waar meerdere mensen zitten die de hele tijd naar alle beelden kijken. Op zijn goed Fries, real time.
0: Ja.
1: Dus real time kijken ze naar de camerabeelden. En als er dan iets gebeurt waarvan je zegt, nou dat zou niet moeten, dan kunnen ze direct contact opnemen met de handhavende instanties hier. En dan kun je ook wat doen. Tot nu toe hadden we dat niet.
0: Dan hebben ze ook altijd de mond vol over, ja, maar hallo, mijn privacy. Kan ik nog wel ergens zomaar lopen en doen? Maar dat gaat hier gewoon niet op. Dit is gewoon openbaar terrein en dat kan, je krijgt, hier is cameratoezicht.
1: Ja, dat de camera, er is alles is op privacy gecheckt. Maar dit is een industrieterrein waar je dus ook camerabeelden mag maken. Ik zou me, als het gaat om je privacy, drukker maken om al die voordeurbellen die we zien opduiken in de stad. Ik zie er steeds meer en die allemaal op de straat gericht zijn. Dus ik denk dat we meer door onze eigen bewoners bekeken worden dan door de overheid.
0: Okay.
1: Maar inderdaad, op de havens, er is nu bijvoorbeeld hier op de Willemshaven een particulier die continu een camera heeft staan en webbeelden uitzendt. Dus we worden niet door de overheid hier bekeken, maar door een particulier die dat uitzendt over de hele wereld.
0: Okay.
1: Dus ik zou me daar meer druk over maken.
0: Maar dat mag dan allemaal zomaar?
1: Als jullie je daar niet tegen verzetten, wel, ik kan er niet zoveel aan doen helaas. Nee. Ik heb er wel eens naar gevraagd. Maar als mensen zich daar niet tegen verzetten, dan het is openbaar terrein, dan mag dat kennelijk.
0: Oké. Okay. Nee, want ik weet wel dat als je met een drone gaat vliegen, mag je ook niet zomaar over iedereen in elke huis en elk tuin vliegen.
1: Nee, ik heb meerdere keren gevraagd naar die camera op de Willemshaven. Maar kennelijk is het zo georganiseerd dat in ieder geval door mij niet verboden, of door de overheid niet verboden kan worden. Ja. Ik begin mezelf wel zorgen te maken over al die deurbelcamera's. Want we doen alsof mensen denken kennelijk dat het hier hard nodig is. Maar Harlingen is, ja, ook hier gebeurt wel eens wat. Maar het is een hartstikke veilige stad. Als je kijkt naar de statistieken, dan gebeurt hier heel, heel weinig.
0: Ja, gelukkig.
1: Dus het is helemaal niet nodig om overal om overal naar je buren te gaan kijken.
0: Nee. Vroeger had je, als je zegt van... Vroeger? Oh, ik ga vroeger, een paar jaar terug. We lopen ook nog niet zo lang mee. Dat je zegt van, nou, weet je, we gaan even een blokje de haven om. En dan kon je lekker de haven om fietsen.
1: Ja.
0: En nu had ik laatst, moest ik een pakketje ophalen.
1: Dat bij Sif?
0: Ja. En toen dacht ik, oh, ik fiets even door. No.
1: Nee.
0: Ik denk, oh, dan kan ik er tussendoor. Nee, mevrouw, er staat een hek.
1: Ja.
0: Dus toen moest ik weer helemaal terugfietsen naar de oude, langs de oude visafslag. Ik denk, maar dat hoort allemaal bij dit beveiligde gebied.
1: Ja. Kijk, mensen die willen genieten van wat er in de haven gebeurt, dat kan nog steeds. Je kunt op de Zuiderpier, je kunt op de Noorderpier, je kunt op de Willemshaven, je kunt op de...
0: Langs de
1: dijk. Je kunt naar het Chantenbankje. Je kunt op de Vissershaven. Je kunt overal staan kijken.
0: Ja.
1: Het enige wat je niet kan doen is aan het begin bij de Vissershaven gas geven. Net zolang tot je bij het eind bent en weer terug.
0: Nee.
1: Dat kan niet en dat is ook logisch. Want er zijn bedrijven die daar werken.
0: Ja.
1: En die hebben al jarenlang heel veel last van mensen die gewoon onder de containers doorfietsen. Want ze zijn daar gewoon aan het werk.
0: Ja.
1: En ze vinden het heel storend dat er mensen door langskarren. En wat je ook niet kan doen, is midden in de nacht daar rondjes rijden, omdat we niet weten wat je daaruit spookt.
0: Nee, klopt.
1: Maar je kunt op heel veel plekken gewoon, de Waddenpromenade, op heel veel plekken kun je genieten van wat er in de haven gebeurt. En nogmaals, als je op de Noorderpier staat, of op de punt van de Zuiderpier, of op de Waddenprom, dan kan je ongelooflijk veel zien. Dus het is niet zo dat je de hele haven hier niet meer kan bezichtigen. Dat kan wel. Alleen niet meer van begin tot het eind.
0: Nee.
1: Maar misschien is dat ook een beetje... Nou, van verleden tijd is het niet meer passend. En ik denk wel
0: dat... Het is niet meer van deze tijd.
1: Het is niet van deze tijd. Ik hoor veel mensen die in andere havens zijn geweest... die zeggen, hoe kan het bestaan dat het hier nog kon?
0: Ja.
1: Maar je ziet niet alleen mensen met... je ziet niet alleen problemen met smokkel... maar je ziet ook... en dat ik merk dat... heel veel mensen het moeilijk vinden om dit te geloven. Ik word nog een beetje uitgelachen als ik het zeg. Maar er begint langzamerhand ook een risico te ontstaan op spionage en sabotage. En dat zien we al gebeuren in West-Europa. Sabotage. En oké, het zal niet als eerste in Harlingen gebeuren. Het zal maar wel gebeuren.
0: Hou er maar rekening mee.
1: Hou er maar rekening mee.
0: Ja.
1: En ik denk dat een haven die niet beveiligd wordt... over niet al te lange tijd gewoon geen business meer heeft.
0: Nee, precies. Dus we moeten wat dat gaat met de tijdsgeest van nu meegaan. En zorg inderdaad maar dat je be prepared, wees voorbereid.
1: Nou, zorg dat wij willen... Harlingen is een hartstikke mooie, veilige gemeente.
0: Ja.
1: We hebben het hier goed met elkaar. Natuurlijk, er zijn altijd verschillen tussen mensen. Maar over het algemeen hebben we het hier goed met elkaar. En dat willen we zo houden.
0: Top. Helemaal goed. Ik ben blij met... Maar nog één vraag.
1: Ja.
0: Die beelden die livestream gemaakt worden... worden die dan ook nog een poosje bewaard? Of zeggen ze van... Nee joh, dat hebben we gezien.
1: En ik heb ze niet gesproken. Maar ik neem aan dat gewoon live uitgezonden wordt. En niet bewaard wordt. En ze hebben wel onze mensen hebben wel gekeken... of je heel herkenbaar op die beelden staat. Dat schijnt niet het geval te zijn. Maar geloof maar, als je op de Willemshaven loopt... dan word je op dit moment al bekeken via de web... door ik weet niet hoeveel mensen. En als je door de binnenstad loopt, kijk maar eens rond hoeveel van die ringcamera's er zijn.
0: Ja.
1: En dat zijn allemaal je buren en je stadgenoten die bekijken wat jij daar doet. Dus nogmaals, persoonlijk vind ik dat eigenlijk...
0: Ja, kwalijker.
1: Nou ja, kwalijk vind ik niet.
0: Nou.
1: Maar ik vind dat vervelender. Dan. En het is ook volgens mij helemaal niet nodig. Dus,
0: Nee. Nou, we hebben hem niet, we nemen hem ook niet.
1: Oké.
0: Goed.
1: Ik heb hem niet in ieder geval. Misschien moet ik dat niet hardop zeggen.
0: Nou, als burgemeesters...
1: Ja, daarom. Misschien moet ik het niet zeggen.
0: Tegenwoordig als burgemeesters hebben jullie het ook niet allemaal even makkelijk meer, hoor.
1: Nee.
0: Ik heb wel respect.
1: Ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier kwam heb ik van tevoren gezegd... Ik zit niet op social media. Dat scheelt een heleboel bedreigingen.
0: Oh, absoluut.
1: Ik ga ook niet mijn gezin. Hè. Er zijn wel eens mensen die zich afvragen van of ik wel een gezin heb. Ja, ik heb een gezin. En ja, die zijn ook regelmatig hier. Maar ik wil ze niet.
0: Die blijven buiten beeld.
1: Die blijven buiten beeld.
0: Ja.
1: Ik ben burgemeester, mijn gezin niet. En ik wil ook hen niet Ik wil nooit onder druk gezet kunnen worden met mijn gezin.
0: Nee.
1: Het is gelukkig, zal ik ook zeggen, ik ben hier nu 5 jaar nog niet voorgekomen dat ik bedreigd ben, althans niet voor zover ik weet. En dat wil ik graag zo houden. Maar je weet het nooit van tevoren. Je ziet nu in Nederland wat er gebeurt. En ja, ik voel me hier hartstikke veilig. En ik ben niet bedreigd. En ik voel me ook veilig door alle vriendschappelijke relaties die we hier in de stad hebben met elkaar. Maar je ziet hoe snel het kan omslaan.
0: Ja, ja, er hoeft maar even iets te zijn.
1: En het zijn lang niet altijd je eigen gemeente-inwoners die komen rellen.
0: Nee.
1: Je ziet dat de mensen gewoon online opgeroepen worden om in bepaalde kringen rotzooi te trappen en geweld uit te oefenen. En dat hoeft helemaal niet je eigen stadgenoten te zijn of gemeente.
0: Ja, we hebben het voorbeeld in Haren toen gezien. Dat het meisje
1: bijvoorbeeld, maar ook nu in Apeldoorn. Ja. En in, waar is het? Loosdrecht. En,
0: ja.
1: En dat zijn heel veel mensen van buiten hun eigen gemeente die gewoon in een bepaalde, ik zal maar zeggen, rechtsextremistische groep zitten. En die vaak met racistische oogmerken
0: daar naartoe
1: komen.
0: Ja,
1: en wij hebben het hier, laat ik zo zeggen, ik ben heel blij hoe wij de dingen met elkaar doen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me heel goed bij. En ik hoop dat we dat zo kunnen volhouden. En daarvoor doe ik de dingen zoals ik ze doe.
0: Nou, wij Harlingers denken dat net zo over. Dus we houden het gewoon lekker gemoedelijk.
1: Houd het lekker zo.
0: En we blijven gewoon voorlopig nog even lekker zo doorgaan.
1: Maar je kan niet meer een gas geven aan het begin van de Vissershaven en karren. Dat
0: nee,
1: is jammer, maar dat hoort er ook een beetje bij.
0: Ik zou net zeggen, dan hebben ze nog wel andere uitwekmogelijkheden. Maar daar brengen we ze niet
1: genoeg
0: op een idee.
1: Ik
0: zou net zeggen. Heel erg bedankt voor zover. En dan, mocht er weer eens wat te melden zijn, dan komen we weer op een lijn.
1: Heel graag.
0: En dankjewel. Dankjewel dat je hier was. Fijn weekend.

0: Ja, dit waren ze dan, de Sweets met Papa Joe. En nu, op het schip de Jenny Beenten, heb ik naast mij zitten Nine de Vries. En Nine de Vries is actief in de bibliotheek en dat heet de Open Maakplaats. Ik denk, ik steek daar even mijn licht op. Dus ik ben afgelopen dinsdag even bij je langsgekomen. Welkom in de studio nu.
1: Dankjewel.
0: Aan boord van de Jenny. Wat gebeurt er allemaal in de bibliotheek? Wat doe jij daar?
1: Dat is een goede vraag. We hebben daar verschillende mooie apparaten staan. Een 3D-printer en een lasersnijder en een vinylsnijder. We hebben ook een paar robots. En tijdens de open maakplaats kunnen mensen gewoon binnenlopen. Of je nou lid bent of niet, dat maakt allemaal niet uit. Binnen de tijd. En dan kunnen ze kennis maken met die robots. Of ontdekken hoe ze een vinylsnijder kunnen gebruiken. Wat ze daarmee kunnen doen.
0: Oké, nou ben ik helemaal niet technisch. Als ik nou helemaal niet technisch of computerhandig ben... kan ik dan ook meedoen?
1: Ja, zeker. Ja, dan, ik ben erbij. Dus dan stel je wil een t-shirt bedrukken met een leuke tekst. Van Harlingen is de beste stad ooit.
0: Ja.
1: Dan helpen we ermee hoe je een ontwerp maakt.
0: Okay.
1: En in welk programma je gebruikt en hoe je dat weer klaarmaakt.
0: Heb je al het materiaal er liggen of zeg je nee, je neemt je eigen t-shirt mee?
1: Je neemt je eigen t-shirt mee.
0: Okay.
1: En als je een borrelplank wil graveren, is het ook handig als je een eigen borrelplank meeneemt.
0: Okay.
1: En die mag dan niet dikker zijn dan 1,5 centimeter, anders pas je er niet in het apparaat.
0: Okay. Ja. En hoe groot kan de borrelplank dan worden?
1: Iets groter als een A4.
0: Okay.
1: Ja.
0: Want als je zegt van nou, ik heb zo'n mooie grote borrelplank van een A3 formaat. Die past er niet in.
1: Nee, ik denk dat dat lastig wordt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, oké, dan weten we hoe.
1: Ja.
0: Oké. Dus je kunt hout graveren.
1: Ja.
0: Je kunt textiel bedrukken.
1: Ja.
0: Je kunt met 3D-printer dingen gaan maken. Dat vind ik toch wel zo listig.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Nou, wij maken gebruik van het online programma Tinkercad. Dan kan je gewoon thuis, zou je al een account kunnen maken en dan kan je thuis al beginnen met dat programma te ontdekken.
0: Ja.
1: En daarmee kun je dus in 3D kun je iets ontwerpen. En dat maken we dan weer klaar voor de 3D-printer, zodat die dat gaat uitvoeren.
0: Nou, hoeveel mensen kunnen tegelijk met die 3D-printer aan de slag?
1: Nou, ontwerpen iedereen.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, die 3D-printer heeft veel tijd nodig om iets uit te printen. Dus heel vaak, als ze dan tijdens de open maakplaatsen zijn... Meestal begin ik met de eerste die klaar is. Sorry. En daarna, nu moet ik maandag bijvoorbeeld nog een ontwerp van iemand anders. Dan zet ik nog even de 3D-printer aan en dan ga ik dat nog doen.
0: Dan regel jij dat nog
1: even. Hij is er echt wel een paar uur mee bezig. En als de piep dicht is, moet dat ding uitstaan. Dus je kan ook niet ontwerpen van 6 uur zijn eigenlijk te lang.
0: Maar die apparatuur die blijft gewoon in de piep staan.
1: Ja.
0: Dus dan moet jij apart naar de piep komen om dat dan weer...
1: Ik werk ook in de piep.
0: Oh.
1: Dus dat is handig. En bij een 3D-printer kun je nog wel weglopen.
0: Oh.
1: Dus die kan je dan goed aanzetten voordat je aan je dienst begint. En dan check je af en toe eens even of het goed gaat.
0: Loopt hij nog?
1: En dan kan ik gewoon wel mijn ding doen in de piep. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar zo'n apparaat aan het werk zetten, dat is leuk. Maar er zijn ook kosten aan verbonden.
1: Nou, dit is volgens mij betaald door subsidie van gemeente Harlingen.
0: Oh,
1: al
0: leuk.
1: Dit spul. Ja.
0: Oké.
1: Ja, al jaren terug, nog voor ik in Harlingen kwam te werken.
0: Oké.
1: Dus het is van ons allemaal.
0: Ze hebben hier van de Jenny Beenten hebben ze een prachtig polo shirt. Maar ze zijn uitverkocht. Maar als ik nou zelf met een polo shirt daarheen ga en ik neem het plaatje van de Jenny mee. Dan kan ik dat zo af laten drukken.
1: Kunnen we proberen. Nou, dat kan je niet af laten drukken. Dat ga je dan zelf doen.
0: Oh.
1: Ja, dat is de bedoeling. Ik ga het niet voor je doen, ik ga je helpen, zeg maar.
0: Oh, oké.
1: Zodat je zelf leert hoe het moet. En dan kun je volgende keer weer wat anders verzinnen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan zijn dat dan ook dingen die je daar leert, die je thuis dan zou kunnen doen?
1: Ja, je kan. We hebben mevrouw die komt regelmatig in de maakplaats. Die maakt soms thuis al de ontwerpjes voor een borrelplank.
0: Ja.
1: En die komt dan met een USB-stick, daar staat het al op. En dan kunnen we meteen de lasersnijder aanzetten en ermee beginnen, zeg maar.
0: Zo'n leuke plank, want op de Harlingen Boeitje staat een hele mooie borrelplank met mooie bloemetjes erop.
1: Ja, stokrozen.
0: Hoe lang doet die daarover?
1: Volgens mij deed hij daar 1,5 uur over.
0: Oké.
1: Dus die is wel wat sneller, de lasersnijder. Ja.
0: Oké, nou, van 1,5 uur. Maar dan, als je dat ding dan opstart, kun je even boodschappen doen en dan kun je hem later ophalen.
1: Nee, ze blijven erbij. Okay. Ja, mensen blijven erbij tot het klaar is.
0: Oh,
1: ja.
0: Maar dan weet ik dus wel dat als ik er naartoe ga, dan ben ik wel een hele middag kwijt.
1: Nou, de open inloop is 2 uur meestal. In juli hebben we ook elke dinsdag in juli is die ook open. Dan is het 2,5 uur.
0: Ja.
1: Ja, als het iets uitloopt, is dat ook geen ramp. Dus meestal schatten we dat wel ter plekke in van kan het nog of kan het niet. En anders komen ze volgende keer weer.
0: Op welke dagen? Want je zei al, ze hebben open dag. Of tenminste, in juli hebben jullie
1: open maakplaats.
0: Ja. Dat is dan altijd op dinsdag?
1: Dinsdag, van 2 tot 4:30.
0: Van 2 tot 4:30. Maar hebben jullie in... Want nu zaten jullie er afgelopen dinsdag.
1: Ja.
0: Hebben jullie woensdag. Voor de rest... was dat woensdag?
1: Ja, het was vakantie, dus dan doe ik het soms net even anders.
0: Oh, maar kun je ergens terugvinden wanneer de open maakplaats open is? De maakplaats?
1: Op onze website, ontdekdebiep.nl. Ja? En als je dan zoekt op locatie... Of eerst op activiteiten en dan locatie Harlingen.
0: Ja?
1: Dan zie je alle activiteiten in de bibliotheek van Harlingen. En dan staat de open maakplaats ook tussen.
0: Oké, okay, maar ja. Als ik... denk van, goh, weet je, ik wil heel graag een mooie borrelplank cadeau doen. En ik kom donderdag erachter. Kan ik dan op donderdag mij ook melden van, goh, kun je dat even printen? Mag ik dat even printen? Of,
1: nee, dat ligt eraan. Als je stelt dat je al vaker in de maakplaats bent geweest. En je weet hoe de machine werkt. Ja? Dan zeg ik van, doe dat maar als ik ook aan het werk ben.
0: Oké. Okay.
1: En dan kan iemand daar best los mee bezig.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Precies.
1: Dan is dat wel. Maar de eerste keer zou ik dat niet doen.
0: Okay.
1: Want als er iets misgaat, moet je ook ingrijpen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het is gewoon met vuur. Dus
0: ja. Dan moet je wel bijblijven voor het beste resultaat.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hoeveel mensen komen hierop af?
1: Dat wisselt per keer. De laatste keren was het 8 volgens mij. Die keer daarvoor een stuk of 6. We hebben ook wel eens 12 gehad.
0: Zo.
1: Dus ja, dan is het wel veel.
0: Okay.
1: Ja.
0: Maar je hoeft je niet van tevoren aan te melden?
1: Nee.
0: Je kunt gewoon inlopen?
1: Je kunt inlopen wanneer je wil.
0: Leuk.
1: En als je niks aan vindt, kun je ook weer weglopen.
0: Jo, oké.
1: Ja,
0: okay.
1: Maar dat gebeurt niet zo vaak.
0: Je houdt ze niet vast. Nee. Oké, okay. Nee, heel erg goed. Heb ik nog iets vergeten te vragen? Want ik geloof dat ik alles nu wel een beetje weet.
1: De volgende keer dat de maakplaats open is 9 juni.
0: Kijk.
1: Van 3:30 tot 4:30.
0: We noteren het in de agenda. Ja. 9, ik schrijf het gelijk op, want anders vergeet ik dat natuurlijk. 9 juni, dan kunnen we weer van 2:30 tot 5 lekker aan de slag.
1: Ja.
0: En dan, ik ga eens even bedenken wat ik wil gaan maken.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dan kom ik ook eens een keertje langs.
1: Ja, welkom.
0: Nou, heel erg bedankt, Nina. En dan succes met alles. En mocht er nog eens wat zijn te melden... Schroom niet, kom alsjeblieft en dan vertel erover, want we willen het graag weten.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel erg
1: dankjewel.
0: Bedankt en een fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde.

Ja, dit was... Ja, graag een beetje melk, Eke. Eke is onze gastvrouw. En Tjabina boven, die vangt alle gasten op. Het wordt hier allemaal zo goed geregeld. We zitten hier nog steeds op de Jenny Beten. En ik heb na de klok van 12 uur heb ik vrijwilligers die komen vertellen over de Jenny zelf. En er komen af en toe mensen binnen. En die komen even kijken van wat hier allemaal te doen is. Wij hebben nu, lopen we tegen de klok van 12. Ik heb nog even een mededeling. Want organisatie van de Tollship Race Harlingen van 2026, die zijn naastig op zoek naar vrijwilligers. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger voor verkeersregelaars. Maar nu hebben ze clubs, verenigingen hebben ze aangeschreven. Als je als club of vereniging je eigen clubkas wat wil sponsoren, kun je aanmelden als club voor verkeersregelaars. Ze hebben op vrijdag bijvoorbeeld 's morgens vroeg van 8 tot 4 8 verkeersregelaars nodig. Dan kun je als club kun je aanmelden. Je kunt ook de middag shift doen, de middagavond shift. Als je je dan aanmeldt, krijg je tientje per uur uitbetaald. En je krijgt, wat krijg je allemaal nog meer? Het is zo leuk. Wat krijgen jullie ervoor terug? 10 euro per uur als vrijwilliger. En je krijgt een lunch en een avondeten wordt verzorgd. Gratis vervoer met Arriva. Elke vrijwilliger ontvangt een uniek crew t-shirt. En een vrijkaartje voor het reuzenrad, ook niet vergeerd. En een uitnodiging voor de vrijwilligersbarbecue aan het eind van de zomer. Dat zit er allemaal bij in. Maar dan moet je wel bij een club of een vereniging zijn. Want dan kun je dus je eigen clubkas een beetje spekken. Meld je dan aan als club, als vereniging van vrijwilliger@harlingenzeel.com. Dus vrijwilliger@harlingenzeel.com. En je kunt natuurlijk ook altijd nog even op de website kijken van harlingenzeel.com. En daar kun je het ook. Je kunt ook gewoon zelf als vrijwilliger, maar daar zijn er weer andere regelingen voor. Dus hoe dat precies werkt, maar dan moet je even op de lijn komen. Kiki Merkens, die is vrijwilliger coördinator, kun je ook contact mee opnemen. Dus dat wilde ik nog even delen. Goed, we lopen tegen de klok van 12 uur. Dus na de klok van 12 uur hebben we Rob Takema. Die gaat iets vertellen over een optreden morgen in Milouk. Dan hebben we mensen van de Jenny Beten die komen vertellen over de Jenny Beten en de vrijwilligerswerk, wat ze daar allemaal doen en hoe leuk dat is. En dat ze eigenlijk nog wel leuke vrienden erbij willen hebben. En daarna hopen we weer telefonisch contact te krijgen met Jelle Boy, want we willen wel eens even weten wat voor weer er eigenlijk aankomt. En dan hoop ik dat Joop de bericht goed doorgekregen heeft en dat we dan Joop van der Heijden daarna nog een keertje spreken. We gaan nu nog even tot de klok van 12 uur luisteren naar een muziekje en daarna de klok van 12 uur zijn we weer bij u terug.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Afslag

Ja, een hele goede middag. We zitten nog steeds op het radiolichtschip, de Jenny Beinten. En we hebben het eerste uur hebben we gehad, onder andere de burgemeester en iemand vertelde over Doc 5. Maar we gaan nu bezig met het tweede uur. Het tweede uur hebben we Rob Takema. En we hebben iemand van de Jenny Beinten, naar het schermen denk ik. Die was hier net, oh die is alweer gevlogen, maar het loopt hier in en uit. Het is hartstikke gezellig. Jelle Boer die gaat ons vertellen dat we inderdaad straks eind van de week misschien wel in onze bikini kunnen lopen. Of niet. En daarna komt Joop van der Heijden nog even wat vertellen. De techniek is nog steeds in de studio in handen van Erik Klumper. Naast mij hier aan boord van de Jenny zit Kik Visser, mijn steun en toeverlaat. De gastvrouwen Eke van der Heijden en Tjabina Posma die versterken het geheel. En het is hier berengezellig. Dus als u nou denkt, want waar zitten ze dan? Dat is dat rode schip aan de Zuiderpier. En het is open dag, dus kom gezellig langs. We zitten hier sowieso tot 1 uur. Maar het schip is tot 5 uur volgens mij open als open dag. Dus kom het bekijken en straks horen we er iets meer over. We gaan eerst even een muziekje draaien en dan gaan we alles horen van Rob Takema.

0: Nou, dat is mooi mazzel hebben. Helos Miso. Dat is Kiss Me Quick van Elvis. En bij mij op het radio lichtschip. Of in het, wat zeg je dan eigenlijk?
1: Je bent op het schip.
0: Je bent op het schip.
1: Ja.
0: En het is, een schip is altijd vrouwelijk. Dus het is Jenny Bainton. Een radiolichtschip. Maar naast mij zit Rob Taakma. Rob, jij doet altijd hele leuke dingen. En jij hebt een heel leuk seizoen gedraaid eigenlijk wel.
1: Ja, dat klopt. In Milouk doe ik elke maand... ik ben muzikant, hè?
0: Ja,
1: voor
0: ja,
1: de duidelijkheid.
0: Ja, ja. En, voor degene die dat niet weten, ja. Rob is muzikant.
1: En ik, samen met mijn trio doe ik dus elke maand een mooi concert in Theater Milouk.
0: Ja.
1: En daarna nodigen we elke keer een speciale gast uit.
0: Oké, okay. Jouw trio, waar bestaat dat uit? Jij bent zanger.
1: Zanger en gitarist.
0: Gitarist.
1: En dan hebben we als bassist altijd Wietse van der Meer.
0: Ja.
1: En als drummer hebben we altijd Johannes Blanksma. Maar deze keer is hij er niet bij. Maar hebben we een geweldige vervanger in Sietse Huisman.
0: Oké. Okay.
1: Sietse Huisman is een van de meest gewilde drummers hier in Friesland, hoor.
0: Ah.
1: Dus,
0: je hebt wel kwaliteit in huis.
1: Ja, zeker. Nou, ik wil niet zeggen dat we erop vooruit gaan. Maar we gaan er zeker niet op achteruit.
0: Nee,
1: dat ik het zo zeggen.
0: Nee. Want wat je had was ook altijd goed.
1: Ja, met Johannes. Daar speel ik al 40 jaar mee.
0: Dus, ja, precies. Ja. Je gaat wel voor kwaliteit.
1: Ja,
0: je doet er niet voor onder.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Maar hoeveel voorstellingen heb je tot nu toe gedraaid dit seizoen?
1: Ik denk een stuk of 6.
0: Je bent begonnen in oktober of zo, hè?
1: Ja, eind september beginnen we altijd.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk elke maand, behalve dan eind april, omdat het dan Koningsdag was.
0: Oh ja.
1: Dus die doen we dan nu.
0: Oké. Okay.
1: En dat is meteen de laatste van dit seizoen. Dus dan kom je uit op een stuk of 6, 7, geloof ik, zoiets.
0: Okay. Ja, dit is ontzettend leuk. Wie heb jij morgen?
1: Morgen heb ik een speciale gast, dat is de trompetist Teus Nobel.
0: Oké. Okay.
1: En die naam zegt de mensen misschien niet heel veel, maar ja.
0: Ga bij mij niks bij.
1: Dat houdt natuurlijk ook bij Marty en de Gebroeders Brouwer, misschien ken je die nog.
0: Ja, die ken ik dan wel. Ja.
1: Maar hij is wat bekender in de jazz wereld, zeg maar. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld ook bij Caro Emerald gespeeld en bij Kiteman. Hmm. En dat soort dingen. En hij heeft vroeger ook jarenlang de tap toegespeeld met dodenherdenking. Omdat hij bij het Koninklijk Nederlands Marechaussee, zeg ik het goed?
0: Ja, vind ik
1: orkest.
0: Prachtig. Genoeg. Ja.
1: gespeeld. En nu is hij voor zichzelf begonnen. Maar hij toert bijvoorbeeld ook met Simone Kleinsma. En, maar ondertussen doet hij ook, speelt hij met een Belgische pianist. En toeren ze eigenlijk de hele wereld over. Dus het is heel bijzonder dat hij tijd heeft en ook zin heeft om met ons morgen te gaan spelen.
0: Oh, dat is wel een unieke gelegenheid.
1: Ja,
0: hij speelt alleen trompet?
1: Ja,
0: okay.
1: Hij speelt alleen trompet, ja. Maar dat doet hij echt prachtig.
0: Okay.
1: En ik zei wel dat het onder een noemer jazz kan je het scharen, maar hij speelt heel melodisch. Het is niet waar mensen altijd bang voor zijn dat piepknorren gebeuren. Nee, hij speelt echt. Hij speelt nog liever mooie melodieën dan...
0: herkenbare melodieën met een jazz sausje.
1: Eigenlijk wel, ja. En hij heeft echt een fluweelzachte toon, om het zo maar eens even te zeggen. Het is heerlijke muziek. Ja, jij kan niet.
0: Ik had er zo graag naartoe gewild. Nee, ik kan helaas niet. Ik ben helaas verhinderd, want anders was ik er inderdaad bij geweest.
1: Ja, het is, want we spelen ook niet alleen jazznummers. Hij heeft bijvoorbeeld ook twee platen gemaakt om Braziliaanse componisten te eren. Waaronder Jobim, zegt die naam jou iets? Girl from Ipanema, zegt hij wel iets?
0: Die wel.
1: Nou, en Jobim die heeft dus dat geschreven en nog honderden andere prachtige nummers.
0: Okay.
1: Daar heeft hij een plaat overgemaakt. En dat heeft ook meteen een Edison gekregen. Dus het is echt niet zomaar.
0: Het is wel het neusje van de zalm.
1: Ja,
0: okay.
1: En daar gaan we dus ook wat dingen van spelen. Dus
0: wat
1: dat
0: leuk.
1: Wordt heel...
0: Van hoe laat tot hoe laat zit je daar?
1: Vanaf 3 uur.
0: Okay.
1: En dan meestal duurt het tot 5:30, 6.
0: Okay.
1: We doen altijd 2 sets.
0: Als ik de visite eerder de deur uit kan krijgen,
1: kan
0: dan
1: even snel komen.
0: Kom ik nog eventjes.
1: Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: En zit er een kosten aan verbonden? Dat denk ik wel.
1: Ja, dat zijn gewoon de gangbare theaterkaarten. Dus het kost iets van 20 euro, geloof ik. Zo ongeveer. Dus Maar goed, je krijgt dan
0: dan heb
1: muziek.
0: Je ook wat. Dat zeg ik. Het is mijn agenda loopt vol, maar hier had ik heel graag bij
1: willen
0: zijn.
1: En we spelen dus ook pop dingen, maar dan wel gewoon op onze manier, om het zo maar even te zeggen. We doen een nummer van Jimi Hendrix. En dan denk je, oh, dat wordt Keijer de Rock. Nee, dat wordt gewoon heel ingetogen, mooi gespeeld. Dus,
0: Ja, ik ben toen bij dat concert geweest en daar was die mevrouw van Surinaamse afkomst. Of in ieder geval...
1: Eline Gemerts.
0: Ja, fantastisch. Ja. Zo'n waanzinnig mooie middag gehad.
1: Ja.
0: Weet je, en dat heb je hier dan gewoon in de stad, hè?
1: Zo is het ook nog.
0: Je hoeft er geen kilometers voor te rijden. Nee. En, want dat doen wij dus ook met regelmaat.
1: Ja.
0: Maar dit is gewoon hier bij ons in de stad.
1: Nou, dat is echt wel bijzonder dat dat hier in Harlingen gebeurt.
0: Moeten we koesteren.
1: Elke keer zeg ik weer van dankzij Marion en Kees van Theater Milouk. Ja. Die dat toch maar op poten hebben gezet.
0: Ja, fantastisch.
1: En dat ik die kans krijg om gewoon van die mooie concerten neer te zetten. Dus
0: Ik zou zeggen mensen, als u de gelegenheid heeft, moet u naar de Middelmolaan, naar Milouk. En dan van 3 tot 4:30 naar 5:30. Heb je een waanzinnige middag.
1: Ja. Kaarten bij www.milouk.nl.
0: Kijk.
1: Voor de zekerheid even.
0: Ja, maar mocht je te laat komen, dan kun je aan de balie.
1: Ja, zeker. Je kan ook gewoon daar kaarten kopen.
0: Hartstikke goed. Ja. Maar voor de zekerheid, wil je van een plaatsje verzekerd zijn, dan kun je ze beter even van tevoren bestellen.
1: Klopt, ja.
0: En dan stopt het seizoen na morgen even.
1: Ja.
0: Maar
1: je
0: komt wel weer terug, toch?
1: Ja. Van seizoen gaan we weer, maar dan doen we het niet elke maand, maar waarschijnlijk 1 keer in de 2 maanden. Zodat we nog meer tijd hebben om iets moois voor te bereiden.
0: Oh, ja.
1: We hebben alweer hele aparte ideeën voor volgend seizoen.
0: Leuk. Ja, ik ga je zo meteen ook nog even een tip geven. Maar dat terzijde.
1: Ja.
0: Mooi. Heb je alles...
1: Ik denk dat we alles wel zo'n beetje doorgenomen hebben. Hè?
0: Nou, anders kom je gewoon weer even op lijn.
1: Zo is het.
0: Oké, okay. Ik zit hier sowieso tot 1 uur.
1: Ja. Als ik iets vergeten ben, dan hoor je van me.
0: Hartstikke goed. Hey, heel erg bedankt, hè?
1: Jij bedankt.
0: Oké. Okay. Afslag

0: als je wilt.
1: Ja, en dit was, ja, kijk, dan heb ik mijn techneut drukwerk. Je loog tegen mij. Mijn techneut naast mij, Kik, die zoekt dat dan altijd even voor me op. Dan weet ik ook weer wat dat is. Naast mij heb ik nu een vrijwilliger van het radiolichtschip, de Jenny Beenten. Ik zit elke keer te denken van, hoe zeg ik dat nou?
2: Jenny Beenten.
1: Beenten, Jenny Beenten. Goed, ik weet dat je Gerben heet. Gerben, hoe heet je nog meer?
2: Koopmans uit Vraneker.
1: Uit Vraneker. Ja. Nou, dat vinden wij helemaal niet erg hoor.
2: Nee, het was ook niet.
1: Hey, nee. Vrijwilliger op het radiolichtschip, de Jenny Beenten.
2: Ja, klopt.
1: En hoe lang doe je dit al?
2: 4 jaar.
1: Oké. Okay. Ja. En heb je nog geen spijt van dat je aangemeld hebt als vrijwilliger?
2: Ik had het veel eerder moeten doen.
1: Kijk, dit hoor ik graag. Want wat doe jij allemaal hier op het schip?
2: Ja, ik kan beter zeggen wat doe ik niet. Maar niet elektriciteit, niet lassen doen.
1: Nee.
2: Ook niet. Maar meer het smerige, het vieze werk.
1: Jij zit meer in de grease, het vet. En
2: alsjeblieft.
1: Maar zit je dan ook in de motorkamer?
2: Nee.
1: Wat moet er allemaal gesmeerd en geolied worden?
2: Nou, ik zit meer in het onderhoud van dek. Dus
1: van dek.
2: Roest weghalen, opnieuw verven. Dan zit ik in de keuken. Dan zit ik wc schoon te maken. Ja, dat is wat iedereen doet hier.
1: Ja. Ik denk ook wel dat je een 1000-dingen-doekje moet zijn als je hier aan boord vrijwilliger wordt.
2: Klopt.
1: Toch?
2: Ja.
1: Zie ik dat goed?
2: Ja, helemaal. Okay. Je moet van alles wat een beetje weten.
1: Ja, nee, nou, dat is wel zo prettig. Met hoeveel vrijwilligers draaien jullie dit schip?
2: Nou, dat varieert een beetje.
1: Ja.
2: We zijn meestal donderdags en zaterdags. Ja, dat kan variëren van 2 man tot 5 of 6 man.
1: Ja.
2: Maar zo gemiddeld 3 of 4.
1: Oké. Okay. En maar in totaal, hoeveel vrijwilligers zijn er? Weet je dat toevallig?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: Want ik denk niet dat je dit met 5 man kunt mannen, zo'n groot schip.
2: Nee, er zijn ook vrijwilligers aan de wal.
1: Ja.
2: Die doen de computer, dat soort dingen, foto's maken.
1: Oh ja.
2: Maar wij zijn op zich, als ik het goed heb, iets van 12 of 13 vrijwilligers in totaal.
1: Oké. Het schip ligt hier nu inmiddels, want dat heb ik even opgezocht. Rond Pinkster 2025 was het alweer 20 jaar geleden dat de maritieme historie de haven van Harlingen binnenliep. Dit is maritieme historie.
2: Ja.
1: Wat is de geschiedenis ongeveer van dit schip? Weet jij dat?
2: Nou, ik weet er een klein beetje van.
1: Ja.
2: Het schip is in 1949 gebouwd.
1: Ja.
2: En heeft dienst gedaan als lichtschip in de monding van de Theems.
1: Ja.
2: Dus andere schepen waarschuwen. Vandaar dat er ook een vuurtoren op staat.
1: Mm-hmm.
2: Want de vuurtoren op zee, die zet je niet zomaar neer. Dus die moet op een schip.
1: Ja.
2: En dan één keer in de 3, 4 jaar, dan werd het schip veronderhoud, ging het naar de werf. Dan kwam weer een ander schip te liggen. En zo wisselde dat steeds een beetje af.
1: Oké.
2: En in 1991 is het schip uit de vaart gegaan. Is het verkocht naar Rotterdam. Hebben ze een discotheek van gemaakt. Nou ja, goed, dat kun je zien.
1: Ja.
2: Hier.
1: Ja, daar hangt de stellage aan het plafond met allemaal lampen. Ja.
2: En die vloer ook nog.
1: Ja, de dansvloer. Ja.
2: En na de ramp in Volendam werden de regels zo streng dat mocht niet meer.
1: Oh nee.
2: Nou, toen hebben een aantal mensen hier in Harlingen, die hebben dat schip aangeschaft.
1: Okay.
2: Hierheen gehaald.
1: Ja.
2: En alles was verbouwd. Maar zij hebben toch hun best gedaan om dat weer in oude staat terug te brengen.
1: Ja.
2: En dat kost heel wat uurtjes en heel wat tijd.
1: Ja, maar is het. Nee, het is niet vervelend werk. Want je vindt het ontzettend leuk om met die mannen samen te werken hier.
2: Ja, we zijn een beetje de oudere garde.
1: Ja.
2: Eigenlijk mogen er wel wat jongere mensen bij.
1: Kijk, nou zijn we er. Want hoeveel vrijwilligers. Nee, je kunt altijd vrijwilligers gebruiken.
2: Ja, die zijn altijd te gebruiken.
1: Die zijn altijd te gebruiken.
2: Ja.
1: Als je vrijwilliger bent, wil worden hier op de Jenny Beenten, waar kun je je dan aanmelden?
2: Nou, ik zou dat even doen via onze baas, onze chef, via Sietse Brouwer.
1: Ja.
2: En die weet er alles van.
1: Ja, precies.
2: Of via Connexa in de scholen in Vraneker.
1: Oh ja, maar we hebben ook een Connexa in Harlingen.
2: Die, nou, dat is ook mooi. Daar mogen ze ook heen gaan.
1: Daar mogen ze ook heen gaan.
2: Zeker. Dat,
1: want daar komen ook wel de vrijwilligers vandaan.
2: De meeste vrijwilligers die komen via Connexa, ja.
1: Hoe handig moet je zijn als je vrijwilliger wil worden op de Jenny Beenten?
2: Je mag 2 linkerhanden hebben.
1: Ook nog?
2: Ja.
1: Wauw. Nee, maar je moet kunnen... Het is fijn als je kunt schilderen.
2: Ja. Schilderen, ja, je moet bereid zijn alles te willen doen.
1: Of te willen leren.
2: Of te leren, kan ook.
1: Want als ik zeg van, er moet een stukje gelast worden. Ik heb nog nooit gelast, maar ik denk wel dat ik het kan, maar ik heb het nog nooit gedaan.
2: Nou, voor lassen hebben we 1 iemand.
1: Oh.
2: En die, net zo goed als we ook een elektricien hebben.
1: Maar is dat niet ontzettend lastig? Want als die ene lasser omvalt... Dat is natuurlijk niks menselijker als dat,
2: nee.
1: Maar dan zit je omhoog.
2: Dan zitten we zonder lasser.
1: Ja.
2: Helaas.
1: Ja. Dus de extra mensen die meer dingen kunnen, is
2: nou,
1: misschien wel
2: die,
1: fijn?
2: Die zouden kunnen lassen, ja. Die zijn altijd welkom natuurlijk.
1: Ja.
2: Want we hebben kort geleden, begin dit jaar, is er ook een hele goede lasser weggegaan. We hadden er 2, maar er is nog maar 1 over.
1: Oeh, dus een oproep voor vrijwilligers. Vrijwilligers die kunnen lassen, kunnen schilderen, kunnen poetsen, kunnen in een team kunnen werken. Is ook wel fijn?
2: Ja, je moet niet te moeilijk doen. Want
1: nee.
2: Dat is hier aan boord ook niet. Het is... reuze gezellig altijd en ja, we kennen elkaar natuurlijk ook al veel langer dan nu.
1: Ja.
2: Maar het is altijd, ja, je gaat opgeruimd 's avonds weer naar huis.
1: Ja, wat heerlijk.
2: Ja.
1: Wat heerlijk. Hij ligt dus nu 21 jaar hier. Wat heeft het schip nu nog nodig, afgezien van de vrijwilligers?
2: Een hele hoop onderhoud.
1: Ja, maar hoe ga je dat financieren?
2: Ja, dat moet van donaties komen.
1: Dat bedoel ik.
2: En ja, van diverse fondsen. Maar dat is mijn...
1: Dat is niet jouw afdeling, hè?
2: Nee, mijn afdeling niet. Daar gaat Sietse Brouwer, die gaat erover.
1: Nou, dan moet ik Sietse hier toch nog even hebben, hoor.
2: Ja?
1: Want dat wil ik wel even weten. Van hoe kun je nog meer geld hiervoor binnenhalen? Dat moeten we wel weten.
2: Ja.
1: Dus als Sietse straks tijd heeft, mag je nog heel even... Dan draai ik nu even een muziekje. En dan kan ik dan nog heel even Sietse spreken.
2: Ja.
1: Voordat ik Jelle krijg.
2: Is goed.
1: Ja?
2: Dankjewel. En fijn dat jullie hier waren.
1: Dankjewel.
0: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen.

0: Ja, gelukkig hebben we Sietse Brouwer ook weer kunnen vinden. Nou is het lichtschip is natuurlijk prachtig. En het radiolichtschip. En, maar we kunnen toch altijd... Er zijn hier wel heel veel hoekjes en gaatjes, Sietse.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Het kost een beetje tijd voordat je overal geweest bent.
0: Ja.
1: En mensen die hier voor de eerste keer komen, de tweede of de derde keer, die kunnen ook nog gemakkelijk het gevoel hebben dat ze verdwaald zijn.
0: Ja, ik was ook mijn oriëntatie kwijt, want ik zie nou in één keer dat waddenschip, de waddentransport, aan die kant ligt. Terwijl mijn gevoel zei dat die aan die andere kant lag. Ja. Dus ik ben helemaal omgedraaid. Maar ik had net Gerben Koopmans hier.
1: Ja.
0: En die vertelde over zijn vrijwilligers. Werken en dat hij al 4 jaar bezig is. Hij had het veel eerder willen doen. Dus wij hebben al een oproep gedaan voor vrijwilligers.
1: Ja.
0: We willen vrijwilligers hebben die jullie mee kunnen helpen om dit schip overeind te kunnen houden.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk. Maar ik zei, wat heb je nodig? Heel veel onderhoud heeft Jenny nodig. Jenny heeft heel veel onderhoud nodig, maar die heeft ook geld nodig.
1: Ja.
0: Hoe kun je geld binnenhalen? Hoe kun je geld genereren voor dit schip?
1: Dat is een goede vraag. Daar zijn wij ook natuurlijk altijd weer bezig.
0: Ja.
1: Wat we proberen is om als het lukt met radio-uitzendingen nog iets aan omzet te genereren. Dat wordt wel heel veel minder. In die beginjaren konden we daar de hele zaak draaiende van houden, maar dat is lang geleden. We hebben inmiddels, dat kun je ook zien aan de ruimte waar we nu zitten, heel veel ruimtes in het schip die we voor de radio niet nodig hebben aangepast. Zodat er exposities, akoestische concertjes, colleges gegeven kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat gebeurt dus ook wel. Dat zou eigenlijk wat vaker kunnen. Waardoor we ook wat meer geld genereren, zeg maar. Voor onderhoud en instandhouding van het schip.
0: Dus als ik zeg van, ik heb een concertje, een akoestisch concertje. Mm-hmm. Wat ik wil als ik hier een piano inzet, is dat handig?
1: Nou ja, als je een vleugel hier naar beneden...
0: Nee, niet een vleugel. Nee, maar je hebt tegenwoordig...
1: Ja, van die keyboards. Ja, ja,
0: precies.
1: Dat kan zo prima kunnen.
0: En qua geluid, is dat ook lekker?
1: Ja, moeten we uitproberen.
0: Oké.
1: Kijk, het is, je hebt hier een bepaalde akoestiek natuurlijk.
0: Ja.
1: En gisteren heeft hier Henk Roodbergen gestaan met gitaar en zang.
0: Oké.
1: Nou, dat ging... prima.
0: Fantastisch. Ja,
1: ja. Dat ging prima.
0: Ja.
1: En elke andere vorm, ja, dat moeten we uitproberen.
0: Had je Rob net nog eventjes aan zijn vestje mogen trekken? Want die zit morgen weer in Milouk.
1: Ja.
0: Misschien kan die nog eens wat leuks bedenken om hier te gaan doen.
1: Oké,
0: dit even terzijde. Maar goed, als ik niks wil regelen of doen, kan ik dan hier toch ergens mijn geld kwijt, als ik dat zou willen.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, we hebben een website, radiolichtschip.nl.
0: Ja.
1: Daar zit een button op, daar kun je doneren.
0: Ja.
1: We zijn hier elke zaterdag aan het werk. Dus dan zeg van, nou, ik geef het liever zo, dan kan dat ook. En een keer een afspraak maken dat we het komen ophalen, zo, dat mag ook. Dat gebeurt ook wel. En, ja, eigenlijk al. Ja, de open dagen zoals dit, die proberen we ook om mensen de gelegenheid te geven om nog wat...
0: Ik hoop dat die QR-code van vandaag even goed werkt.
1: Ja, die werkt prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nee, daar ben ik blij. Dat zijn goede berichten.
1: Ja.
0: Dus we gaan. Je kunt de QR-code pakken. Je kunt hier dingen organiseren. Moeten ze met jou even contact opnemen?
1: Ja.
0: En dat contact kan via radiolichtschip.nl.
1: Ja.
0: En dan staat er een labeltje contact. En dan...
1: Ja, en de e-mail en telefoonnummers, als het allemaal geregeld.
0: Fantastisch, hartstikke goed. Dan wens ik je heel veel succes met vandaag sowieso.
1: Ja, dankjewel.
0: En veel aanloop. Dus mensen, tot hoe lang zijn jullie vandaag open?
1: 5 uur.
0: Tot 5 uur. Zijn jullie morgen ook nog open?
1: Nee, morgen niet. We hebben 2 dagen. Dat was gisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat is letterlijk en figuurlijk een beetje in het water gevallen. Omdat de HT-race werd afgelast.
0: Mega. En wat voor water heb je gehad? Ja.
1: Ja, het is gewoon jammer.
0: Ja.
1: Kijk, normaal gesproken staan hier duizenden mensen op de stijgers om die roeisloepen uit te wuiven.
0: Ja.
1: Ja, die komen dan vervolgens, als het schip vertrokken is, komen ze terug. En heel veel komen bij ons aan boord.
0: Ja, ja,
1: dat heb je gewoon compleet gemist.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, voor de roeiers is het nog veel erger. Die hebben heel lang getraind.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat ook... Voor niks is het niet natuurlijk. Maar in ieder geval dat wat het had moeten worden, is het voor hun ook niet geworden. Wat ik nog even kwijt wil trouwens, met oog op vrijwilligers. We hebben twee delen in de club, zeg maar.
0: Ja.
1: Aan de ene kant de wat wij dan noemen de werkploeg. Die aan het bikken, aan het verven, aan het thema
0: is. Spierballen.
1: En die aan het installatiewerk bezig is.
0: Ja.
1: En we hebben ook een groep die ook net als vandaag weer bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt. Het is ons hospitality team.
0: Hm?
1: Die zorgen dat gasten ontvangen worden. Als er een vergadering is, dat de koffie gezet wordt, de boel opgeruimd. Dus dat is een tweede tak. En ook daar... zitten
0: mensen.
1: Ja, heel erg om mensen te springen.
0: Okay.
1: Ja, of rond, mensen die willen rondleiden, die dat leuk vinden.
0: Om er wat over te vertellen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus vrijwilligers voor de hospitality.
1: Ja.
0: En vrijwilligers om spierballen te gebruiken.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, hartstikke goed. En het potje voor de centen.
1: Nog beter, ja.
0: Het is echt, weet je, ik hoop dat het totaalplaatje vandaag weer een beetje aangevuld wordt.
1: Ja, zo mooi.
0: En
1: zijn.
0: Dat er mensen bij komen. En die hoeft niet 70 plus te zijn hoor. Je mag ook 60 plus zijn, of 50 plus, of 40 plus. Als je handig bent en iets minder handig, ben je nog steeds welkom om hier te komen helpen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay. Bedankt.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Ja, en dan hebben we Erik Klumper in de studio en die heeft geregeld dat Jelle Boy aan de telefoon zit. Want Jelle Boy die gaat ons vertellen over wat voor weer wij krijgen. Jelle, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marlies.
1: Ja, de verbinding is tot stand gekomen. Ik vind het toch elke keer weer uniek. Ik zit op het lichtschip de Jenny Beenten. En ja. Jij zit gewoon aan de telefoon en we hebben zomaar contact. Jelle, wat hadden wij gisteren pech? Want we hadden heel veel regen en heel veel harde wind. En de HT-race is niet doorgegaan. Dat heb je niet goed geregeld.
2: De HT-race die ging inderdaad niet door. Nee, gisteren toen hadden we te maken met de frontale storing. En die frontale storing die veroorzaakte toch wel vrij veel bewolking. Bovendien vielen er ook enkele buien. Nou, de wind die was ook vrij sterk. Die was op een gegeven moment was die vrij krachtig. Ja, en de afgelopen week was het al helemaal mis. Hè? De afgelopen week was het veel te koud voor het tijd van het jaar. Met tuineffect, ja, dan hoort het toch op het vasteland al een graad of 18 te zijn. Maar de afgelopen week hadden we temperaturen van 12 tot 14 graden. Het was niet alleen te koud, het was bovendien ook nog onbestendig. Met hemelvaartsdag viel het nog mee. Maar voor de rest van de week was het wat buiig.
1: Ja, echt wel. Nou goed, de regenton is weer aardig gevuld. Want moeder aarde had dorst. Hè. De vorige keer toen we contact hadden, 2 mei, toen zeiden we al van we moeten een regendans gaan doen, want het komt niet goed zo. Maar is het nu een beetje goed genoeg aangevuld? Of hebben we nu genoeg gehad of krijgen we nog meer?
2: Nee, wat dat betreft hebben we nog niet genoeg gehad, want april die was super droog. Maar mei is tot nu toe ook nog aan de droge kant. Op sommige plaatsen is nog maar 30 mm gevallen, dus daar kan er dan 100 mm bij. Nou, die 100 mm die krijgen we uiteraard niet. Maar het is wel zo dat het nog steeds wat onbestendig is. En die onbestendigheid die zijn we ook voor de rest van de dag zijn we die nog niet kwijt. Dus met andere woorden, het weerbeeld voor vanmiddag. Dat geeft een wisselende hoeveelheid bewolking. Dus bewolking en zon. Nou, vanmiddag dan kan er best nog een bui vallen. De meeste buien vanmorgen die gingen onder onze regio door. Die gingen over het zuiden van Friesland. Maar vanmiddag kan er dus nog steeds een bui vallen. En de wind die waait uit het westen tot zuidwesten. Ja, de wind die is ook weer vrij sterk. Die is matig, ruim een kracht 4. Langs de kust en op de eilanden is die zelfs vrij krachtig, een windkracht 5. En de temperatuur die is weer aan de veel te lage kant. Op de eilanden dan wordt het maximaal een graad of 12 en op het vasteland een maximale temperatuur van een graad of 14.
1: Oké, maar hoe ziet het er dan voor morgen en overmorgen en daarna uit? Blijft dit zo koud?
2: In eerste instantie blijft het wel koud. En koud, dat zal het ook vannacht zijn of later vanavond. Want dan gaat de temperatuur zakken naar een graad of 3-4. Verder hebben we vanavond nog opklaringen en dan blijft het droog. Later vannacht komt er toch vanuit het westen geleidelijk meer bewolking. In de nanacht dan valt er ook weer een enkele bui. De wind die gaat vanavond tijdelijk afnemen tot zwak. En op de eilanden blijft die matig tot vrij krachtig. Ja, en morgen dan wordt het niet echt beter. Marlies, want morgen dan hebben we te maken met een depressie bij Schotland en die stuurt dan ook weer een frontale storing naar onze omgeving. Er komt morgen wel wat zon voor, maar de bewolking die zal toch in de meerderheid zijn. Ook morgen dan vallen er toch weer enkele buien. Nou, de wind die is matig tot vrij krachtig uit het zuid-zuidwesten. De wind die gaat in de loop van de middag afnemen tot zwak. En de temperatuur die is ook weer aan de lage kant. Op de eilanden een maximale graad of 12 en op het vasteland een graad of 14.
1: Dat schiet niet op. En het is dan al, dan hebben we de helft van mei alweer gehad. En maar de rest van de week, Jelle, heb je nog goede berichten voor me?
2: Ja, zeker heb ik nog goede berichten. Laten we eerst eens kijken naar de nacht van na maandag, want daar hebben we opklaringen. Ja. Nou, daar zakt de temperatuur plaatselijk naar een graad of 3. En maandag, dat wordt een dag met af en toe zon. Maar in de ochtend, dan komt er wel meer stapelwolken tot ontwikkeling. En in de middag, dan groeien die stapelwolken uit tot een enkele bui. Dat zal met name over het vasteland het geval zijn. Voordeel van maandag is, er is niet al te veel wind. En de temperatuur die stijgt naar 15 graden. Ja, en kijken we dan nog wat verder vooruit. Dinsdag, dan blijft het droog. We krijgen dan eerst wat zon, in de middag meer bewolking, in de avond en nacht dan krijgen we weer wat regen. Woensdag eerst droog, later in de middag weer wat regen of een bui. En dan komen we bij donderdag en vrijdag, want dan krijgen we meer invloed van een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied dat verplaatst zich van Frankrijk naar het oosten van Europa. En dat betekent dat we donderdag en vrijdag flinke periode met zon hebben. Het blijft dan droog. Door die ontwikkeling van het hoge drukgebied draait de wind naar het zuidoosten. Dan komt de aanvoer van zeer zachte lucht op gang. Wat dat betreft dinsdag en woensdag een temperatuur van 19 graden. En donderdag en vrijdag dan gaan we over de 20 graden heen. En vrijdag gaan we zelfs richting de 25 graden.
1: Jeetje, wat een verschil. Ik zit nu met mijn Noorse trui aan, helemaal koud te wezen. En dan eind van de week toch in de bikini. Ik ben helemaal blij.
2: Volgend weekend dan kun je de bikini aan hebben, ja. Klopt.
1: Nou, ja, Jelle, je maakt me helemaal blij. Volgende week dan wordt het fantastisch.
2: We gaan van het ene uiterste in het andere.
1: Ja, nou, maar voor de rest gaan we je niet meer vragen van wat er daarna komt. Want volgende week zit Doeren er en dan gaat hij jou weer uithoren over wat er daarna weer gaat komen. Ik ben heel erg blij met deze berichten, ondanks dat het vandaag en morgen nog een beetje prut is. Maar ja. We gaan de goede kant uit, Jelle. Goede berichten.
2: Ja, zeker gaan we de goede kant op.
1: Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken. Zover weer.
2: Graag gedaan.

0: Rosanna.
1: Ja, You Should Be Dancing the Bee Gees. Het swingt de pan uit. Naast mij, swingend en wel, zit Joop van der Heijden.
0: Ach ja.
1: Joop van der Heijden, onze steun en toeverlaat. Onze duizend dingen doekje van Harlingen.
0: Ja, precies, ja.
1: Die man die is echt, je komt in Harlingen en je struikelt over Joop van der Heijden. Want Joop, wat heb jij niet heel veel gedaan en doe jij nog steeds, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Ja, zeker, zegt hij. Joop, Henk Jan die zei van Joop van Heijden moet je even hebben, want die is gestopt met politieke carrière. Mm-hmm. Jij hebt je politieke carrière afgerond?
0: Niet helemaal, want de nieuwe partij, Pro.nl, van GroenLinks PvdA, die moet natuurlijk een afdelingsbestuur hebben. En ze wilden mij graag in het afdelingsbestuur houden vanwege de ervaring en de kennis en zo.
1: Ja.
0: Dus ik word algemeen bestuurslid.
1: Je bent, ja,
0: maar
1: precies.
0: Geen functie meer.
1: Nee.
0: Want ik ben nu penningmeester secretaris, dus allemaal dubbel, allemaal niks. Maar het moet wat rustiger aan, dat wel.
1: Jij mag wat rustiger. Nou ja, oké, je bent ook 60 plus geweest, hè?
0: 75 bijna.
1: 75 bijna.
0: 20 augustus, ik 75.
1: Oh, maar voel je niks van, toch?
0: Leeuw. Nee, ik voel me nog steeds 20 soms.
1: Nou. Soms. Nee, heel goed. Nee, maar wanneer is jouw politieke carrière begonnen?
0: 1975, zo'n beetje. Dus 50 jaar terug.
1: Ja.
0: PPR. Maar als je ga je voor, de Nacht van Smeltzer, dat was in, iets daarvoor.
1: Ja.
0: En toen is dat hele spul geklapt. En dan kregen we de PPR die ontstond. Met Bas de Gaai Fortman.
1: Ja.
0: En die zei altijd, en dat vond ik een hele mooie uitspraak. Je warmt je het beste als je dicht bij het vuur zit. Dat
1: ja.
0: Moet zeggen, dus als je bestuursverantwoordelijkheid krijgt toebedeeld, dan moet je het ook nemen.
1: Ja.
0: En dat vind ik nog steeds. Dus vanaf dat punt, ik werd secretaris hier van het clubje. En met Kemi van Ruiven. En
1: oh, ja.
0: Vergader op de Kleine Voorstraat. En Bob Bates. Albert Spoelstra, John Laamaker, de H70 hebben we ook nog eventje gehad, een nieuwe linkse partij. Maar zo is het een beetje ontstaan. En dan kwam ik in een later stadium, begin jaren 80, kwam ik bij het Harlingen Nieuwsblad terecht. En toen vond het CDA dat ik de links ook wel heel veel bevooroordeelde. En ik moest neutraal zijn, want ik was journalist. Ik zei, nou, ik zal je uit de droom helpen, een journalist is nooit neutraal. Dat kan helemaal niet. Dus vergeet het maar. Ja, maar je bent wel. Ik zeg dat het klopt. En dat hou ik ook vol ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Het is niet anders. Nou ja, en dan gaat de stroomversnelling gaat gebeuren. Want dat kabbelt door tot 1989. Dan ontstaat GroenLinks. Ik blijf wel altijd trouw aan de partij. Ik ben even een uitstapje gemaakt naar Harlingen Belang. Gewoon naar de vergaderingen geweest, maar verder in dit geweest of zo. En laatst zei er iemand tegen, je hebt alle partijen gehad. Ik zei, ja, het is goed met je.
1: Ja,
0: niet
1: goed opgelet.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Want dat ging als volgt. Hidde Risla, die zat al wat in de politiek. En toen kwam Oene Hofman bij mij aan de deur. Die was toen statenlid.
1: Ja.
0: Jij moet in de gemeenteraad. Oké. Dus toen werd ik eerst commissielid bij Hidde. En in 1994 werd ik raadslid.
1: Ja.
0: Tot 2010. En toen kreeg ik ook een onderscheiding vanwege het feit dat ik zo lang in de raad zat. Want ze belde op, wil je dat ding wel hebben? Ik zei nee. Waarom niet? Ik zeg, dus raadswerk, daar krijg je een vergoeding voor, dat hoeven mij allemaal niet. Nee, maar het was vooral voor jou. Wat je had neergelegd in de maatschappij als voorzitter van de EHBO, secretaris van het Centraal Comité, de oprichter van de Stadsgidsen, nou, dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: En allemaal vrijwilligerswerk, dus dat een secretaris van de sportcommissie ook nog. Dan wil ik hem wel hebben, want dat is dan de waardering voor wat je...
1: Ja, in als vrijwilliger.
0: Ja, precies, vrijwilliger doet. Dat,
1: ja.
0: Dat is wel goed.
1: Ja.
0: Want vroeger was het zo, als je ambtenaar was en deed 's morgens één oog open en 's middags het andere oog, kreeg je hem ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk onzin.
1: Ja.
0: Dus je werk, hou op.
1: En je krijgt er nog voor betaald ook.
0: En, ja, precies. Nou, maar goed. En toen hadden we even een rustperiode. En toen had ik een interview met Nanning Dijkstra van Hosanna.
1: Ja.
0: We zoeken nog een voorzitter. Nou, ik had even niks om handen. Dus ik dacht, nou joh, kan er wel bij, toch?
1: Jawel.
0: Dus toen werd ik voorzitter van Hosanna. Ben ik nog steeds, trouwens. En toen kwam op een gegeven moment het bericht uit Leeuwarden van Irone Groeneveld gaat naar de Schelling, die wordt wethouder. Jij bent nummer 7 op de lijst, je bent aan de beurt, je moet de Staten in. Oh, Nou ja, dat kan, want ik heb even niks
1: even niks om handen. Dus weet je, 2007 was dat?
0: Nee, dat is later. Oh. 2013.
1: Oké. Okay.
0: Er zat wel een behoorlijke periode tussen, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ik was wel bestuursmedewerker geworden van het provinciaal bestuur.
1: Hm?
0: Wat jij zegt, haal maar olie.
1: Ja, een duizend dingen doet. Ja.
0: Dus maar toen kwam ik in de Staten en dat heeft 3 jaar geduurd. Heel andere tak van sport. Want we hadden op een gegeven moment een deelrapport van... wij zaten achterin, GroenLinks, 2 mensen. En onze fractiemedewerker, die zaten op 2 meter afstand of zo, moest er een briefje naar ons toe. Moest er een bode komen van voor, die moet een briefje geven.
1: Hou op, nou, schei uit.
0: Ik vond helemaal niks, maar ja, je moet je aanpassen. Hmm. En ik zat onder Jordesma. Jordesma die is nou burgemeester van
1: Almere?
0: Eindhoven. Eindhoven.
1: Eindhoven.
0: Ja,
1: maar okay.
0: Het is niet die Jordesma. Het is een
1: andere,
0: ook geen familie.
1: Oh, okay.
0: Was niet zo'n fijne commissaris. En okay. Ik had een tekening gemaakt bijvoorbeeld, want ik teken veel.
1: Ja.
0: Van het Pikmeer in Grauw, ja. En daar stond de Statenjacht op. En hij wist dat ik, Jordesma wist dat ik dat getekend had. Ik wil ook wel zo'n ding. Nou, die heb ik gegeven, verder helemaal geen reactie. En toen Arno Brok erin kwam, ik denk, nou, ik heb nog wel een kopietje, dat bewerk ik even. En nou, een hele leuke brief terug van Arno Brok. En hij zegt, hij hangt op een plaats waar het Statenjacht dan binnen ligt. Nou, dat is prima, nou, dat is een heel ander verhaal.
1: Dus, ja.
0: Maar goed, toen liep dat af. En toen ben ik hier weer begonnen als secretaris, voorzitter van de GroenLinks afdeling.
1: Ja?
0: Dus, en ik was afgelopen jaar projectleider van de samenvoeging, de fusie tussen GroenLinks en de PvdA.
1: Ja. Ja, precies. Want het zijn eigenlijk 2 families die je dan bij elkaar zet. Ja. Loopt dat wat? Snappen die elkaar een beetje?
0: Ja, dat gaat wel. Je zit allebei in de linkse hoek. Dus is wel een forse... Af en toe een forse weerstand uit de mastodonten van de PvdA, hè, die oude leden. Dus hebben mensen die hebben opgezegd omdat die fusie aanstaande was.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel gemakkelijk. Je kan ook proberen de boel een beetje goed in de markt te zetten. Want dat er een links geluid moet komen is wel duidelijk. Als je ziet wat rechts doet in Loosdrecht en nou, noem het maar. Dat gaat
1: wordt een enge
0: dat
1: wereld,
0: gaat
1: hè?
0: Niet goed, het wordt heel eng.
1: Ja.
0: Dus dat linkse tegengeluid, dat moet wel degelijk weer opgepoest worden, want dat, zo redden we het niet.
1: Je hebt haar ook wel gekend, Nelly Sluis, onze oude pastor.
0: Ja.
1: Die zei, op een gegeven moment was ik het binnen onze geleding en was ik het iets minder eens met de gang van zaken.
0: Ja.
1: En toen zei ik, kunnen we nou gewoon niet eruit stappen en gewoon een afscheiding maken van de kerk en dan worden we gewoon Nellyaans of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Zoals Nelly het vertelde, daar kon ik me wel mee vinden. Ja. En toen zegt ze, ja maar Marlies, als je erbij wegloopt, kun je niets meer veranderen.
0: Nee.
1: Als je erin blijft,
0: ja, precies.
1: Kun je invloed uitoefenen.
0: Dat wat ik zeg, ja, ja. Je moet blijven vechten ervoor, want anders gaat het echt fout.
1: Ja.
0: Laatst was een hoogleraar, er zijn nu raakvlakken uit de Weimarrepubliek, hè? Jaren voor de oorlog.
1: Hm?
0: Er zijn veel te veel raakvlakken. Toen waren de Joden kregen de schuld. Nu krijgen de asielzoekers de schuld. Ah. We gaan brandjes stichten. We gaan ramen ingooien. Hallo, waar hebben we het over?
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik was van plan om SBS6 aan te schrijven dat de asielzoekers hier zondag de boel opruimen.
1: Ja.
0: Dat ze straks bij Hosanna muziek gaan maken in het gebouw. Dat is een heel ander verhaal.
1: Weet je, je kunt, maar ik vind ook dat de nieuwsgaring daar heel erg aan meewerkt.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Het is alleen de brandhaarden, die worden eruit gelicht. Maar daar waar het goed gaat en waar mensen, dat hebben wij toen toch ook met het asielzoekerscentrum met die Vietnamezen toen destijds gehad.
0: Ja, ik moest dat heel een mooi verhaal. Ik moest dat afdekken voor de Leeuwarden Krant.
1: Ja.
0: Want de gang van zaken was, als er een Nederlands schip die

0: was natuurlijk heel triest. Maar wat wel opvalt, misschien dat weten de mensen misschien ook wel, je ziet Vietnamezen of Chinezen niet bij de UWV.
1: Nee.
0: Die vind jij niet in een uitkeringssituatie. Wat dat is, weet ik niet. Maar
1: het zijn harde werkers.
0: Dat zijn het ook. En natuurlijk, de veilige landers, en er zijn vooral die jonge mannen, die hebben hier niks te zoeken. Daar moet je ook een maatregel voor treffen. Want ik vind ook dat je mensen daar moet helpen, in het land zelf. En ja, niet hier naartoe halen, want dat werkt gewoon niet. Maar dat is, dat zei Jesse Klaver ook altijd. Je moet de mensen daar helpen, niet hier. Dat is, en wij hebben de neiging, als je praat over dat soort landen, dat wij een evolutie van 50 jaar in 2 jaar willen voor elkaar krijgen. Dat lukt ook niet.
1: Nee. Nee, want uiteindelijk hun manier van leven en doen, ja, dat is heel anders dan wat wij hier. Want als we zelf, pak een beet 60 jaar terugkijken, dan was de verhouding man-vrouw was ook heel anders.
0: Wat ik wel zorgelijk vind, dat is dat de vijfde, zesde generatie Marokkaanse jongeren, die hebben nog steeds, en daar wordt ze nog steeds mee gevoed, dat de Joodse gemeenschap heeft het gedaan. Nog steeds, hè? Dat is echt jodenhaat, en dat is ook in Harlingen zo. En dat is wel zorgelijk, hoor.
1: Vind ik ook.
0: En dat verandert ook niet. Een van onze dochters die doet politiewerk in Amsterdam. Nou, hamer op.
1: Ja.
0: Dat is daar nog erger dan hier. Maar dat is wel een rare situatie, is dat.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen, ik ben benieuwd waar we eindigen.
1: Nee. Nou ja, goed. Als wij nou proberen hier onze schouders de grond onder te zetten
0: doen.
1: En we blijven positief en we verspreiden onze liefde en aandacht om ons heen. En wij hebben, wat dat gaat, hebben wij een mooie ploeg mensen hier in Harlingen. En ze doen het heel goed hier.
0: Ja, vind ik wel.
1: Dus, en we hebben hier ook geen overlast, alleen maar gemak ervan. Hier komt het wel goed. Als Harlingen nou als voorbeeldgemeente gaat regelen, wat ga je nu in je vrije tijd doen?
0: Ik ben nog voorzitter van de EHBO. En de EHBO die bestaat over 6 jaar, 100 jaar.
1: Over 6 jaar?
0: Ja,
1: oh,
0: want
1: ga je redden.
0: We zijn in 1932 opgericht, de oudste van Friesland. En waarschijnlijk heeft dat te maken met de afsluitdijken, denk ik.
1: Ah, ja, dat zou kunnen.
0: Daar zijn we al voor aan het sparen, want ik wil toch een mega feest neerzetten. Met Hosanna wilde ik dat ook. En toen zeiden er een aantal mensen, ja, we kunnen beter stoppen, want er was een grote leegloop.
1: Ja.
0: Ik zeg, onder mijn leiding gaat het niet gebeuren dat wij de 100 jaar niet halen.
1: Precies.
0: Nou, we hebben een streetparade gehad en een prachtig mooie tattoo. En toen zei Ina Scherps, de burgemeester, Joop, dit was wel heel mooi. Dit moeten we vaker doen. Ik zeg, het draaiboek is er, kom met geld.
1: Ja, precies. Mooi.
0: Dus
1: hartstikke
0: ik blijf wel doorgaan, hoor.
1: Tot het bittere eind.
0: Nou ja, bitter.
1: Oké, tot het eind. Nee joh, je gaat het gewoon jaren doen. Okay. Hartstikke mooi. Je maakt Harlingen mooi met al je inzet. En hartstikke bedankt zover.
0: Nee, helemaal goed.
1: En we blijven contact houden.
0: Helder.
1: Joop, wens je een heel goed weekend. En bedankt, hè. Ja, en zo zijn we aan het einde gekomen van Afslag Harlingen. We lopen naar de klok van 1 uur. En ik wil de gastvrouwen bedanken voor hun inzet, voor de koffie en de aandacht voor de mensen. En ik wil de techneut hier naast mij, Kik Visser, bedanken. Want het is supergoed geregeld. We doen het de volgende keer nog een keer zo. Erik, jij in de studio, heel erg bedankt. Jij hebt het weer supergoed gedaan. Ik was Marlies van Bon. En ik hoop dat u genoten heeft van Afslag Harlingen. En bij welzijn tot een volgende keer. Doe de volgende week. En goed weekend allemaal. Dag, dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
6: Goedemiddag luisteraars, welkom bij de Ziltemiddag van zaterdag 16 mei met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot 5 uur vanmiddag of tot na de slagen bij het kaatsen. Het technisch hart van deze editie van de Ziltemiddag is Leo Boetes. Nou, op het programma staan 5 voetbalwedstrijden live en de kaatserij die ik al noemde. We zijn in de klasse 2i bij VVI tegen Zeerobbe. We zijn in 3P bij 3 wedstrijden. CVVO tegen Bellicum. We volgen AWC VHK. En we zijn bij Minnetscha tegen Balk. Ten slotte hebben we nog een wedstrijd in de klasse 4B. Daar speelt Dron Rijp tegen Foruit. En dat is een spannende wedstrijd, want dat gaat... Ik dacht eventjes dat het een wedstrijd was tussen nummers 2 en 3. Maar dat is niet waar. Dat is tussen de nummer 12, Dron Rijp. En Foruit die staat tweede. Kan steeds een spannende wedstrijd worden trouwens. In de rust van de wedstrijd Wolvenga Sint-Anne krijgen we even Jordi Miedema aan de lijn voor een update van die wedstrijd. En we zijn, en Henk is daar al vanaf 11 uur vanmorgen bij de juniorencompetitie in het kaatsen. Heren en dames junioren, dat speelt zich af in Broeksterwoude. En we gaan zo meteen na het eerste plaatje van vandaag eens even luisteren wat Henk vanmorgen allemaal al heeft gezien. Plaatje, zei ik. We beginnen met Common en John Legend. Hier is Glory.

0: En dan wordt het hoogst tijd om naar de live sport van vanmiddag te gaan. De voetbalwedstrijden die ik daar straks noemde, die trappen allemaal af om 2:30. Dus dat betekent, Henk Hempenius, dat we in ieder geval tot dat moment het podium helemaal voor jou hebben. Je zit al vanaf vanmorgen 11 uur op een houten bankje aan het veld aan de Pieter Dantuma Stritte nummer 26 in Broesterwoude. En je kijkt naar een juniorencompetitie kaatsen. Henk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Hans. Ja, ik zit op een heerlijke tuinstoeltje.
0: Kijk, luxe.
1: Het is fantastische regelen hier in Broeksterwolde. Mooi. Ja, vanmorgen om 11 uur uit aanzetten. Maar zowel de vrouwen als de mannen junioren natuurlijk. Maar de vrouwen, ja, krijgt één dame tekort. Werd er even bij laten worden, moest in de nummers 7 en 8. Maar we zijn bezig ondertussen met die laatste partij op die eerste omloop hier bij de vrouwen. Berber van der Goot, Marcia Broesma, Van der Koster. Ja, maken er een prachtige, spannende strijd van uiteindelijk zien Manouk Skaringa, Marit Willinga en ISK Altenburg. Ja, want het was het eerste speelgong uit bedoel van Berber. Dat werd het Traimien, dan werd het Fjauromien. Dan liep het die partij eigenlijk spelen te werden. Want ja, het bedoel van Berber, dat houdt zich stevig in handen. Ja, langzamerhand krijgt het bedoel van Manouk meer en meer grip op de wedstrijd. Via de Fjaurom het waar. Knokkeren ze zich waarom? Nou, het belangrijke zon eerst pakken dat bordje. En werd er ook de spanning. Eigenlijk, en de partij werd volledig hier op Noord. Fjaurom het draaien. We het dan ja, via de 4 om het draaien. We het uiteindelijk 4 om of jou en 6 jou. En dan de bal weer van Jiska. Dat betekent dus dat het bedoel van Berber van der Goot, Marcia Broesma en Fenne Koster naar de tweede omloop gaat bij de dames junioren. Gerberg Koster, Brecht Reinema, Noël Hillinga, Stondje Noor, Emma Porte, Rix de Blanke en Sophie Kroondijk. Ja, derde, ondanks dat er twee traagjes zoiets is, gong de bosjes in je kant uiteindelijk goed. Naar het bedoel van Gerberg Koster, Brecht Reinema en Noël Hillinga. Zij winnen uiteindelijk op 4 om en schinnen 6. En dat betekent dus dat zij ik naar die tweede omloop gaan. Bij, iedereen, al de dames en heren, ken je het, sowieso het wakker. Want er is ook een herkansingsronde. Dan de nummers 5 en 6. Maren de Vries, Hendrike Steenga, Elske van Straten, Jean, Tessa Westra, Anke Wassenaar en Susanna Allema. Ja, dat wie ik een leuke partij om te zien. Dat gaat mogelijk op tot spullen gelijk. En dan is het toch het bedoel van Tessa Westra, wat uiteindelijk ja, vrij makkelijk troon in 9-4-12 voorsprong. Dan liep het die partij spelen, maar het bedoel van maar een pak dan een treddebotje waarom. En dan is het uiteindelijk op 3-5, zoals Suzanne allemaal boven. En dat betekent dus, ik zei nou die tweede list. Ja, die laatste partij, die nummers 7 en 8, die binnen kreeg die dan zetten. Janna Palma, Ilse Baanstra, Britt Joustra, Jean Anne Lotte van Beem, Jelle Hiemstra en ISK Altenburg is bij Lotte. En dat is zij mooi nog een keer in de winnersronde. En ja, daar is het op dit moment de tussenstand in het voordeel van het bedoel van ja, het bedoel van Anne-Lotte van Beem. Zij is in Traimingen voor hier in die laatste partij op die eerste lijst bij die dames junioren. Dan draai ik maar even mijn lijst om. Ja, de heren junioren die ben je natuurlijk ik. En ja, daar stond een Zampertour op de list. Ja, en daar gaat het op de eerste omloop weer een aanmelding. Luca Weingaard. En dat betekent dus dat er even bij laten worden moest. Dat was uiteindelijk Lieuwe van der Kamp. Die ging dus naar nummer 1. En dan hebben we de nummer 1. Edwin Arjen Iska en Nieke van der Wald. En Lieuwe van der Kamp. Zien Lars Thijssen. Mooie Jelmer de Vries en Jan-Timen IJsma. Maar ja, op 0-2 en 2-6 is het einde oefening voor Niek van der Wald. Een hamstring, een blessure. En ja, dus die koen net verder. En dus moesten Lieuwe van der Kamp en Edwin Arjen Iska. Maar zijn beiden verder. Ja, en dan kom je eigenlijk even in je heer te kwad in dit geval. En daar wordt het dus in je 5 en Zuidelijk. Dus het bedoel van Lars Thijssen naar de tweede omloop. Johan Gaastra, Leon Weining en Mint Skrijdaris. Die stonden zien van Ilko Meijer, Jurien Hiemstra en Timen Bielsma. Ja, dat wil dekgang het eerste spul naar het bedoel van Ilko Meijer. En die winnen uiteindelijk die partij op 2-5 en 0-6. Spannendste partij ging tussen Ivan Hiddinga, Lindertse Sielstra, Jarno Veenstra, Sien Karsten Hoekstra, Sylvan Helsinga en Rienke Sterk. Dekgang het mogelijk op tot 3 is niet. Dan wordt het 4 is niet. Het was zelfs 4 wezenlijk. En dan komt er uiteindelijk vol op Telegraaf. 4 wezenlijk en zorgelijk. Dan is de keerse net voorbij. En dat betekent dus dat het bedoel van Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Ring Sterk. Zij gaan naar de 12e omloop bij de heren junioren hier in Broeksterwoude.

0: Lekker vlot nummertje van Suzanne en Freek met De helft van mij. Het Rijk steekt zo'n 40 miljoen in het aanpakken van de haven van Terschelling. Gemeente, provincie en fondsen moeten de andere helft gaan betalen. Minister Karremans kwam eerder deze week naar Terschelling om te kijken hoe de haven ervoor staat en hij kwam niet met lege handen. De Rijksoverheid heeft zo'n 40 miljoen klaar liggen. Hij zei, de problematiek op dit eiland is uniek. Zonder een robuuste kade is Terschelling afgesneden van de buitenwereld. De haven is nog steeds in slechte staat en regelmatig ontstaan nieuwe problemen. Daarom lobbyde Terschelling volop in Den Haag. Want alleen kan Terschelling zo'n investering nooit rondkrijgen. Daarvoor komt nu dus hulp uit Den Haag en daarmee is helaas nog niet alles klaar. De kosten worden namelijk 50-50 verdeeld. Het Rijk de ene helft, de andere helft moet van gemeente, provincie, fondsen en investeerders komen. Dat is goed nieuws voor Terschelling, vindt burgemeester Roel Kazimier. Nu kunnen we verder werken aan een veilige, bruikbare en toekomstbestendige haven. En dan is het tijd geworden voor een verzoeknummertje voor trouwe luisteraars uit Brielen, voorafgaande van een jingeltje uit Hellevoetsluis.
1: Dit plaatje is speciaal voor u opgezocht in het Omroep Zeeland Muziekarchief.

0: Dat was Johnny Cash uit Amerika met Rockabilly Blues. En daarmee gaan we terug naar het kaatsen in Broeksterwoude. Henk Campenius, de gast bij kaatsclub Sla Raak. Henk.
1: Ja, ja, dat klopt helemaal, Hans. Ja, ik zie nog steeds naar die laatste partij. Bij de vooral die junioren tussen nu. Jana Palma, Ilse Baastra, Britt Joustra. Zien Anne Lotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jessica, Altenburg. Die is daarbij, Lotte. En ja, wie eerst in de league, dan wordt het traaming in het voordeel van Perdoe van Anne Lotte van Beem. Maar ondertussen het Jana, maar Ilse en Britt het achtervolging inzetten. En knokken zich langzamerhand verder en verder weer om in de partij. Via de twee traaien ben zij ondertussen langs de kam op de traai is natuurlijk. Ja, en dan gaan we bij naar dat belangrijke zon, de eerste hier in Broeksterwoud. En dan ben ik eerst benijd van wie als eerste dus op de vierde eerste komt bij de vrouwen junioren hier. We mogen dus om 11 uur aan de start komen, 8 per uur op de list. Dan in het middelste perk, daar hebben we de nummers 2 en 4 staan, daar zien we elkaar. Dat is Manouk Scheringa, Marit Willinga, ja, en daar bijlotte Elske van Straten. Zij staan, dat zien we Emma Porter, Rikster Blanke en Sophie Kroondijk. Ja, en daar wie het eerste gelijk. En dan in het bedoel van Emma Porter, in het uit naar een fjouwerminje voorsprong. En ik daar keert ondertussen de spanning wat we hebben om, want het is fjouwer 12 minuten. Alles dan wel in het voordeel van bedoel van Emma Porter, Riks Blanke dus, en nou mooie Elske van Straten derde. En natuurlijk Sophie Kroondijk. Zij staan dus fjouwer om 12 voor nog in die partij. De eerste partij, dat zijn nummers 2 en 4, of 1 en 3, Berber van der Goot, Marcia Broesma, Fenna Koster, Sjen Gerbrecht Koster, mooie Brecht Reinema en Noël Hiddinga. Ja, daar wie het krachtverkeer lieke wat te groot te wezen. Van nou de eerste gelijk rint het partij van Gerbrecht uit naar een fjouwer meer. Maar ik denk liek het die partij langzamerhand te kantelen. Want ja, het is toch het partij nummer 1, Berber van de Goot, Marcia Broesma en Fenna Koster. Die hebben even wat maatregels genomen. Berber is naar het achter de perk gong. Ja, en dat liek het even voor hun in ieder geval goed uit te pakken. Want ze hebben ondertussen een tweede eerste de telegraaf in en steen zoals fjouwer voor. En dat betekent dus dat je misschien wel het belangrijke zonde is naar je taalloeken kennen. De partij van Berber kiet dus naar het perk. Ja, zo is die dus daar, fjouwer om het waar. En zo is je fjouwer. En tussen de nummers 7 en 8 is het dus volledig in liekwicht. Het traai is natuurlijk. En het middelste perk, daar is het fjouwer om het waar krijgt. Achter mij, daar ben de heren junioren ondergang. En daar is de eerste partij op de tweede list is ondertussen verkeerd. Dat zijn de nummers Sean en Toa. En dan pak ik die lijst er natuurlijk even bij. Dat zijn de nummers Sean, Wiebe van Wier, Luwe van de Kamp en Jesse Greidanus. Zij stonden zien over nummer Toa. Lars Thijssen, Jelmer de Vries en Jan Tiemen IJsma. En daar waren uiteindelijk 3-5. En Toa is dus het bedoel van Lars Thijssen, Jelmer de Vries, Jan Team en IJsma. Zij staan in de finale bij de Heren Junioren hier in Broeksterwoud.
0: Ja, als je buiten geweest bent, dan heb je het al gemerkt. We kunnen nog niet echt spreken van voorjaar met temperaturen van 10 à 11 graden op de Wadden tot 12 à 13 graden in het zuidoosten. Er is een afwisseling van wolken, zon en enkele lichte buien, maar met een matige en in de middag krachtige westenwind met uitschieters tot windkracht 6. In de nacht blijft het kalm, wordt het droog of blijft het droog met opklaringen. En dan is het 4 à 5 graden met in het zuidoosten kans op vorst aan de grond.

0: Nou, op diverse voetbalvelden zullen de warming-ups zo langzamerhand afgelopen zijn en gaan de opstellingen ontstaan. Voor die tijd kunnen wij mooi nog eventjes een keertje uitgebreid kijken bij Henk en Penius bij het kaatsen.
1: Ja, nummer 7 en 8, die ben nog steeds van het keersen. Jana Palma, Ilse Baantra, Brede Joustra, Sien Arnalotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jiska Altenburg. Ja, daar is het, ondertussen is de stand weer volledig in week. Weer tot wie traai is in week. En dan is het toch weer het bedoel van Jana, wat als eerste dus het vierde, het beroemde zoon, de eerste wit te pakken. Zij komen daar mooi op een fjouwer om het traai. Voorsprong. Maar ja, het beide bedoelt met aardig om elkaar wegen. Dus ja, dat kan wel eens een hele mooie street worden. Dan de nummers 2 en 4 in de herkansing. Zeg maar Manouk Scaringa, Marit Wielinga en Elske van Straten. Zij staan in de Sinoer, Emma Porte, Rix Blanke en Sophie Kroondijk. Ja, het bedoel van Manouk hier de achtervolging niet zetten. Kwamen we waarom tot de 4 om het 2. Maar het is kreeg toch het bedoel van Emma trog heel goed werk in het tussenspel. Van Emma Porte, Rix Blanke en Sophie Kroondijk. Wat als eerste dus het vuur. De bordje onder de telegraaf hing het en zij steen dus 4 om 12 voor. Dan het vierste perk bij Manwai, dat binnen nummers Ingen en Traaien in de winnersronde. Berber van de Goot, Marcia Broersma, Fenne Koster, Jean Gerbrecht Koster, mooie Brecht Renema en Noël Hiddinga. Ja, daar is het, waar het ik een mooie street, het waren 4 om het draaien, nooit 4 om het draaien en een schierende soortje. En dan is het Gerbrecht die de bal opslaan mooi en dan kennen ze het zelf, krijgt bij, ze springt omheen en dat is voldoende om in ieder geval die bal voor haar te onderscheppen in het tussenspel. En daarmee keert ze de bal voor de keerts en daarmee komen zij dus op een 4 om het draaien voorsprong hier in Broeksterwoude bij die vrouw junioren. Dan achter mij, daar zat ik al zo, daar is wie ondertussen wie daar in de partij oud doen. Dat winnen de nummers Zoon en Twa. Dit is het bedoel van Lars Thijssen, Jelmer de Vries en Jan Timmerijs. Maar zij gingen nooit de finale. Zij winnen op 3-5 en Twa zoals van Wiebe van Wier, Lieuwe van de Kamp en Jesse Grijdanus. En nummers Fjouwer en Zoals, die winnen volop aan het keersen. Hilco Meijer, Jurien Hiemstra, Timon Bielsma. Zijn de nummers Zoals, Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Rink Sterk. Ja, derde is het. Krijgt 4 om of jou in het voordeel van Perdoe van Karst Hoekstra. Dus, maar dat is een mooie partij om te zien, want beide Perdoeën zijn aardig om elkaar weer. En de bordjes gingen om en om naar de Telegraaf. Dan nog ging je een partij op die de herkansing. Dat zijn de nummers Ingen en Traaien. Daar is het Lieuwe van de Kamp Edwin Arjen Iska en Debin Bijkaam Rindert Sieltra en Jarno Veenstra. Zij is die een nieuwe nummer Traaien. Johan Gaastra, Leon Weining en Mint Gardus. En daar is het op dit moment spannend, want daar is het voor jou om het draaien voor het bedoel van Edwin Arjen Iska.
2: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

feestmuziek van René Schuurmans. Laat de zon in je hart. En dat is altijd een goed idee, denk ik. Ondertussen enige hilariteit hier in de studio, want ik vergis me een klein uurtje. Ik denk, nou, we gaan zo'n beetje aftrappen bij het voetbal. Ik zeg tegen Leo, we gaan bellen. Maar toen zegt Leo, kijk eens goed op de klok. En toen realiseerde ik me dat we natuurlijk een uur eerder zijn in de tijd vanwege het kaatsen. Nou ja, even wennen aan het zomerseizoen. Komt helemaal goed. De bakkerij in Drondrijp krijgt een nieuwe eigenaar. Na het faillissement van de Van der Kloet vorige maand wordt de firma in delen verkocht. Onder andere door het wegvallen van een grote afnemer moest de keten eind maart hun faillissement aanvragen. Al snel kwamen er overnamekandidaten voor de verschillende bakkerijen. Zowel de winkel in Drondrijp als een filiaal in Groningen zijn ondertussen verkocht, laat de curator weten. Op het adres van het Riepster filiaal is net een bakkerij ingeschreven die ook een bakkerij op Terschelling en kaaswinkels in Leeuwarden heeft. Verder heeft Van der Kloet nog winkels in Franeker, Leeuwarden en Groningen, plus twee centrale bakkerijen. Hoe de winkel in Drondrijp gaat heten en wanneer de bakkerij weer open gaat, is op dit moment nog niet duidelijk.

0: Je luisterde naar Fort Minor met Where'd You Go. En daarmee is het weer tijd geworden om te gaan kijken bij het kaatsen bij Henk Hempenius. Henk.
1: Ja, daar zie ik nog steeds dat alle perken, in ieder geval bij de vrouw, ik nog steeds vult binnen. Nummer 8, die ben nog steeds net uitgekeerd. Jan Palma, Maaie, Ilse Baatra en Britt Joustra. Sien Annelot op een been, Jelle Hiemstra en Jiska Altenburg. Ja, daar is het ondertussen wel wedstrijdpunt worden voor de formatie van Jan Palma. Want 16 op 4 moet draaien en 6 12. En de partij is zelfs uit, want de keertse wordt behouden terug het bedoel van Janne. En dus zij nou die tweede omlopen. Daar hierin, ja, die tweede partij aan op die tweede listen hierin natuurlijk in Broeksterwoord. Nummers 1 en 3, die ben nog wel aan het keersen. Ik denk dat het langzamerhand richting het einde van de partij. Berber van de Goot, Marcia Broersma, Fenne Koster, Sien Gerbrecht Koster, Brecht Renema en Noël Hiddinga. Ja, daar keert langzamerhand de spanning wat verder om, want dat we hier 4 wonen draaien. Maar ja, het partij van Berber jouwt het net op en knakt zich verder om op dit moment nou 4 wonen jou. En dan een prachtige zitbal van Gerbrecht en dat betekent dus dat zij op een 4-woon of jou en een skinner of jou ervoor komen te staan. Dan de nummers 12 en 4 in de herkansing. Daar is het wedstrijdpunt van Emma Porter, Riks Blanken, Sophie Kroondijk, Shimanouk Scheringa, Marit Wielinga en Elske van Straten. En is het Sophie die het, denk ik, makkelijk de bal voor de keertse keren kent. En dat betekent dus dat zij de winst veilig stelt voor haar partour op die draai. Vief en die twice size on de Telegraaf. Sophie keert dus de bal voor de keers. Dus daarmee gaat het de bedoel van nummer 4. En dat ben Emma Porte, Riks Blanken, Sophie Kroon. Die naar de finale van de herkansing. Wie zei daar het zien komen? Dat mag wel je nog houden wat zien. Want er wordt straks natuurlijk nog één partij keert op de 12 listen bij de dames junioren. En achter mij, ja, daar ben ondertussen al 12 van de traaiperken ben leeg. En daar is wie het krijgt nog de nummers 4 en size die onder Keersen winnen. Dat ben Ilko Meijer, Jurien Heemstra en Timon Bielsma. Zij stonden zien worden. Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Rienke Sterk. En daar waren het uiteindelijk 4-5 en 2-6. En dus het bedoel van Karst Hoekstra, ik naar die finale. En die finale die je dus straks daar tussen Lars Thijssen, Jelmer de Vries, Jan Timon IJsmaas en Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Rienke Sterk. En de andere partij, de nummers 1 en 3, die ben nog volop want de Keersen, Lieuwe van de Kamp. Dus mooi zien bij de Maarten Rienle Sielstra en Jarno die zijn nog steeds van het keer zien de nummer 3. Dan ben Johan Gaastra, Leon Weining en Mintus Dardus. En ja, daar is het op dit moment 4 om het draai in het voordeel van Luwe van de Kamp. Goeien.

0: Wiebe Kaspers eindigde een beetje abrupt op Omroep Zilt met On en On. En daarvandaan gaan we terug naar de stem van jouw zomer, Henk Hempenius. Henk.
1: Ja, daar kan ik ondertussen melden dat het veld bij de vrouw die op dit moment even leeg is. Want ja, alle traaien perken min vol, maar die zijn alle traaien leeg. Want de wedstrijden binnen ondertussen spelen Janne Palma, Ilse Baanstra, Britt Joustra winnen op 400 traaien. En Zoiswa van Anne-Lotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jessica Altenburg. Ja, dan zien we in de winnaarsronde nummers 1 en traaien. Die binnen ondertussen ik uit. Berber van de Goot, Marcia Broersma, Fenne Koster, Jean Gebrecht Koster, Brecht Renema en Noël Hiddinga. Daar waren het uiteindelijk 4-5 en 0-6. Dus het bedoel van Gerber Koster na de finale hier in Broeksterwold. De nummers 2 en 4, die binnen ondertussen ik uitkeerst. Manouk Skaringa, Marit Willinga, daar kwam Elske van Straten, daar kwam de bijsje stond, zien door Emma Porte, Rick Blanke en Sophie Kroondijk. En daar werd het uiteindelijk 3-5 en 2-6. Ja, dan ben je een oude actie van de nummers 6 en zo. Op de tweede liste Tessa Wester, Maya Anke Wassenaar, Suzanne Allemachin, Janne Palma, Ilse Baanstra en Britt Joustra. En de orenpartij op in de herkansing gaat straks tussen nummers 5 en 8. Maren de Vries, Hendrik Steginga. En ja, bij Dermat even een bijlotte worden. En bij Petour nummer 8, Anne-Lotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jeska Altenburg. Dus ja, daar ben je nou wat actie van. In ieder geval bij de vrouw. En achter mij, ja, daar ben de heren nog steeds onder het keersen. Dat hij die laatste partij op die tweede list, in ieder geval in de herkansingsronde. Dat zijn de nummers 1 en 3. En daar is het op dit moment 400 vier en 6 vier in het voordeel van Pedoer nummer 1. En Pedoer nummer 1, dat is het Pedoer van Leo van de Kamp. Mooie Rindert Sielstra en mooie Jarno Veenstra. Dus ja, derde ben ze nog net kleren. Die heren, die harmekoren aardig in Liekwicht. En zij staan net in oor nummer 3 hier op de lijst. En dat is de proef van Johan Gaastra, Leon Weining en Mins Skregardes. Ja, die partij is dus wedstrijdpunt. Zien wat er gebeurde gitte hier in Broeksterwolde. Er loopt nog geen keers. Het is proef nummer 1. Proef van Leo van de Kamp, die mooi die oorslag. Verzwaar hier, bal komt voor in je balblot zitten. En daarmee komt Rick en Oinde on die partij daar. En gaat het Pedoer dus nummer 1, Leeuwe van de Kamp, mooie Rindert Sielstra en Jarno Veenstra. Zij gaan naar de finale van de herkansing hier in Broeksterwold.
0: En daarmee gaan we naar een plaatje gezongen door twee mensen met misschien wel de kortste titel die je kent. Hier is George Michael en Mary J. Blige. En ze zingen As...

0: Nou, op de velden bij Henk en Peniers wordt op dit moment niet meer gekaatst. Ze hebben er eventjes pauze, dus we gaan straks na het journaal daar weer naar terug om te kijken hoe het verder gaat. Intussen luisteren wij even naar een reportage van onze redactie. Want het weer is er nog niet naar, maar toch is deze week het seizoen voor buitenzwemmen geopend. Zwemvijver De Spannenblom heeft alles piekfijn in orde. Dat vertellen bestuursleden Watse Fokkema en Gauke Keuken. Wat verwachten ze van dit seizoen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hege temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jels gemiddeld, nou, een 20 stranddagen, zeg ik dan maar. Hè, dat er echt somber. En dat is, dus daar reken je dit hier in ieder geval ik weer op. Ja.
2: En nou, wist je echt in de natuur, hè? De plas leidt tussen de weilanden en met de mooie strandjes. Hoe zwaar je hem er ook ja, dat de natuur hier omheen, nou ja, er zo mooi mogelijk uitziet.
3: Ja, dat wordt goed bijgehouden. Het statistieën is natuurlijk regelmatig meer. Stroom wordt schoonhouden, alle dagen belangrijk om dingen die er net jaren op te romen. En we denken er ook om dat de rivier heel verzwaard uitzocht. Ja. Daar komt het op de helm.
2: Ja, nou is de natuur, is vaar het eigen heel mooi. Het wetter is natuurlijk ook belangrijk. Hoe zwaar je hem de F? Ja, dat skim bloot en dat het er mooi uitziet.
1: Ja, nou ja, we hebben een officiële zwemlocatie. De Spannenblom is een officiële zwemlocatie. Dat betekent dat wij om een viertje na gecontroleerd worden. Het wetter gecontroleerd worden. En wat doen wij erom? Dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse van de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, dat is krijg ik al even jongen, daar hebben wij een ruitfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen hoen en hinder zien hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
2: Ja. En wat maakt het zo'n Lietse plas ook uniek in tegenstelling tot bijvoorbeeld grotere plakken?
1: Ja, wat wij hier zeggen, dat is wel opvallend. We zeggen hier een heel soort meisje van Lietse man.
2: Ja.
1: Hun keuze is dan of naar Makkum, of tenminste als je hier in de buurt komt, of hierheen. Nou, dit vindt meisje toch wel. De man Lietse hondje erin, die zet de auto del. De man met de harten die in het taluut lezen, die keer zo het strandje heen zien. De bandboard hier, of je maar het water speelt of je in het zon. Nou, dat vind je meestal gewoon geweldig. En een band heeft natuurlijk meer net nodig. Dus dat is wel de categorie. We zien je wel oudere band, die zitten meestal aan de orenkant van het marken. En nou, dat is dan de jeugd. Nou, daar hebben we eerst wel eens wat problemen gehad met de opbronging van de rots. Maar die hebben nou staren of Safir opvoerd dat die nou net de zaak netjes achterletten.

0: Dus na reclame, nieuws en reclame gaan we daar snel weer naar terug. Blijf bij je toestel, dan mis je niks. Wij gaan even boodschappen doen, naar het nieuws luisteren en om een bakje koffie. Tot zometeen.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Topop en het School TV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
0: 2 minuten over de klok van 2 uur. Welkom terug bij het tweede uur van deze Zilte zaterdagmiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, trouwe luisteraars weten dat we al een tijdje aanwezig zijn bij het kaatsen. De dames en heren junioren in Broeksterwoude. We luisteren al een uurtje naar Henk Campenius met zijn verslag ervan. Op dit moment wordt er niet gekaatst, dus we gaan straks weer bij hem kijken. Om 2:30 trappen de voetbalwedstrijden af van vanmiddag. 5 daarvan volgen we met verslaggevers langs de lijn. En er zijn er nog veel meer. Ik zal ze straks voor u op een rijtje zetten. We hebben nieuws van de redactie. We hebben natuurlijk een heleboel prachtige muziek. Dus deze middag wordt alles bij elkaar weer helemaal een feestje.

Ariana Grande was dat. Met Nicki Minaj en die zongen Side to Side. Ik ga je op een rijtje zetten wat er vanmiddag allemaal speelt in de voetbalrij in de klasses die wij volgen. In Noord 2i speelt SWZ thuis tegen Brugge. VVI ontvangt de Zeerobben, daar hebben wij Piet van der Pol zitten. Workum ontvangt Heerenveen. Joure speelt thuis tegen Hardegrijp. Stiens ontvangt thuis Bolsward. En Leeuwarden speelt tegen de Leeuwarder Zwaluwen. In de klasse 3P volgen we meerdere wedstrijden. En daar speelt de Minnesota tegen Balk. IVC tegen DWP. Wolvega ontvangt Sint-Anne. AVC speelt tegen VHK. GAVC uit Grauw ontvangt Swift 64. En CVVO ontvangt Bellicum. Nou, bij vier van deze wedstrijden hebben wij, zoals u weet, onze mensen zitten. Ik ga ze straks even apart voor u in het zonnetje zetten. Ten slotte in de klasse 4B. Oude Siel ontvangt Marm. Wiekelshalm speelt tegen Oosterlittens. Franeker speelt tegen Lions 66. Don Rijp ontvangt Vooruit. Arem speelt tegen SSS 68. En ten slotte heb ik hier Deinem die ontvangen thuis. DDD.

0: Dit liedje ging over ons, Leo, hè? Een liedje van Nielsen, het heette Beauty and the Brains. En dan laat ik aan de kijkers en de luisteraars over...
1: Moet je het zeggen? Over?
0: Ja, oh, je mag het best invullen, dat vind ik goed. We gaan eventjes naar de actualiteit kijken. De treinen in Noordwest-Friesland rijden nu nog op diesel, maar die zijn niet schoon genoeg. Daarom wordt onderzocht hoe het spoor er over 10 jaar uit moet zien. In 2050 moet het spoorvervoer in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat staat tenminste in de Klimaatwet. Maar voor de treinen hier is dat nog een uitdaging. Het traject naar Harlingen valt onder de noordelijke nevenlijnen. En dat zijn de stukken spoor die vanuit Leeuwarden en Groningen verder de provincie ingaan. In tegenstelling tot bijna al het andere spoor in Nederland zijn de nevenlijnen niet geëlektrificeerd. Dus rijden er nu dieseltreinen. Maar die zijn natuurlijk niet klimaatneutraal, dus moet er voor 2050 iets anders worden bedacht. Of eigenlijk nog sneller, want in 2035 eindigt de concessie en is een deel van de treinen ook versleten. Dus vinden de provincies Friesland en Groningen en ProRail dat het een mooi moment is om te schakelen. Afgesproken is om dit najaar een keuze te maken voor de toekomst. Om dat te bepalen wordt er nu een onderzoek gestart. Of, nou ja, veel is al duidelijk uit andere onderzoeken. Zo wordt er ingezet op elektrische treinen met of zonder batterij, in combinatie met stukken spoor, toch voorzien van elektriciteit. Daar is ook al voorbereidend werk voor gedaan. De Wink-treinen van Arriva kunnen omgebouwd worden om elektrisch en op batterijen te rijden. Dan moeten er misschien nog bovenleidingen komen op sommige trajecten. Wat er moet en kan, wordt komende maanden dus verder onderzocht. En dit najaar moet de knoop dan worden doorgehakt. Los van het spoor zelf wordt ook de beveiliging geëlektrificeerd. Met een unieke robot is het ERTMS-systeem op de Noordwest-Friese rails al gelegd.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is

Vanaf de 80s playlist was dat Carl Robin en Thought You Were On My Side. Nou, we hebben net alle voetbalwedstrijden op een rijtje gezet in zo'n beetje heel Friesland. Althans de klasses die hier in de regio spelen. En wat meer in detail de wedstrijden waar onze mensen, onze verslaggevers langs de lijn staan. Bij de wedstrijden die over een klein kwartiertje gaan aftrappen. In de klasse 2i zijn we bij voetbalvereniging Itzkenhuizen op sportcomplex De Striepen. Dat is de nummer 3 en die speelt tegen de Zeerobben. Die staan op de 5e plaats. En daar hebben wij langs de lijn staan onze Piet van der Pol. In de klasse 3P heb ik, even kijken, 3,5 wedstrijd voor je. Ik zal uitleggen hoe het in elkaar zit. CVVO ontvangt op sportpark De Rien in Lemmer-Berlicum. En dat is een wedstrijd tussen de nummer 1 CVVO tegen de nummer 11. Daar hebben wij Klaas Wiersma langs de lijn op een tuinstoel om dat voor jullie te gaan verslaan. AVC ontvangt VHK, doen ze op Sporthardpark De Lietse Treien in Seksbierum. Het is een wedstrijd tussen de nummertje 3 en de nummer 2. Dus wedstrijd in de kop van het klassement. Spannend. En daar kijkt voor ons Leeuwe Brandsma naar die wedstrijd. Dan hebben we ook in 3P Minnesga. Die ontvangen op sportpark Fjeldlenen de nummer 6 Balk. Ze staan zelf 7e. En dat doen ze allemaal onder het goedkeurend oog van Siebe Joostema. Die mensen hebben we straks allemaal aan de telefoon. En in de rust van de wedstrijd Wolvenga Sint Anne, ook in 3P overigens, hebben we Jordi Miedema. Die moest vlaggen, zei hij tegen mij in de app. Dus hij kon niet tegelijkertijd ook verslag doen. Maar was wel bereid om straks in de rust eventjes contact met ons te zoeken. Om te vertellen hoe het verlopen is tussen de nummer 9 en de nummer 13 Sint Anne. Nou, dat allemaal op voetbalgebied. We gaan uiteraard ook bijhouden hoe het bij Henk gaat naarmate hij verder in de finales komt van de juniorenkaatscompetitie. Oftewel, u dacht dat we al gestart waren, maar het gaat vanmiddag nog veel harder. Vanuit Booker T en de MG's op de achtergrond gaan we naar Davina Michel. En zij zegt, I said no, sir. It's

Nou, dat is duidelijk. De douane en de gemeente Harlingen gaan meer samenwerken om de haven te beveiligen. Alle camera's in het gebied moeten straks real-time in de gaten worden gehouden. Een delegatie van de gemeente, Port of Harlingen, de douane en andere genodigden hebben een vaartocht langs de kaders gemaakt waar het nieuwe cameranetwerk moet worden uitgerold. Het cameranetwerk moet de havenbeveiliging flink verbeteren. De zogenaamde ISPS, de International Ship and Port Security Code, schrijft voor dat havens en schepen zich moeten beveiligen tegen ongewenste activiteiten. Om dat goed te regelen is een convenant ondertekend en daarin werken de gemeente, het havenbedrijf en de douane samen aan één cameranetwerk. Met dat convenant leggen we vast dat de douane met ons gaat samenwerken aan het op elkaar afstemmen van alle netwerken hier in Harlingen, zegt de burgemeester Ina Scherps. En dat we real-time de camera's kunnen uitlezen om te kijken wat hier gebeurt. Het project vraagt een flinke voorbereiding. Naast de camera's zelf moet er software komen voor een gemeenschappelijk platform en dat wordt aanbesteed. Ook zijn er extra mensen nodig om de beelden live te monitoren. De maatregelen zijn zowel preventief als noodzakelijk volgens Nanette Schelven, directeur-generaal van de douane. We moeten niet naïef zijn. Als je ziet wat er aan ondermijning en criminaliteit is, dan zou het naïef zijn om te denken dat dat de haven van Harlingen voorbij gaat. Er zijn vermoedens dat criminaliteit verschuift van grote havens naar kleinere havens zoals hier in het noorden. Met het nieuwe netwerk hopen de partijen een flinke stap vooruit te zetten in de beveiliging.

0: Ja, ik stond zo enthousiast mee te playbacken en mee te luchtdrummen met dit nummertje van The Simple Minds Waterfront. Dat we helemaal Henk niet hoorden roepen van het veld. We zijn weer los. Henk, we zijn er. Vertel.
1: Ja, ik zie nog. Ja, de Fjouwperken werd vol. Bij, het waren bij de heren en het waren bij de vrouwen. Ja, bij de vrouwen gaat het om twee finaalplekjes. Of nee, zeg maar de nummers 6 en zo. Tessa Westra, Mai Anke Wassenaar, Suzanne Allema, Jana Palma, Ilse Baantra en Britt Joustra. Ja, en daar gaat het mooi gelijk. Op. De eerste beide bootjes weer verkeerd en toen hangt de Telegraaf mooi in Liekwicht en hoe je krijgt het partoe van Jana Palma, wat als eerste dus op de 12 om in je voorsprong kan hier. En ja, dat zet ik al zo, het gaat om een finaalplekje. De eerste finalist bij de vrouw is al bekend, dat is het partoe van Gerbrecht Koster, Brecht Renema en Noël Hinniga en zij Madawati, Fietsa Jaden zien komen. Daarnaast binnen de nummers 5 en 8 binnen on de gang, de nummer 5 Maren de Vries, Hendrik Stegen en ja, Elske van Straten, die hier even een stap kan maken op de twaalfde list en ja, is een hooi uiteindelijk wel waarom bij haar eigen partoer. En 16 zien we aan de Lotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jessica Altenburg. Ja, en ik daar gaat het mooi gelijk op tot de eerste gelijk. En nou is het toch een spul om het eerste in het voordeel van het partoer van Anne Lotte van Beem. Dus ja, zij gaan goed uit de startblokken daar. Dan achter mij er is in ieder geval de finale van de winnersronde al uiteindelijk zetten. En dat binnen de nummers 12 van de list en de nummer 6. En dat binnen Lars Thijssen, Jelmer de Vries en Jan Tiemen IJsma. Sinne Karst Hoekstra, zelf van IJsinga en Rinke Sterk. En daar ging het op dit moment. Krijgt ja, spul om het eerste om de Telegraaf in het voordeel van proef van Karst Hoekstra. De nummers 5 en 4 ben ik onder de gang. Ja, bij 5 is bijlotte bij Ivan Hiddinga. De naam maak je hem op dit moment nog even schuldig blauwen. Maar zij staan in ieder geval zien worden. Ilko Meijer, Jurien Hiemstra en Timen Bielsma. Dat gaat om in de twaalfde omloop van de herkansing. En daar is op dit moment de tussenstand is volledig in liekwicht. Daar is het in ieder geval eerst in de gliek. En zal ik al zei, het bedoel van Karst Hoekstra. Hij zei het de leiding in de finale van de winnersronde. Met de heren junioren Jerien Broeksterwoud.
2: Tot 5 uur is dit de Zilte Middag op jouw radio.

0: Dat was 3T op Omroep Zilt met Stuck on You. En het is intussen 4 minuten over de klok van 2:30. Betekent dat de bal rolt op de diverse sportparken. En we hebben eventjes hier de lijst met de nummering aangepast vanwege foto's die we hier binnenkregen in de app van een spectaculaire ontvangst van beide ploegen op Sportpark Schatzenburg in Menaldum. Daar speelt Drol Rijp tegen Vooruit. En Piet stuurde ons die foto's. Piet Schaaf. Piet, moeten we je komen ontzetten of red je het alleen?
1: Ik denk wel alleen. De wolken zijn altijd oplutsen. Skyzegt had inmiddels de opgave van het sluiten van de eerste keer. De eerste bolronding in Bedelvest. Ja, en dit is natuurlijk een derby. Of de derby. Mooie ploegen voetballen, hetzelfde complex. Misschien hoe de peer die voetbal van Malen koord in dezelfde kleuren. Maar gewoon op dit moment is het zo. Dit is voor dit week officieel degradeerd. En Fruit had Joert Berien taak winnen. En dan zien we wat er voor de veld gebeurt. En dan hebben we nou kans om Joert kampioen te worden.
0: Spannende wedstrijd.
1: Dus dat is Joert favoriet. Hij had hier een opdracht, Joert winnen. En dan hoop je dat Schentje de Joert de sportieve plicht doet. En winnen zil van... van Lions. En always denk op dit moment al... wordt de goal van de Riepen al gehoord. Wegens boetespul. Ik denk dat Andries van der Meer, die zit op een goede plak. En Sander de Boer, hier waarschijnlijk al zien dat Andries de vlag omheen ging. Dat zei hij dat signaal gewoon aan. Maar dan riep Litter zich in. Dat zei je, Joert, net winnen Litter zullen. En dan riep, zei Joert, van sportieve plicht voldaan. En ik zwaar in Wolle, dat zei je mooi een heel eervol oorskie hebben van de vierde klas. En dan ik zwaar in zullen om het... iedereen heel moeilijk te maken. En nou is het Jeffrey Dijs, maar die op achterlijn de bal voorzet. En dat is de birdiebal van die Elmers en Arwijn van Mooikop. En nou is het weer een lange bal van de riep naar voren daar. En als je het hard moet sluitmaken op een goede plak. Onverdukkant is ten opzichte van de laatste week in een wisseling. Even Telinga, die is geblesseerd. En zijn plak wordt ingenomen door Elmers en Arwijn. En voor de rest bent dezelfde overname als de laatste week. En ik denk dat wij hier vanmiddag een hele spectaculaire, interessante wedstrijd kennen. Je gaat inmiddels 5 minuten spelen. De stand is dan 0-0. En de Riep die wil echt op elkaar spelen. En Fruit, verzieken het mooi verzwaardig opbouw te komen tot de goal. Maar ja, hier, ik denk dat we straks even naar de orde plakken te maken. En dat we nou eerst even zo goed je vierde hier. En hier komt direct nog een wisselbalking van mooi nemen. Dat wordt de corner. Ik weet hoeveel tijd dat nog gaat.
0: Nou, de corner kan nog wel eventjes, denk ik, Piet. Spannende pot, dus neem maar mee.
1: Oké, neem ik die mooi. Het is de corner van Fruit. En die is onder de rechterkant. En Jorrit Boomsma, die komt om die te nemen. En vorige week, wie Fruit uit de corner zit, verschrikkelijk gevaarlijk. Toch, daar hadden ze toen 2 goals maken. Eerste, hier van Erik Kats. En letter had hem stuit maken. Dus dat is wel iets wat men mooi nemen zal. Dus Jorrit Boomsma zit nog bij de bal. Bram Lange, die zit bij de vereniging te organiseren. En bal je het oer naar Hartman. En die het tekje oorkapt. We hebben je 4 minuten spelen. Stand is 0-0.
0: Dankjewel Piet voor dit moment. Hele spannende wedstrijd met meerdere lagen. Derby, fusie op de achtergrond. Degradatie, er speelt van alles. Dus het vuurwerk is wel verklaard, Leo, daar zo. Gaan we kijken bij Piet van der Pol. Die staat in klasse 2i te kijken naar VV Itzkenhuizen tegen de Zeerobben. De nummer 3 tegen de nummer 5. Piet, goedemiddag.
2: Goedemiddag, nou, goedemiddag luisteraars. Ja, wij staan hier 5 minuten spelen van al. En het is Zeerobbe die 2 keer eventjes gevaarlijk was voor het doel van VVI. Een toer van Patrick Amels vanaf de 16. Die ging over de kruising. En een voorzet van Quinten Marmerdam. En het was Patrick Amels die bal kopte. Dat is niet het spel. Maar die bal kopte en... het was de keeper, ja, die mag wel even noemd worden. Want ik heb een kaartje van hoe die nog niet, maar het is een van de betere keepers in de tweede klasse. Dat weet ik nog wel, uit de wedstrijd die we hier in Harlingen hadden. En die hebben toen verloren met 1-2. Op dat ogenblik was het voor VVI Hosanna, want zij hadden eigenlijk had bijna alles wel. En in januari waren ze al de eerste periode kampioen van de tweede klasse. Nou, deze wedstrijd gaat voor VVI natuurlijk goed om het kampioenschap nog. Want ze staan weliswaar achter Sneek dit zwart met de 3 punten. Maar
0: ja, en toen ging de verbinding met Itzkenhuizen eruit, denk ik. Want Want hij begon even te flakkeren en vervolgens verdween hij. We bellen zometeen Piet van der Pol terug. Intussen schakelen wij door naar de volgende wedstrijd in de klasse 3P CVVO. Die ontvangt op Sportpark de Rien SC Berlicum. De nummer 1 tegen de nummer 11. Klaas Wiersma staat langs de lijn. Klaas, goedemiddag. Klaas Wiersma staat wel langs de lijn. Maar heeft eventjes ook geen verbinding met ons. Nou, dan gaan we Leo aan het werk zetten. Die moet alles technisch voor elkaar boksen. En precies, en dan hebben wij gelukkig de man die alles kan langs de lijn zitten. In Broeksterwoude, Henk Campenius bij het kaatsen. Henk.
3: Ja, daar wordt er volop strijden nog, trouwens de Vrali en de Mali. En zat ik al correct, sorry. Ja, bij de Mali ben zelfs de beide finales al los. Want ja, er stonden vijf samenpertoer op de lijst. En ja, dan heb je dus de beide finales. En bij de finale van de winnersronde, die pakken we er maar even bij. Lars Thijssen, Jelmer de Vries, Jan Tiemen IJsma. Ja, Maarten Onderbaksen, Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Rienke Sterk. Want ja, daar is het ondertussen fjouwer om hier worden voor het partoer van Karst Hoekstra. Dus zij hebben de touwtjes in hand. Ja, dan nummers 1 en nummer 5 in de finale van de herkansing. Ja, dat wie Lieuwe van de Kamp en hij keert samen met Rinders Sieltra en Jan Veenstra. Ja, hij is hier zien over Ivan Hittingen. Dat zal ik al zeggen, die bij nam. Maar ik straks nog weer even een uitvraging. Maar ja, daar is het op dit moment de 12 in het voordeel van het van Ivan Hittingen. Dus die staat op dit moment op voorsprong. En die finale van de winstronde, ja, die liep het vrij vlot. Denk je. Dan heb ik dan draai ik het bladje maar even om. Dan hebben we de nummers Sois en Sam bij de Vrouwen. Tessa Westra, Anke Wassenaar, Suzanne Allemasje en Jana Palme, Hilse Baantra en Britt Joustra. Ja, en dan ging het echt botje om botje. Spullen gliek is het op dit moment. En dan hing het Sois 2 om de Telegraaf. In dit geval in het voordeel van Tessa Mooi bij de maat met een keert van een meter of draai uit de Valine Mooi. En dat betekent dus daar in ieder geval even ruil in. Dan is het Tessa die de bal uit het perk thuis die wordt achterin bij Britt Joustra. En die bal is giet een te 4. En dat betekent dus dat het Sois Fjouwer giet. En dan rint sprint Jana even naar een kweerpeel daar. En dat is ik wel verstandig. Ja, die waait bijna om. Dus die mat even extra vers zetten we. En we moeten natuurlijk hier geen ongeluk hebben op het keertschild in Broeksterwoud. De nummers 5 en 8 ben ik ontkeersen. Maren de Vries, Hendrikke Steginga, Elske van Straten, zien aan een lotte voor mij. Jelle Hiemstra en Jiska Altenburg. Ja, dat is een leuke partij om te zien. Want ja, denk je dat ik echt eerst om eerst, het is daar op dit moment Trijmerdwa, in het voordeel van Anne Lotte van Beem en haar beide maten. Ja, dat is...

0: Jeroen van der Boom zong over één wereld. En wij hadden dus even een telefoonstoring. Die is opgelost. Dankzij Leo gaan we snel weer terug naar Itzkenhuis. En Piet van der Pol was halverwege zijn verhaal. Piet.
1: Ja, ik was halverwege het verhaal. En ik zei dat zeer om een twee keer gevaarlijk was in het doelgebied bij VVI. En toen ging daar uit bij hun in de telefooncentrale. Maar in ieder geval even weer terug naar de situatie die pakweg in 2 minuten geleden speelde. Het was Theo Noten die, ja, ik moet meteen bijzeggen, VVI speelt in oranje. En het doet je zeer in de ogen, zo fel dat het oranje is. Maar hij had dus niet in de gaten, Theo Noten, dat hij de bal naar zijn oranje hemd speelt. En het was mede dankzij aan de Skaap die het de aanvallen moeilijk maakte. Maar ze kregen 2 aanvallers van VTI. Ze kregen echt een gigantische mogelijkheid om de 1-0 op het doel te schieten. Maar het was aan de Skaap die het toch extra moeilijk maakte. En Theo Noten die herstelde zijn fout en pakte de roller die een van de spelers van VTI dan toch nog kon produceren. Kon hij makkelijk oppassen. Dus dat had eigenlijk veel wezen met voor de thuisploeg, want zijn kaars mag je natuurlijk niet missen. Nou, dan even terug naar C. Robben, die in principe het begin van de wedstrijd in ieder geval weer in de aanval waren. En dus ook die twee gevaarlijke situaties veroorzaakte. Maar de stand is nog steeds 0-0. We spelen in de 14e minuut. En ik zal even een opstelling voor degenen die in Harlingen luisteren. Die weten om wat voor spelers dat het gaat. Die zal ik nog even geven. Op de goal. Nou, dat zei ik net al. Theo Nota. Dan achterin. Daar hebben staan Aneskaap, Patrick van der Veen in het centrum. Jay de Vries links en Max Vader rechts. Dan Quinten Warmerdam, Wieke Alders en Peter Kamels. Die vormen het middenveld. En dan Stijn Schapendus op de rechtbuiten. Levi op de links. Levi Kiewit en Thomas Dijkstra. Die speelt in de spits, maar ik heb al in de gaten. Die wisselt regelmatig met Patrick Amels en met Stijn Schakelbos. Nou, in ieder geval, op de bank hebben dan zitten, even kijken, David Kwast, Sil Cuperus en Bouke-Jan Kamminga. Die hebben we hier op het veld zitten en die moeten dan eventueel de kar nog trekken als het door spelers niet meer kan die in het veld staan. Zo, Robin. Dus 0-0 hier in Itzkenhuizen. En een grote kans voor Itzkenhuizen. Door een foutje van Theo Nota. Maar resulteerde in een rolletje die hij makkelijk kon pakken. En mede dankzij Ade Skaap, die de aanval dat dermate moeilijk maakte. Dat hij eigenlijk, eigenlijk een grote kaas te prutsen.
0: Oké, okay. Piet, ik ga even bedanken voor dit moment. Want we moeten de tijd verdelen met 5 verslaggevers. Hè? Dus tot straks, kerel. Bedankt voor nu. We gaan naar Klaas Biersma, CVVO Berlicum in Lemmer. Klaas.
2: Ja, we zitten hier inderdaad in Lemmer. Ik zit hier te zien al een wedstrijd in de nummer 1 en de nummer, wat maak ik ze, Alwe van onder. Het is een plakje, bij Belfast staat op het plakje van na competitie, staat het nou steeds. En CVVO is de kaploper worden vliegende week. Het is een toch niet in de spelen. Ja, wat maak ik hier van de wedstrijd ze? Het is een wedstrijd waarbij het de belangen groot binnen. Dat kun je zien onder publieke opkomst. De hele lange kanten, om beide kanten van het veld, steeds vol meesken. Een wedstrijd die best wel pittig begonnen is. Belsemek, brutaal worden in ongeval. Vanuit de omschakeling, hij is een pik en een goede kans. Zoals nou, ik weer even zoek ik dan wel momentjes komen van Belsemek. Dit is gewoon goed. Ja, we zijn nog net echt dat er nou een rond het schat komen. Wel een keer mogelijk hier heel dichtbij. En daar zie je dat CVVO ook een hele goede ploeg heeft. Die hebben een prachtig schat al even. Die kennen een bal die in het ziet net vliegt. Dat wie de Germ Visser, topscorer. Ik wil dat de topscorer bij hun blesseerd is, dat is die Jop Slager. Dat is een jongen die het vliegende week blesseerd is. En dat shutter, zat ik het begrepen, heeft vrij ernstig uit. Dus dat is wat voor hun dan een naderlating. Maar een Garm Visser die het al jaren en jaren zien heeft dat er gevaarlijk is. Die had het eerste schat hier in de wedstrijd leveren. Vierde in de wedstrijd, de kranten hebben het dekkeld zijn. De competitie ken je aan alle kanten nu. Het is de meest onvoorspelbare competitie die we hebben. Dus dat dat jouwt even aan dat de onderlinge verschillen net heel groot binnen. Nou zeg ik ook een vrije trap voor Belsen. Neem ik die nog even mooi op krijgt op de rechterkant op het veld krijgt Wut Wesselbrouwer onderuit helle. Troch de laatste man van CVVO en die krijgt er een gele kaart voor. Nou, de bal werd, ik wil net het Belsen hier de tijd even van in. Ik hoop dat het te lang doorgaat, want we moeten wat kwart in de hek begrepen, zodat er meerdere spelers winnen. Komt de bal bij Patrick Nauta, die shirt even naar de veld, die slaat de bal no clear. De lange meesten staan in de 16 meter. We zullen eens even zien hoe dit ontwikkelt. De hoorn kan omheen. Daar komt die bal voor. Even zien wat er gebeurt. Is er een teamontuning aan kinderkrek net onderkomen. En nu maar we de bal even een teken vanuit de omschakeling. En daar is Michael die het heel brutaal wooi. Als liefste man van het veld. Brutaal twee keer een blok tackle wint. En er komt de bal voor bij Gorrit Joben. Die kan vrij uit Harry. En die lapt de bal. Krijgt door de keeper heen. En Jim Jarrett onder reactie. En als je echt krijgt door de goal. Dat is de eerste grote komst van Belsum. Nou, sluit ik hier later op de season. De tijd heb ik er net bij. Want we voetballen hier op het, ik denk het kunstgeest, dat veel trainingsveld waar ze staan, al je vreemde kleuren op het veld, vooral tot de seizoen dat CVVO, Jim Belsen, die nog steeds 0-0 is.
0: Helemaal goed, verleggen wij de blik weer even naar het kaatsen. Henk, bij de junioren.
3: Ja, dan pak ik de vrouw er maar even bij Hans en de nummers Sajs en zo. Ik ben nog steeds aan het keersen. Jan op Tessa Westra, Anke Wassenaar, Suzanne Alma, Jan op Alma, Ilse Baantra en Britt Joustra. Ze stingen het zien hoe het zien hoe mekaar. Ja, ze maakten er echt een fantastische street van. Het gaat echt om en om maar de eerste. En via de twa is het correct. De traai eerst een gulliek worden. En de nummers 5 en 8. Ik hetzelfde rieltje eigenlijk. Maren de Vries, Enrique Steenga, Elske van Straten, zien aan Lotte van Beem, Jeldi Hiemstra en Jeska Altenburg. Ik, daar is er nog weer niks van te zeggen. Ik denk dat het echt om en om maar de eerste. En zij ging het ik dus draaien. Is natuurlijk de Telegraaf. En achter mij, dan pak ik alleen nog de herenfinale. In de winnen zonder er maar een bij Lars Thijssen, Jelma de Vries, Jantien Meijsma. Misschien een beetje de achtervolging inzetten op Karst Hoekstra, Silvan Elzinga en Rienke Sterk. Het verschil is nog steeds in voordeel van proef van Karst Hoekstra. Het wie 4 om hier. Het is nu 4 om het houden.
0: Ja, de drukte van belang hier bij de techniek. Even kijken hoor, dat was Henk, dankjewel. We gaan naar Leeuwe Brandsma AVC VHK in 3P, de nummer 3 tegen de nummer 2. Leeuwe, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, waarom staan nog geen hudde wind dwars over het veld? En ik krijg even een buiken hier op een kap, zeg maar. Maar ja, goed, we hebben de pet op en de capuchon die heb ik gewoon. Dus wat dat betreft kunnen we er wel zien. 21 minuten hier op de klok en de stand is nog altijd 0-0. Krijgt een schot en ja, de VHK, die kwam eruit en die skeerde op een goal.

0: kun je naar boven daar. En eigenlijk geldt dat precies hetzelfde voor AVC. Die verliest dan aan het doel tussen Dirk Enema en Zeedorp. Ja, dan lever je al 31 goal in en dan vang je voor het net op. Een vrije trap voor AVC. Alvin Bierema krijgt de bal van de scheidsrechter. Ja, via komt hij bij hem en kan AVC denken een onval. Poker Bakker zit in de combinatie. Luidt een breed en dan maar Dirk Enema naar de bal staat. Die kan de krek binnen horen. Die trekt hem voor. Nee, gaat via de linksbeker. Gaat hij voor de achterlijn en kan die kan AVC mooi een corner nemen. Van orde. Rechter komt, dus dat wordt net een inswinger eigenlijk, zo dat dan linkspoort, zo dat dan maar het is Stijn Scheffer die de bal ophelpt en de bal clear light en de bal direct goed, voor de goal gooit. Hij neemt zijn omloop en shirt even om hinder, was in de meeste vrij. Hij komt de bal voor, ja, wie kan inknikken naar Ingen. Hij komt op bij een AVC daar achterin. Die gooit hem daar voor in het centrum. Kind deugen kennen, maar kind het net bij. Nee, krijgt net. En dan bloot de bal. Nee, net in het veld en een mooie AVC ingooien hier aan de rechterkant. Stijn Scheffer die is hier nog in de buurt en die zal, nee die dacht het net, het is Maarten Janssen, die de bal in de goal proberen te gooien. Die kan aardig ingooien en daar komt die machine onder in, daar komt die bal naar de goal, naar Dirk Enema. Ja, wie kan erbij, wie kan er net bij? Ja, VHK die kan uitverdediging. En dan maakt het de aanvoerder van HVC maakt het een overtreding en mijn VHK een vrije trap met 24 minuten hier op de klok. 0-0.
1: Top, Leeuwe. Goed gedaan. We gaan snel door. Kunnen we voor het nieuws nog even kijken bij Minnescha Balk. Start van de wedstrijd onder ogen van Siebe Joostema. Siebe, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Het begon heel goed van Minnescha in deze wedstrijd. Ze maken de openingstreffen en daar kwamen hier nog voor. Toch een bal van Inno Kingma die het karambleerde op de PL. En toch Ron Joost waar iets scheppen maar dat die meer van de wedstrijd. En daarna kwam toch een mindertje, of kwam toch een balk wat beter in de wedstrijd. En misverstanden of net goed inschatten bal van de keeper. Van Haasma, Jeroen Haasma, die zeer een bal op zich aankwam, maar die reageerde net. En waarschijnlijk dachten dat hij voorzet, maar hij kwam op ma en die goal erin en de tweede bal weer bleef erin staan. En die alsnog een schot van Balk en het waren 2-1. Zodat, of 1-2 nog steeds, dat Balk nou leidt naar 2-1. En minstens nou proberen ze een beetje wat grip op die wedstrijd te krijgen. Wat ze wel hier trouwens. Maar toch wel het blunder in achter. De meeste een keeper die net echt scherp genoeg liet. Is de stand al 2-1 verbald worden. En dat is een beetje spietig in zijn verhouding in. Want ze mensen die hier toch de sterkere ploeg. En dan zie je toch dat ze daar toch een tikje voor krijgen. Qua zelfvertrouwen.
1: Oké, Siebe, voor dit moment dankjewel. Mooi nog voor de klok van 3 uur even bij jou op het veld gekeken. En luisteraars, daarmee zijn we erin geslaagd om bij alle 5 de wedstrijden toch eventjes de sfeer te proeven van het begin. Henk, met de kaatserij houden we natuurlijk heel de middag al in de gaten. Dus we gaan eventjes luisteren naar het laatste plaatje van dit uur. En dan komen we straks na het journaal terug met de andere sport. Voor dit moment even Charles en Eddie. Would I lie to you?

0: Nou, dat was hem alweer, het tweede uur van deze Ziltemiddag. Met volle spanning bij de wedstrijden, dus daar gaan we na de commerciële boodschap en het nieuws snel weer naar terug. Wij strekken even onze benen en halen een bakje koffie. Tot zometeen aan de andere kant van het drie uur.
1: Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: luisteraars. Vanuit de studio in Vlaanderen, van harte welkom terug bij het derde uur van deze Ziltermiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, het is nu doorgevoetbald de afgelopen minuten, dus we gaan snel weer een rondje langs de velden maken om te kijken hoe het ervoor staat. Beginnen we bij de derby op Schatzenburg. Drommerijp tegen Vooruit. Piesgaaf.
1: Nou, hier is het nog steeds een 0-0. Hè. Het is meer spannend dan goed of mooi. Het is gewoon te zien dat de belang vooral aan Vooruit komt heel groot binnen. En dat wie bepaalt met ik te zien dat... En nu is Erik zegt dat hij de vader lege goal mist. Dit hier gewoon de 1-0 wezen, man. En ja, die heel goede actie van Jeffrey Dijs, maar die op de linkerkant heel goed. Hij zet die bal voor op Erik Terpstra. En die liet hem de volle hoe ze voort bleven. In plaats van dat je volle op deed neemt, liet hij hoe ze voort bleven. En dat betekent dat ik geen goal van doet. Maar ik weet echt met mijn verhaal bezig dat die plaat nu de kant verschrikkelijk gevaarlijk weer. De eerste keer bij de afslagen moet de spul. En de tweede keer wie het nu zeer goed mooi, onmogelijk om die bal te missen. Maar de spits van die slagen er toch in. En dat is voor Ruud gewoon goed nice. Maar gewoon aan de Vooruitkant hebben we al de eerste domper te pakken. Want de Jelmer Nawijn, die gewoon goed in werd gestuurd, die trekte zijn hamstring. En die moest gevangen worden. En die is gevangen door Menno Langhout. En zij is Max Kweerdes weer terugstoot naar voren daar. En nu is het verteerde domperbal van Tycho de Groot. Nu in de spits van Nordiep. En dan staat gelukkig Mark Polster op het goede plak om die bal te zetten. Je kunt gewoon merken dat de spanning... Dat het is, dat de jongens net, ja, er zijn een soort meesten. Er zijn meer dan, ja, die had hier zo om het veld heen. Er zijn 1200 boekjes en er zijn meer dan 1200 meesten mee hier. Dus het leeft je vol. En we hebben hier nog een korte fight natuurlijk. Die namen we de zelfs Tim van Lunzen. En we zullen even zien wat er dus komt. Maar ik wil dat niet, want ik heb 2 jaar lang een meesten daar vriend staan. En Sander de Boer, die wil natuurlijk zijn goals geen houden. En Tim van Lunzen neemt een heel grote tijd, want ik heb met elke doel gehad, ik neem een heel grote tijd. En Sebastien, de bal komt nog verder goal. En het is Sander de Boer die de bal heel goed uit de lof plukt. En nu is het een leek, een lange bal naar Jordi Boomsmata. En die verstuurt naar de bal. En we hebben hier nog een kwartier te spelen in de eerste helft. De stand is nog steeds 0-0.
0: Dankjewel Piet. Gaan we naar andere Piet, namelijk Piet van der Pol. Die zit in Eerskenhuizen en die kijkt naar de wedstrijd tegen de Zeerobben. Piet.
2: Maar in de 30e minuut is dat nog steeds 0-0 is. Waar ik al vermeldde dat Theo Nota een klein foutje maakte. Die door een aneskaap corrigeerd werd. Maar daar had eigenlijk Eerskenhuizen had aan de 1-0 te maken. En daarna had Theo, ja, die had zijn tweede kleine foutje die... ja, mocht in orde zo wel, maar dat kon dus niet zo. De spits van VVJ die blokte de bal en gelukkig ging je niet in de goal, maar voor hetzelfde geld was hij natuurlijk in de goal karamboleerd. Dus de kansen waren wat dat betreft in eerste instantie voor Zeerobben, maar daarna VVJ de meeste kansen had. Het voetbal van Zeerobben ziet er wel uitstekend uit. Er werd goed gecombineerd. Dus in vergelijking met vorige week is het een klasse beter wat dat betreft. En ja, er zit ook wat meer peper in de kont, heb ik het idee. Dus ik denk dat de trainers Fred de Boer en Orne Westra, die hebben flink aan het schelm geweest, heb ik wel begrepen. En dus ze moeten vuur uit de schoen lopen. Maar de stand is nog steeds 0-0. En dat is nog voor Zeerobben, nog voor VVJ. Goed, want ik bedoel maar. Beide moeten 3 punten worden. Nou, daar had Zeerobben, na een mooie voorzet van Jay de Vries. Daar had Zeerobben inderdaad door een kopbal van Thomas Dijkstra. Had hij daar een doelpunt kunnen maken. Maar zoals ik al zei, er staat een keeper op een goal. En ik overdrijf niet, maar dat is wel een van de betere keepers van de tweede klasse. Die VVJ onder de lat heeft staan. Nou, hoe weet ik dat nou? Ik heb ze in Harlingen ook zien. En daar heeft die keeper het daar. Ja, daar gaat hij erin. Nee, hij gaat er niet in. Wat verdik je nog? Ja, daar gaat hij er wel in. Ja, zeker. Jazeker. Uit een corner. En de bal die werd links en rechts. En dan is het menig Patrick Amels. Die na 2 keer geblokt te zijn. Die bal in de bovenhut joogt. En er staat Zeerobben op een 1-0 voorsprong. Op een 0-1 voorsprong. Uit een corner. En ik zei al, Zeerobben heeft wat dat betreft een beter spel. En een betere spelopvatting dan vorige week. thuis tegen Leeuwardia. En dat, ja, daar heeft C-Robben nou in ieder geval de vruchten van pluk. Want ze staan met 1-0 voor. En of het helemaal onverdiend is, kan ik niet eens zeggen. Het is wel VPI die twee grote kazen inderdaad verprutst. Maar dat leidt aan de kwaliteit van de spits. Bij C-Robben wordt er goed voetbal. Er wordt fel knokt en dat zagen we zelf Jan Lemmer. Er was een handsbal en dan opteneert hij ook nog die aanvallen van VPJ. Die handsbal die zagen ze, die Lemmer zagen ze wel dat het hers was, maar hij maar in ieder geval, Serum heeft een mooie voorstelling om een doel te maken. Patrick Haan, die keer op de blok. Aan zag de truierhoek en daar pushte hij hem in. En dat betekent dat Serum een 0-1 voorsprong neemt.
0: Nou, mooi. Piet, de verbinding flakkert af en toe wat. Maar ik hoorde dat je aan een afronding bezig was van deze bijdrage. Waarvoor dank. Gaan we snel door naar het kaatsen. Henk Hempenius in, even kijken, Broeksterwoude zit hij.
3: Ja, nog steeds Hans. En ja, ik zie nou twee hele mooie partijen. En ja, dat gaat mooi. Dat gaat er nou wel wat om. Die ene in de finale van de herkansing. En de andere in de finale van de winnersronde. Nummer 6 en Tessa Westra, Anke Wassenaar, Suzanne Alma, Sin, Janna Palma, Ilse Baansra en Britt Joustra. Wie krijgt 4 om het rijden? Dat wordt het gelijk. En dan is Janna er heel goed bij in het tussenspel. Retourneert de bal tot in het perk. En zij hebben dus 4 eerst met onder de telegraaf in. En het bedoel van Janna ziet ik 4 wel voor. Ten eerste is de nummers 5 en 8. Die ben ik nog steeds aan het keersen. Maren de Vries, Hendrike Steginga, Elske van Straten, Sien Annalotte van Beem, Jelle Hiemstra en Jiska Altenburg. Ja, en ik der is nog weinig van te zussen. Mooi bedoeld en horen elkaar aardig in Liekwicht. Het weer 4 om het raar in het voordeel van bedoeld van Annalotte van Beem. Dan wordt het zo is waar. Dan is de bal te kwart van Annalotte. Die bedaard voor het te perken. En zij hebben dus de derde. Ik 4 is een week onder de telegraaf in. En helemaal 4 gelijk. En ja, zij hebben dus twee hele mooie partijen. We hebben nog Sjuggen. En het is in de, tussen de nummers Sois en Sois. Misschien die opslagbal ken ik dan misschien nog even mooi nemen. Hier met Goodfini in ieder geval in de studio. Ja. Want daar is het ondertussen. De eerste sausje hing het alweer om de telegraaf. En die is in het voordeel van Janna Palma. Mooie Britten Joustra. En daar staat natuurlijk in, nog even in het achterperk Ilse Baansra. Ze binnen even ruilen. En dan is het om Suzanne Allema om die bal richting het perk te sturen. Dus jij wat Suzanne daaruit en wat dan gaat. Komt maar die jongen in de bal nog richting het perk te sturen. Achterin bij Ilse Baansra. Die had hem heel goed uit en kan Anke Wassenaar daar nog gewoon. Oeh, die Soem retourneerde. Dat slag het net. Ja, en ze pakte het bedoel van Janne Palma. Nou, als eerste, het vuurde eerst hierin Broeksterwoud.
0: Gaan we daarna weer terug naar de voetbalrij. CVVO tegen Berlicum in de derde klasse. P, daar zit Klaas Wiersma in Lemmer. Klaas.
4: Ja, en ik zit hier nou best wel een hele leuke wedstrijd te zien. Het is net kansrijk, dat moet ik erbij zeggen. Van beide kanten net. De wedstrijd speelt zich misschien iets meer op de helft van Belsen. Maar CVVO is een ploeg die het ook wel makkelijk vinden kan. Ja, en ik denk dat ik de scheidsrechter, ja, het is nou wat gevaarlijk. Maar ik vind het algemeen scheidsrechters vaak net als geweldig. Maar ik vind dat er nou toch wel een hele belangrijke rol in speelt. Want ja, de wedstrijd neigt ze nou aan iets wat gremietig te worden. De duels zijn fel. De belangen ben groot, dat kan van beide kanten niks zien. En dat maakt het dat het een leuke wedstrijd is om nooit te zien. Maar ja, voor mij als verslagjouwer is het best wel lastig om er wat van te zeggen. Want echt hele grote kansen hebben net jongen. Hij krijgt de kans van Gora Jobus. Nou, die hebben een mooi om in de uitsturing. En eigenlijk is het van Belsum kant dubbel bij Bleun. En verder is het een keer een corner. Maar echt gevaarlijke momenten dat je zegt van god, er gebeurt wat. Dat zeg ik net. Belsum is zeker net minder dan CVVO. Dat maakt ik zeggen. Het is in de opbouw is CVVO iets verder. Het heb ik mooi vertrouwen te mooi. Dat je bovenom steen is het vertrouwen natuurlijk met Grutter als je het zin de degradatie omknakken. Maar ja, nee, het ben je twee ploegen die het behoorlijk om kan wegen binnen. Een leuke wedstrijd om nooit te zien, maar heel volle kosten kan ik net melden. Dus ja, sluit ik dan ik naar mijn auto te zeggen dat we hier nog een lietse pak een beetje, een lietse 5, 10 minuutjes te voetballen heb ik. Ik heb geen tijdwaarneming bij me, dus ik kan het maar een beetje schatten. En de stand is hier tussen CVVO en Belsum is hier nog steeds 0-0. Nou, maar ik wou daar even een iets verhaaltje vertellen. Nog even hoe kan te krijgen. Voorzet van CVVO. Vanuit de rechterkant in die bal. Die wordt op goal kapt. Alleen dat niet een speler van Belten die gewoon gelukkig krijgt. Door gewoon jongens te maken. Krijg de bal verkeerd op de hol. Hij zoomt naar voren kap. En gewoon naar achteren. En gewoon krijgt hoor. Dus ja, dat betekent even een, dat we dat dan als scoresrekening kennen. Ja, dan het CVVO nou weer een grote kongers. Nou, sluit ik daar eerst daarmee al uit. Terwacht de season dat CVVO Belten 0-0 is.
0: We hebben al een beetje een grimmitige wedstrijd. We hebben al een wedstrijd waar peper is geplaatst op plekken waar je het liever niet hebt. We gaan kijken hoe het zit bij Leeuwe Brandsma AVC VHK.
5: Ja, 40 minuten zit hier op de klok. Weinig blessuretijd erbij, denk ik. En nog 4 minuten te gaan. En de stand is nog altijd 0-0. Dat aan beide kanten mollen een paar kansjes. Ik krijg weer een kans van VHK. Die gaan krijg van ons. Boeten bereik van de keeper. Dus daar komt AVC goed bij. Ja, en Dirk Enema had al een keer op een goal schatten. Dat hij een beter laat verkennen. Maar ja, had dat de versier net helemaal op scherp zit. Ja, dan wordt het beetje, dan wordt het anders. Jelte Visser, nou aan de bal. Ja, die wordt eigenlijk een overtreding zien begonnen. Die juist scheidsrechter daar had hij ook gelijk gewoon. Jelte krijgt een vrije trap mooi. En die mooi nummer richting de goal van de VHK. Mooi de wien eronder. Ja, de wien is hier wat lezen, jong. Dit is wat aangenamer worden. Krijgt even een buiken in die buien die wien. Gewoon voortzakken. En dat maakt het direct een stuk aangenamer. Daar komt die vrije trap in het strafschotgebied. Weekend dat was aan het doen. Nee, net in die werd uitverdedigen trof VHK. En dan kreeg Volker Bakker die kind erachter aan. En gebeurt de bal oer de zietlijn schot en mooi AFC de bal ingooien. Hij heeft er van de dugout van VHK. Nee, vanuit de middenlijn, maar ik zei ze eigenlijk meteen maar waarom. Gooit naar de laatste man, Alvin Bierema. Die komt met een lange bal. Ja, dat is, die is net goed. Die kan nu verdedigen voor de trof VHK. Kunnen die nou voor een onval beginnen? Ja, die keert er van terug. En dan met Jelle Pieter met Ruud komen en die doet het maar de voeten. Ja, dat zilver ik maten. Maar dan is het met de handen doen en dan iedere handvetten. En hier naar de kaartwest. Moet u het verdedigen? Hoenens ziet lenen. En Mart VHK de bal indoor op de rechterkant van AVC bij de dugouts. En kan die denken aan een onval op de goal van AVC. Ja, VHK die zit even naar de klok. Dus je wil denken, we maken rust in hier mooi 0-0 in ieder geval. En wordt nou de bal ingooid. En kan ze verder onvallen. Zit een AVC ertussen. Je hebt daar de zietlijnen, het rechter van de middellijnen en mooi ze weer ingooien. Ja, ze daar even omheen is net de volle haast, de man van Sint-Jans Klooster. Maar uit de bal toch ingooit en dan meteen AFC. Nou, we hebben een onval denken. Ja, Dirk Enemar, je houdt een bal in het diepte. Alleen maar ja, die is net erin. Wien komt er wat onder, ondanks dat de wien volle minder werden is. En dan herhaalt de Sander hoe de tilt in. En tilt is, nou ja, vrij vlak nog. Dat is, ja, het is een naaiveld en dat ligt er ja, goed bij, vlakbij. Het ligt gewoon een beetje keel, maar goed, dat is van Timmer, komt er wel voor keer zien. Keeper neemt de bal en vliegt een vrije trap en kan die, de bal nou, komt in bezit van AVC. Kan, die trok op van Verret Royal te vissen. Nee, dat lukt net. Dat werd uitverdediger trok VHK. En dan is het toch weer een onval. Ik kan Dirk Enema, maar die kind op die bal. Nee, die werd alles en iedereen regelt onderuit. In ieder geval van VHK, die had de handen mee. Ja, er gebeurt niks, want het gliedert wat. Het is wel glad. Totdat het je krijgt een beetje in buiken. Hoor, best het. Kan de AFC een bal openzetten? Nee, het VHK die houdt de bal naar voren. Daar wordt iemand die rent erop. Ja, die kan er ik net bij, van Jorik van der Veen rent mooi. En die kan de bal brengen bij de keeper van AFC. 43 minuten op een klokje in Zuid-Wierum. De stand is nog 0-0.
0: De brilstand op het bord bij Leeuwen. Dat is niet zo bij Siebe, want daar stond het een tijdje geleden al 1-2. Minnerschap Balk, ja. Hoe lijkt het nu Siebe?
6: Nog steeds 1-2. En Balk, wel de betere ploeg. Ja? Het is bijzonder dat het dan net meer worden is. Want ze gooiden druk erop. Minneske die had moeite om de bal lang ver te gaan. De bal wordt in de veromstoot vaak direct verder waarom jongen chest onder. En dan krijg je, ja, dan heb je het net zo makkelijk. Balk is... Ja, die is fel. Die pakt het heel goed op wat dat betreft. Nou, ik weet, de onvoerder, ik weet net hoe het er gaat, maar die jongen die met een goede techniek. En je zorgt dat Je ziet dat nou trouwens maar krek op tijd een bal voortikt wordt. Voordat er nou een heel goede actie van de oorvoerder van Balk. Een grote kans op stier. En nou is er een vrije trap van Minneskeer. Die krijgt een tik. En die tik de man uit positie te krijgen. En hier ten koste van eigen blessure, super. Van Hildert de Vries. Maar hij had in die zin al een. Hij zit er al voor om een doelpunt, een zeker doelpunt, tjent te halen. Nou, dat betekent dus dat er nou een vrije trap is. Goed noemen toch Jeroen Haarsma, de keeper. En die weer terugkomt. En dan zoals je dat er echt rond komt. Ja, dat komt rond. Ja, en dat komt is snelle man. Dat is. Ja, je moet nom. Ja, dat is lukt net om vrij voor de keeper te komen. En dat betekent dat er net scoord werken. Nou, mensen die gooit de druk nou zelf even wat omheen. En dat betekent ook dat er dertig, gewoon dan komt de bal eigenlijk een beetje gelukkig bij de tjenstel, zodat uw verdediger de bal verkeerd inschat. Maar nou zie je dat er een mooie voorzet jongen van rechts. En dat wordt, die wordt goed verdedigd. Dit door de sideline betekent dat mensen nou weer een ingooi hebben mooi. Dus ja, er is wat druk voor mensen op dit stuit. En ze zien dat ik nog wat oplevert. De bal wordt ingooid. Dus dit het levert nog een corner op zelfs. Ja, dat had ik niet verwacht. Want Eno King was die er tussenin. Ik weet niet dat hij een bol rekken had. En dat. Hij schijnt zich dus ik heb weer twee genieën en dat doet nog corner. Nou, die wordt nou nom. En ze zien dat eigenlijk nog iets komt van mij dat keer. Het is niet waar. Slag van rug, 44e minuut. En dan is dit heel, hij is goed nom. Alleen bij de twaalf peel zit alleen een heel groot keeper van Balk. En die stuurt dadelijk de boeten van Balk voort. En dat zegt dat mensen heel snel zomaar om achter te komen. Ja, nou, die bal wordt breed doen en op scheidsrechter, nee, op scheidsrechter, op aanvoerder en die zit de bal over. Nou,
0: als ik jou eventjes mag onderbreken, als jij het verder eventjes volgt tot aan de rust, gaan wij snel even kijken bij de derby bij Piet Schaaf, want daar waren doelpunten gevallen, goed. Begrijp ik, via de app.
6: Helemaal goed.
0: Akkoord. Ja. Zien we je straks na de rust graag terug. Gaan wij naar Doorriep, naar Piet Schaaf. Piet.
1: Nou, dat klopt helemaal. En de scheidsrechter heeft nog direct voor de rust lopen. Maar het in de 24e minuut werd een onval van Fruit. Waarbij Max Geweer de bal heel scherp voorzet. En toen werd Jeffrey Dijs met die fascinant uitkwam. En die kopte via de binnenkant van jou. Kopte die de 1-0 binnen. En toen kon je de met name publiek al jaren. En kijk, in de 42e minuut werd een onval. Waarbij Erik Terpstra op de rechterkant de bal voorzet. Die bal werd heel uitwerken. En toen stierde dezelfde Jeffrey Dijs nog 24 meter van de goal. En die helft verwoestend uit. En dat bezette de 2-0. En de vreugde van Fruitland, die is wat dat betreft verschrikkelijk gebeurd op dit moment. Maar rustig hier mooi 2-0 voorsprong. Fruit, er is aan de spelers te zien dat een lijst van de jongens afvallen is. Ze beginnen één keer vrij uit te voetballen. We staan hier in de rust 2-0 van Fruit. En misschien, weet niet of je een beetje goed de stand bevindt het is. Misschien heb je onder de aan kent. Maar dat is Fruit natuurlijk van belang. Wat als Frenchie van Lions wint, ben wij met deze stand ben wij kampioen.
0: Ik ben voor je aan het spieken. Even kijken hoor. Even gaan scrollen. Franeker. Even kijken, die staan er 1-0 voor Franeker. Thuis tegen Lions.
1: Ja, nou, als Lions verliest en wij winnen, dan ben wij kampioen.
0: Kijk, dus de middag wordt spannender en spannender. Het is rust bij jou, begrijp ik, met twee doelpunten op het bord.
1: Ja, zeker.
0: Oké, Piet, lekker even een bakje thee. Komen we straks graag bij je terug. Gaan wij weer even kijken bij het kaatsen bij Henk.
3: Ja, daar is het zit maar bijna alle hens aan dekken. Want ja, de nummer 4 en 8 binnen rondkeerd. En Sergeant Sean binnen ondertussen uit. Tessa Westra, Anke Wassenaar, Suzanne Alma kwam correct te kwartje in Jana Palma, Ilse Baansra en Britt Joustra. Want is Britt, zij keert de bal op de keer voor de keers op de Fjouw 5 en de Fjouw 6. En dus het bedoel van Jana Palma. Haast naar de finale van de winnaarsronde. Sint Gerbrecht, Koster, Brecht, Renema en Noël Hiddinga. Dus Jana Palma, maar Ilse Baansra en Britt Joustra. Sint Gerbrecht, Koster, Brecht, Renema en Noël Hiddinga. Nummer 4 en 8, ja, dat gaat misschien wel richting de 4 weken. Sorry, wie zal het zissen? Nou, we hebben het, ik heb er gekregen door. En nou een prachtige zitbal van Anne Lotte van Beem. Zij keert samen met Jelle Hiemstra en Jeske Altenburg. Zij steent Sidoor, Maren de Vries, Hendrikke Steenga en Elske van Straten. En het wie gong echt de hele wedstrijd eigenlijk om en om met de bordjes. En zo is het nou ik weer. Nou is het een prachtige zitbal van Anne Lotte. En dat betekent dus 4 wekelijk en 6 hier op de Telegraaf. En dan is het daar Anne Lotte van Beem die de opslag verzwaar hier mooi. En ja, achter mij die finale van de herkansing bij de heren. Ik nog steeds is een spannende aangelegenheid tussen nummers 4 en 1. Daar is het 4 westen gelijk aan de Telegraaf. Dus spanning al om hier in Broekstraat. Maar die opslagbal van Anne Lotte van Beem, die neem ik natuurlijk even mooi. Want het kan wel eens de beslissing worden van wie uiteindelijk naar de finale van de herkansing gaat. Is het de formatie van Anne Lotte van Beem of is het toch de formatie van Maren de Vries? Komt de bal voorin bij Hendrikke Steeniginga en die bal die scheert droog. En wat doet die bal? Ja, die bal gaat via Jelle Hiemstra uiteindelijk oer de bobbel in de hinnen. En ja, dat is dan Spieters Koen proberen hem te keren. Maar dat slaat net, die bal die scheert onder haar terug. En dan gaan dus Maren de Vries, Hendrikke Steeniginga en Elske van Straten. Zij gaan nog terug naar de finale van de herkansing hier in Broeksterwold. Ik denk bij de vrouwen die hebben nog even aasten, denk ik, een lietse kwartierke rust. En dan gaan we los met de laatste partijen van de dag. In ieder geval bij de dames junioren hier in Broeksterwold.
0: Daarmee gaan wij snel naar vlaggenist Jordi Miedema. Die heeft een drukke middag. Hij staat en te vlaggen en is natuurlijk onze verslaggever bij de wedstrijd Wolvenga Sint-Anne. Jordi, hoe is het gegaan de eerste helft?
7: We hebben net pauze. De stand is 1-1. Stannen die begon heel sterk. Mark Bakker die kreeg gelijk al twee goede kansen. Toen kreeg Wolvera met Sean de Ruiter. Die kreeg een verkeerde paas van Jorre Brouwer in zijn voet geschoten. Die kon er één op één op de keeper doorlopen. Maar gelukkig miste hij in de herkansing. Miste ze ook. Toen kregen ze dan een rond de 35 minuut. Een vrije trap rond de 16 meter. En die knalde Jorre de Jong er geweldig binnen. Maar daar konden ze niet zo lang van genieten. Want Sjouke Pieter Oosterling die krulde de bal ook net zo van de 1-1 binnen. Dus het staat hier in Wolvega 1-1 tussen Wolvega en Stannen.
8: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

Nou, dat was Lange Frans en Baas B en Ninte. En die hadden het over zinloos. In mijn geval was dat niet zo vanmiddag. Want we hebben het druk en het gaat wat mij betreft helemaal voetbal. Prima. En u hoort op de achtergrond dat we toe zijn aan de tussenstand. Het is zo'n beetje overal rust. Dus we gaan even kijken hoe de vlag erbij hangt in de klasse 2i. SWZ staat daar 0-2 achter in hun thuiswedstrijd tegen Burgum. VVI staat ook thuis achter. 0-1 tegen Zeerobbe, dat wisten we al. Even kijken, Workum staat 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Joure staat 0-1 achter tegen Hardegarijp. Stiens 1-1 in de wedstrijd tegen Bolsward. En Leeuwarden staat 0-1 achter tegen Leeuwarden Zwaluwe. Het is in die klasse niet zo'n geweldige middag tot nu toe voor de thuisspelende clubs. In 3P, daar weten we al veel van. Minderscha 1-2 tegen Balk. EVC 3-0 leidend tegen DBP. Wolvenga staat 1-1 gelijk tegen Sint-Anne. Even kijken, AVC 0-0 de brilstand tegen VHK en GAVC leidt thuis met 1-0 tegen Swift 64. CVVO is de rust ingegaan met 0-0 tegen Bellicum. Ten slotte in de klasse 4B heb ik voor u ouwe Siel. Die staan 1-1 thuis tegen Marm. Wiekelshalm ook gelijk 2-2 tegen Oosterlittens. Franeker, daar weten we van dat ze 1-0 staan tegen Lions 66. En dat is een belangrijke stand om in de gaten te houden. Drongrijp 0-0 tegen Voruit. Arem 0-4 tegen SSS 68. En tenslotte Deinem staat met 1-0 voor in hun thuiswedstrijd tegen DTD.

Ja, dat gebeurt me niet vaak dat ik te snel ben. Maar ik ben nu sneller dan het internet. Want wij weten van Piet Schaaf dat het bij Drolrijp vooruit immers 0-2 staat. En op internet waar ik me op baseer staat nog 0-0. Die las ik net abusievelijk voor. Dus maak je niet ongerust. De doelpunten zijn niet afgekeurd. Het staat gewoon 0-2. En wij gaan terug naar Karma Chameleon.

Karma Chameleon was dat van The Culture Club. We hebben even een rustmoment in deze middag. Het stof begint hier in de studio langzaam neer te dalen. Het is op alle velden rust. Zelfs bij Henk wordt eventjes rustig een bakje thee gedronken. Onder de tent, neem ik aan. En ook bij de voetbalwedstrijden is dat zo. Rust en kalmte. Tijd voor een plaatje dus. En ook dat weer een heel rustig nummer. Althans, hij begint rustig. Nena en Kim Wilde werkten in de jaren 00 met elkaar samen. En maakt dit nummer. Any place, anytime, anywhere.

0: Kijk, dat is muziek uit mijn tijd. Ik kan niet stil blijven staan en dat vindt Leo erg leuk. Die gaat vervolgens daar weer een lolletje van maken. Oftewel, die heeft een enorme lach op zijn gezicht. En daar hebben wij een plaatje bij van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: En met deze deun sluiten wij de rust af en gaan we terug naar, kijken naar de mensen die we in de coulissen hebben staan. Die hebben de thee allemaal op, die staan weer langs de lijn of zitten op hun tuinstoel. En we gaan eerst kijken bij Piet van der Pol in Itzkenhuizen tegen de zeerobben. Piet, hi, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. De stand is na 50 minuten nog steeds. Oeh, daar komt een corner. Die werd goed weggehaald door een van de verdedigers van Seerobben. Uit die corner, het was een kopbal. Maar Seerobben staat nog steeds op 1-0 voor. De doelpuntenmaker was niet Patrick Amers, maar Levi Kiewiet. Dus even een kleine correctie wat dat betreft. En Seerobben die was in de eerste paar minuten gevaarlijk in de 16 van VVI. Maar dat leverde voor de rest niks op. Het even leek het dat Quinten Warmer dan iets zou halen. Maar hij lijf wel aan met maar die bal. Die scoort hem eigenlijk. Hij gleed weg en dan scoort die bal eigenlijk makkelijk richting het doel van de keeper van VVI. Dus dat het leek even gevaarlijk. Maar hij gleed weg en dat betekende dat hij de mogelijkheid om gevaarlijk te worden, dat hij in ieder geval verdwenen was. Dan hebben we in ieder geval de VVI wat natuurlijk moet winnen. Want als we even kijken naar de standen bij de tweede klasse I, dan blijkt dat dat VVI, als ze hier 3 punten pakken, dan doen ze nog goede zaken. Want het blijkt dat Burgen in Sneek, bij Sneek wit zwart, 2-0 voorstaan. En ja, dat betekent dat en Werkom die staat er 3-1 voor. Dus als deze competitie nog spannender moet worden, dan moet ik maar zeggen. Want Werkom die gaat dus met deze stand, gaat Werkom een punt boven Sneek wit zwart. En bij deze stand, dan is in principe is VVI is die laat de kaas eigenlijk schieten om met te doen en op een puntje afstand van Werkom te komen. Nou, de bespiegelingen binnen hier, dat zal er bij de andere competities niet anders wezen. De bespiegelingen hier, die vieren links en rechts. Voorlopig staat hier Seerobben met 0-1 voor. En in Sneek, daar de koploper staat met 0-2 achter tegen Burgum. Dus daar kan in principe kan daar VVI jaren bij spinnen. Maar Werkom doet het zeker, want Werkom die staat met 3-1 voor tegen Heerenveen. En die staat dus virtueel, staan ze al bovenaan. En is het voor een in ieder geval, krijgen we een uitval van Thomas Dijkstra. Nee, Thomas Dijkstra die dacht eventjes dat hij deur kon breken, maar hij werd goed verdedigd door de spelers van VVU. Nou, het verhaal is eigenlijk, spannender kan het eigenlijk niet, want het betekent dat Seerobben in ieder geval hier de winst kan pakken. En ik heb begrepen dat Jouwere, de concurrent, nee, dat is Connor. Hij is Connor. Nou, maakt het niet uit. Scheidsrechter, ja, dat was corner. Dit was niet terecht. Maakt niet uit. Het is maar een corner. Maar ja, dat betekent wel dat VVI nou in ieder geval weer aan een aanval kan denken. Het was een corner voor Seerobben, maar de grensrechter gaf aan dat hij achter was. Dus dan houdt het op. En de scheidsrechter die volgt dat goed. Nou, goed. Nog eventjes voor de laatste opmerking. Bij deze stand kan in ieder geval Werkom volgende week in Harlingen kampioen worden als ze winnen van Seerobben. Want dat is de laatste competitiewedstrijd. En zal Seerobben natuurlijk alles eraan gelegen wezen om dat te voorkomen. Je wil natuurlijk niet netwerken aan een kampioenschap, dan doe je alles eraan om dat te voorkomen. Goed, hier staat het nog steeds 0-1 in het voordeel van Seerobben. En net was er een klein kaasje, die bal die ging naast. Seerobben, dat is net een ja, daar gaat hij. Nee, het is Theo. Ja. Het was Theo die in eerste instantie redde. Het was een bal die duurscoort aan een schaap. Die raakte de bal half. En daardoor kreeg een aanvaller van VVU. Die kreeg de mogelijkheid om te schieten. In eerste instantie was het Theo Noten die de bal nog kon schatten. Maar de afvallende bal die was voor een speler van VVU. En dat betekent dat VVU op een 1-1 terugkomen in. We spelen 55 minuten. De wedstrijd is nog niet gespeeld. Want C. Robin, die het zeker kaas aan had. En het is nog zeker duidelijk in de wedstrijd. Het is voor VPI natuurlijk zaak. Dat zij, willen ze iets in de competitie nog betekenen, dan moeten ze hier ook 3 punten halen. Goed.
0: Oké, daarmee Piet, gaan we jou even verlaten. Want op alle velden is het spannend en we horen ook dat het kaatsen weer losgaat. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst even kijken bij CVVO Berlicum, Klaas Wiersma.
2: Ja, de stand is hier nog steeds 0-0. Let ik daar maar gewoon maar beginnen. We zijn hier inmiddels alweer een kwartier onderwijs. En het is nog steeds een wedstrijd die een liefst beetje meer in het voordeel van CVVO komen is. Een wedstrijd die qua kans net heel erg ontrent. Het moet correct zeggen dat CVVO krijgt wel een hele grote kans hier. Die is zelfs de linksback die normaal gesproken Wessel Brouwer bewaken. Maar die liefst beetje jongens zien onder aandacht ontstaat die. En, via een kwartje in op die kant, koer hij een schot op goal, waar nou die hier druk in kan. Ja, die bal hier echt, dat niet een grote kans, maar hij scheert hem farloos. En dat maakt het dus dat het nog steeds 0-0 staat. Ja, het Belsen daar dan niks in overzetten. Nou, in omschakeling, ben ze best wel gevaarlijk. Echt tot hele grote kans, dan komt het net. Krijgt in je schot, jongen, van Han Joosten, maar die bal gong. Die kreeg de tijd om hem op zijn pantoffels te nemen. En dat liggen er nog maar even zien. Want Belsum komt nog maar twaartje in voor. En die verbergt het Rick Heestra die bal voor te Jan op Goren Joop. Die is helemaal vrij voor de goal zit. Ja, die bal wordt eruit blokt door de verdediger van CVVO. Dat die even zijn omschakelmoment. Ja, dat winnen van die momenten dat je zegt, god, als dat vlaggen, ja, dan is het Wurdebeck echt een hele grote kans. En dan door ik haast voor de season maar Goren voor de goal. Dat een doelpunt wordt. Nou, Safleer die bal er dan heel tijd uit. Ja, neem ik dan even mooi te zien wat hier nou gebeurt. Ik denk dat we corner, het is toch krijg een ingooi. Nou ja, dat jouwt even om. Nou, Chris van der Horst door de gooit die bal in. Die kan hem de 16 meter ingooien. Dat doet ik altijd. Bal gaat weer naar Goren Joven. Wutkap, Patrick Nout op een ronde 16. Komt krijg net dat een schat. En nou maar bedreven om te denken dat er verdediger willen kennen. Dat is Ruben die de bal werd de 16 meter van CVVO inpompt. En zo is het gevaar in de onderlijke weken, want de verdediger kapt hem over de zietlijn. Nou ja, de wedstrijd is hier vermaakt. Leuk, spannend, grote meesken eromheen. De belangen ben groot, het ken je ook zien. En ja, de stand, kosten ben er net heel vol, maar het is wel een spannende wedstrijd waarvan dat je heel die denkt, hey, hoe rent dit al? Het kan twee kanten overvallen. En ja, laten we hopen dat het de oranje kant overvallen kan. Het zou toch mooi zijn dat Belsum hier een stunt of een puntje pakken. Koert zien de kaploper, zien een hele goede ploeg, ja, dat vind ik zeker. Maar Belsum doet er echt net vol onder. Dat maakt zijn we. Nou ja, ik kan er nog heel lang op praten. Sluit ik eerst maar weer even aan. Trotter season dat CVVO hier Chessport Club Belsum 0-0 is.
0: Zinderende spanning op alle voetbalvelden. En dat maakte we even kijken bij het kaatsen of het daar ook zindert, Henk.
3: Nou, nog net Hans, want we binnen net correct door zetten. Maar echt de laatste partijen van de dag. De nummers 3 is in zo. Bij de vrouw die stond in de finale van de winterzonde. Gerbrecht, Koster, Brecht, Reinema. Noël Hiddinger, Sien, Janna Palma, Ilse Baanstra en Britt Joustra. Ja, daar is correct het eerst verkeerd. En dat is gong naar op de site jou naar het bedoel van Gerbrecht, Koster. Dus zij pakken daar de leiding in de finale van de herkansing. Is ik los. En mijn Porter, Rix Blanke en Sophie Kroondiek. Sien Maren, De Vries, Henrike Stevinga en Elske van Straten. Daar is kreeg het eerste verkeerd. En dat wie op de site waren, dat je het nooit bedoel van Emma Porter. Dus bij de finales ben je los in de Broeksterwald. En dat ben de laatste partij van de dag. En op beide telegrafen hing het een eerst.
0: Twee finales in volle gang. Daar gaan we uiteraard op terugkomen. En waar we zeker op terug gaan komen is de derby die we heel de middag al volgen tussen Drongrijp en Vooruit. Piet Schaaf, hoe lijkt het op dit moment?
4: We hebben hier op dit moment 14 minuten spelen in de tweede helft. En de stand is nog steeds 2-0. Maar ik denk dat een hele, in de tweede minuut van de tweede helft weer al een bal van Fruit. We hebben Maxi Peer een goed schil gong. En toen hij zette die bal voor. En voor de Denzi moet het spul. Voor de meeste van u net. En Jordi Boos scheert die bal wel onberispelijk in. Maar die goal werd al keurd. Dat beschutte dus naar Jint Rijen 0. Even letten wie het Jeffrey Dijsje die al twee keer scoort hier. Die krijgt de bal langs de verkeerde kant van de peel mikte. En het is nu Fruit wat iets vrijer voetbalt. Maar die worst zich natuurlijk net de sier van de bal uit te letten. En die ben ik bezig toch enkel lietse, hele lietse kansjes. Maar ze komen in de tweede helft weer zijn net verder komen. Dan Sander de Boer, die 12 kijken. Een hele lietse kansje, ietsje zachter gekomen moest. En nooit weer aan het kijken gehad. Maar die wordt rustig de eerder kast oppakt. Op dit moment, ja, soeverein aan het voetbal. Waarbij Norbert en Bos. Kijk, oer, Max Peters in de jet. Maar die is in staat om de verdediging te gaan. Maar nou is het toch de verdediging van de Dimo pakken kind. En we hebben hier dus inmiddels gaan wij hier een kwartier spelen. En de stand is nog steeds 2-0 vast goed.
0: Akkoord, dankjewel. Voor dit moment gaan we naar de Spoordiek nummer 4 in Seksbieren. Want daar kijkt Lieuwe Brandsma naar AVC VHK. Lieuwe.
5: Ja, 63 minuten op de klok. En de stand is dan altijd 0-0. Want toch gewoon beide konden wel een pik komen schissen. En nou VHK er van terug. Hoe de rechter komt hier vlak van mij. Die kan richting de keeper van AVC. En dan komt de keeper, die komt vorstelijk uit. En die pakt de bal. En de bal gaat hier Flammie over de zijlijnen. En mooi VHK, mooi de bal ingooien. Richting de goal dus van AVC. Ja, Dirk Enema die loert op zijn konske. Heb ik al een paar liefde konske zondag. Ja, het slag het, de krek nog net. Maar goed, ja, wie er die winnen zal, dat is dan net zo zeker. Want beide konden wilden ze wel winnen. Ja, en Celtic winnen, maar in verband met die staand overhang geweest. En dan kan AVC ja, onrustig uitverdedigen nou. En dat is dan jammer. Alvin Oudhuis, ik begint op een bal. Mist de bal, kan VHK de bal overnemen. Komt hij in het centrum? Nee, kan niet verdedigd worden. Terug, volleybakker. Die helemaal vanuit de rechter komt, naar de linksback komt. En helemaal mooi te verdedigen. Daar komt de bal. Dan kan, ja, de, nee, wie ik doe een spul. En de grensrechter van AVC, die vlag ik. En het wierk terecht, de wierboedenspul. En kom ik hoe de goal ging. Maar ja, goed, dat denk ik van die liedje konstjes. Dat ik krijg net boedenspul. En dan kun je er samen in vliegen. Jelle Pieter van der Wal. Die met de bal weer in het spul brengen. Die docht dat maar een lange bal op Dirk Enema. Stijn Scheffer erachter, die kinderbal, komt in bal bezit. Nee, maak het een overtreding, heb ik begrepen. Ja, stop de scheidsrechter. Scheidsrechter fluit het heel goed, maar ik zei dat mooi, ik wel eens een keer. En maak het hier een overtreding en mooi VHK mooi een vrije trap nemen ter hoogte van het strafschotgebied. Daar mijn waarnemers uit Stijn Scheffer. En dan de keeper die komt iets in goal en er zit wel een lange bal komen, want dat wie niet ik zag, had hij de bal uit de hand nu schoppen met al die lange bal die richting die spitsen. En dan kunnen ze misschien daar iets in ingaan. Nou, VHK weer in balbezit, hoe de rechter komt hier van die kinderbal voorkomen, ja daarin die in A3, nee, de Johannes van der Veen die zit ertussen. De centrumverdediger en die verdedigt uit op Volkertbakker. En dan kan Stijn Scheffer naar de boeten komen. De kinderen achterom. Daar kinderen erbij. Kinderen met bij. Geert door de zijlijnen. En mooi VHK. Mooi ingooien. Terechter van hun eigen strafgebied. Dus een hele lijn van de AVC goal. En ja, dat is misschien wel mooi. Maar goed, dan wordt er net goed, denk ik, ingooid. Want de scheidsrechter vlaggen. Alweer fluit het. En mooi AVC.

0: Het het er gewoon. Alleen de man van VHK, die zitten er bovenop, omdat ik krijg net fluiten voor een overtreding op een VHK-speler. En dat is misschien voor een mooie positie om die vrije trap in één keer op de goal. Ja, en wie moet er dan achter? Wie kan de goal? Ja, het schijt er uit. Jouw ding in de kaart om een VHK-speler. Dat is heel veel te volgen. Eemelheid, Tjenneman.
1: Lieuwe, als jij voor ons eventjes die vrije trap in de gaten willen houden, dan kijken wij nog snel eventjes bij Siebe Joostema vlak voor het nieuws. Bij Minnertscha Balk. Siebe.
2: Ja, we staan hier voor tweede helft, 61ste minuut. En Minnertscha heeft 2-2 gescoord. Het rent steeds beter en ze jaagt op die gelijkmaker zelf nooit de rust. En die gelijkmaker kwam er van invaller, Evers Hoekstra. En die pakte de bal op voor de goal. En hij wilde een beetje ondribbelen. En wilde er spelers helemaal vrij zien en gewoon zelfs erop. Combineren met Enno Kingma. En dat leidde dan tot een schotje in de hoek. Van de keeper, dat waarschijnlijk ik net verwacht, hij stierf totaal op verkeerde voet. En die bal is gewoon vierde peel, gewoon heel mooi in de goal. Dus dat betekent dat het 2-2. Dus de wedstrijd is weer helemaal hier. En dat is natuurlijk voor het publiek mooi. Zeker nou dat ik aardige rondje heb. Is dat ik wel de reden om hier te blijven vanzelf. In de laatste thuiswedstrijd van Minnesker. Dus ze zien dat er nog meer te hel invalt en mensen het nooit per oorval keersen. En we zien nou dat de bal op de bal, dat heeft dus geleerd, dat is vierd. Dus die bal heeft alle kanten uit. En we zien nou trouwens dat die bal net boeten goal en dat er dan voorzet waren. Maar de keeper van bal, die heeft hem heel makkelijk pakken kunnen. Dus dat jouwt hun de rust om eventjes op te komen en op te bouwen. We zitten nu in 63 minuten inmiddels. En we zeggen dat het kwaad zit. En dat maakt het natuurlijk wel heel interessant, deze wedstrijd. Het is een wedstrijd dat de spanning groot is. En er is eigenlijk veel net voor te helling, maar wel de eer van de laatste puzzeltjes van mensen. En de mensen willen wel winnen thuis. Dus hij komt het op deel.
1: Oké, Siebe, bedankt voor je bijdrage. Zo mooi vlak voor het nieuws. Kon dat nog mooi eventjes die blik op jouw veld. Intussen komt er een vers van de pers binnen van Piet Schaaf. De wedstrijd Doornrijp vooruit. Daar is het 0-3 geworden intussen. Dus daar zal ongetwijfeld niet zoveel meer aan de stand gaan veranderen. Althans niet in het voordeel van de Doornrijp. Die kunnen vast niet meer terugkomen in de resterende, wat zal het zijn, 20 minuten. En wij gaan naar het einde toe van dit, even kijken, voor het derde uur alweer. Ja, ik moet eventjes doorrekenen. Klein stukje muziek nog.

0: En dat was alweer het derde uur van de Ziltemiddag. We gaan even naar het nieuws en zometeen zijn we weer terug aan de andere kant van 4 uur. Tot zo.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten

botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luisteraars, welkom terug. Het is 4 uur geweest, dus we gaan langzaam maar zeker op naar het einde van alle spannende sport van deze middag. We gaan de rijtjes weer bijlangs. Beginnen we eventjes bij het kaatsen, bij Henk. Henk?
1: Ja, dat ken natuurlijk altijd Hans en dat is Jurk. Dat de formatie van Gerbrecht, Koster, Maaien, Brechter, Enema en Noël Hiddingen. De touwtjes is aardig in handen, zien Jana Palma, Ilse Baantra en Britt Joustra. Ja, dat toe van Jana hier open in het tweede eerste een kans op de Zuidelijk. Maar dan is de Gerbrecht retour tot in het perk. Betekent een spul voorsprong. En ook krijgt op de Zuidelijk is een prachtige zitbal van Noël Hiddingen. En dat betekent dus dat de formatie van Gerbrecht, Koster een 3-0 voorsprong heeft. Zien toe van Jana Palma. En op de andere kant, ja, daar keert de spanning wat weer om. Daar is het toch te bedoelen van Maren de Vries, Hendrike Steeninger en Elske Verstraten. Ze doen wat weer om. Sjenne te bedoelen van Emma Port, Riks Blanke en Sophie Kronik. Dat is een prachtige zitbal van Maren op een spulachterstand en de Vjouwe Versailles voorsprong. Dus de spanning keert daar in ieder geval wat weer om. Het wordt daar in ieder geval spul om het eerst. En in de finale van de winterzonde, Sjenne Traai is nog de Telegraaf.
0: Helemaal goed. Gaan we terug naar het voetballen. Want we hebben vlak voor rust kreeg ik een appje binnen van Piet Schaaf dat het derde doelpunt gevallen was. Piet, staat het nog steeds zo of is er meer gebeurd?
2: We hebben dit moment 4-0 met het spelen en de stand is dit moment 3-0 van Fruit. Het wie een onval van Fruit waarbij Max Verweerd verjocht de bal voorzetten. Maar Mark Poorten die op de linkerkant een strafgebied ingang. En toen wie het Erik Tester die van de goals die en die kun je Sambal kon je nog wel in moord letten. En dat bestuurde de 3-0 favoriet. En nu is het de volgende overtreding van Riefdekamp. Nu dit keer de partners uitmaken. En we hebben hier een vrije trap op ik denk van een 20 meter van de goal. Waarbij Jeffrey Dijs zich mooi de bal moeilijk in. En op dit moment begrepen we hier onder verschillende tussenstanden. Dat Grenzit en Lions weer de stand pas 1-1. Maar van mij had op de gerucht niet eens dat Grenzit heeft gescoord. Dus wat dat betreft, bloot het hier aan alle kanten, bloot het echt nagelbieten. Fruit doet wat het waar maakt. We hebben nog een vrije trap op een 24 meter van de goal. Jeffrey Dijsman neemt zijn omloop. En zien wat er nu gebeurt, Sil. En dan kunnen we deze bal nog even mooi nemen. Jeffrey die. De keeper lit hem weer in en die kind nog krijgt nog pakken. Vader Mark Polster hem niet tegenkind. Dan hebben we hier 28 minuten spelen. Fruit stipt met 3-0 voor.
0: Daarmee gaan we naar Piet van der Pol. VVI tegen Zeerobbe was daarnet 1-1. Piet?
3: Nog steeds 74e minuut, nog steeds 1-1. We hebben kansjes gezien bij de kanten. Dan moet je wat mazzel hebben en dat zat er eigenlijk deze keer niet in. En zowel Zeerobbe als VVI hadden een voorsprong. Het was een mooie voorzet van Levi Kiewiet. En die bal die werd door Nick Alders op een haar na werd die binnenkopt. Hij kwam net even een centimeter te kort. Anders had het hier 1-2 staan. Nou, aan de andere kant waren er ook wat mogelijkheden voor VVI. Dus over het algemeen kan je stellen dat VVI op zoek is naar die winnende treffer. Het wordt hem een klein beetje makkelijker maakt omdat Levi Kiewiet een wat onbezonnen actie had op het middenveld. Gestrekt been. En de scheidsrechter die beoordeelt dat als rood. Het had even wat mij betreft een donkere gele geweest kan. Maar ik kan er een tweede met hebben. Hij komt gestrekt been binnen, maar de tegenstander deed het namelijk goed. Alleen ja, hij was net even eerder en dat is eigenlijk het verhaal dat Levi Kiewiet dus het veld moet verlaat en Zeerobben in de 70ste minuut met 10 man verder moet. En dan, dan is het een kwestie van de avondgolven van de VVI'er die mond uit in een in de zoutelongen zijn voorzet die over de achterlijn gaat. Daar had veel meer in zitten voor VVI dan wat er nou in te zien is. Dus de stand nog steeds 1-1. En ik geef beide nog kaas op de winst. Want ook Zeerobbe briert in de aanval. En we hebben Thomas Zeilmaker hebben erin gekregen. Voor Patrick Amels, die komt terug van een blessure, dus die moet even aan de kant, want die kan het niet volhouden. En dan is het bovendien, even kijken, Bauke Kammerga, die is in de plaats komen voor Stijns Kakenbos. Nou, het is niet anders, zeer, want met mijn team aan zien dat ze hier nog 3 punten pakken. Het zal een hele klus worden. Maar je ziet ook dat VVJ er alles aan gelegen is. En dat elke keer die aanval over links en over rechts. Dan staat er altijd een verdediger. Of het is Patrick van der Veen. Of het is Patrick van der Veen. Of het is Arne Skaap die die bal weer wegrost. En dan komt er opnieuw aan de rechterkant. Met name over rechts is de binnen de aanvallen gevaarlijk. En dan is het een vrije bal voor de spits. En dan is het Theo Nota die bal net voor dat er een tegenstander binnenkomen kan. Die bal uit de goal haalt. En daarmee blijft het dus. Nou gaat het er wel uit. Nee, nog niet. Het is twee keer dat Theo Nota de redding brengt en de stand nog steeds op 1-1 houdt. Het waren wel grote kansen. En dat mag VVI, als het zo blijft, mag ze dat zichzelf aanrekenen. Ze hebben de kansen gehad en misschien gebeurt het toch wel. Want we hebben nog een kwartier te spelen hier in Itzkenhuis. En de stand is 1-1.
0: Mooi, stappen wij op de brommer en gaan we via het fietspad langs de... Even kijken wat ik opgezocht. De N354 rijden we een klein stukje naar het zuiden. Komen we in Lemmer bij CVVO Bellicum, Klaas Diersma.
4: Ja, hier is inderdaad wat onderstaan verhoren. Net een gunstige Belsen. Het is ik net in het spelbeeld. Maar je begreep het vooral in deze inleiding. Dat CVVO op 1-0 voor sprong komen is. Het wie een vrije trap waarbij het Belsen een moeren keurig opstelde. Die moeren die blokte die bal heel. Ja, en wat gebeurt er dan? Ik denk dat dat een beetje dat je dat het geluk van de kampioen nemen kunnen. Want ik denk dat CVVO daar echt een goal in de dwang zit. Dan valt die bal net in de linkerhoeken, maar in de rechterhoeken van de spelers. Je ziet een heel langzaam de paniek in bij CVVO wat taslamen. Ze kwamen er net terug in en dan krijgen ze een iets wat makkelijke jonge vrije trap. Ja, en dan maar Belsum natuurlijk weer proberen een resultaat te herinneren. Dus die mat wat meer onval en daarmee zie je eigenlijk CVVO gevaarlijker worden. Het is heel vaak zo dat zo'n wedstrijd hier te brengt. En er is een ploeg die niet een punt pakt of niet een goal maakt. Dan wordt het vaak de oren ploegen die het wat meer rond te krijgt. En daar toch eigenlijk super nog gevaarlijker wordt. Maar ja, je kent het al. Je kent het net meer. Je kent het net meer op aankomen litten. Je staat achter. Je hebt net volle tijd meer. Dus je bat er wel trok in. Ja, en dat is gewoon heel vervelend. Maar ja, je moet echt zeggen. Het is eigenlijk net in de verhouding dat die bal erin vleurt. Maar ja, klaar, dat geluk heb je dan zo'n het een ploeg dan dus. En dan denk ik dat zo'n ploeg kampioen wordt kan. Nou ja, het wel. Ze nog het komst gewoon best wel volle mogelijkheden en inderdaad we hebben wat onvallende wissels erin zetten dus ja het is dan net spelen en ik denk inderdaad nog een op de klok zien want klok zelf is het nog ongeveer 10 minuten maar het is beslist dat CVVO ook al een heel soort tijd ontbreken is jongens hebben blijkbaar regelmatig een bal in het gezicht en ja dan fluit het de scheidsrechter hem al af en dat is op zich terecht ja, ik jou deze scheidsrechter een compliment de man is al wat iets kouder ik schat hem rond de 50, maar hij leidt voortreffelijk. Let hem net gek, maatje, terwijl de spelers om hem heen. Dus dat vind ik op zich een compliment. De jongen doet het hartstikke goed. Demo, ik kan het net onlezen. Maar ja, Kleer, Belsen mat er nog even achteraan om te proberen een doelpunt te maken. En ik zeg nog zelfs dat ze nog meer risico nemen in de laatste man vertrouwen. Dat is Ruben Brouwer. Daar komt Jakubu voor in het plak. En die zal... Onvallend, de linie is nog te sterker. Dus ja, het is nou echt alles of niks. En ja, daar heb ik niks te verliezen. Ik heb geen verliezen in 1-0 als 2-0. Dat maakt het net zo heel vol uit. Doelsaldo maakt natuurlijk net al te grut oprennen. Dat zou het nog wat wijzen kunnen. Nou, Sjurgi op je zegt dat. Taaie heer is de verloren git. En daar is een mooie redding van Wietse. Die mooi gestrekt in de vierste hoeken. Dan laat de grote handen erachter krijgen. En ja, dan is de bal kansloos. En nou met Belsen. Mooie aanvaller extra. Stille ze proberen die bal te dwalen. Ja, en dan is de bal van Jesse Kemper gewoon door de cycline. Ja, dat is aan het zonde. Dat jouwt even een beetje de zwonger bij wat uit. Nou ja, fijn. Het is hier nog een minuut of 10 te voetballen. Misschien wat langer. Ik hoop maar blessuretijd dat de scheidsrechter dat ik goed bijhouden heb. Dan is het nog wat langer. En sluit ik eerst maar even al trotte seizoen dat CVVO Jim Belsum hier leidt met 1-0.
0: Pompen of verzuipen in Lemmer. En Leo, dit is een historische middag. Want ik heb al 2 verslaggevers van ons gehoord die een compliment over hadden voor de arbitrage. Klaas Wiersma zojuist. En al een tijdje geleden was dat Leeuwe Brandsma met positieve woorden over de scheids. Leeuwe, hoe is het nu? Ik hoor geen Leeuwe batterij leeg. Antenne ingeklapt. Geen idee. Kunnen we eventjes naar Henk alleen? Hoe denk je daarvan? Zullen we dat doen? Henk, ben je nog paraat, jongen?
1: Jazeker, ben wij nog aan het kersten hier in Broeksterwold, Hansen. En ja, het verschil rint ondertussen Wolfje erop in beide partijen eigenlijk. En dat bedoel van Janne Palma, Britt Joustra en natuurlijk Ilse Basra. Mata in de achtervolging op Gerbrecht Koster, Brecht Renema en Noël Hiddinga. En het wie al schijnt dat rij eerst. Voor de twaalf keer in die partij komt er Sjoerd Glik aan de telegraaf heen. En dan mooie Janne Palma de bal opslaan. Doet dat net goed. Die bal die ploft. Krijgt Singer Zenemeiter aan de verkeerde kant van de linie van haar. En zo rent het verschil al op. Nou, een schier naar 4 eerst. In het voordeel van de formatie van Gerbrecht Koster. Zij zijn dus 4-0 voor en 2-0 voor. En ja, op de andere kant daar ligt het. Ja, ik in aan de kant nog even heel snel op te gaan. Emma Porta, Rix Blanke, Sophie Kroondijk, Shin Maren de Vries, Hendrikke Steginga en Elske van Straten. Er is nog al een spul onder de telegraaf. Dan wordt het 4-6. Maar een prachtige zitbal, dat betekent spul om het eerst. En dan wordt het vervolgens op nice side jou. Dit keer is de bal boeten van Maren en zo komt er dus het ruim hier. En dan hingen er Traumien en Schinnensoijs en mooi Elske van Straten de bal richting het perk sturen. Zij het de van beste opslag hebben in handen. En dan is het achterin bij Sophie Kroondijk. En dan gaat die bal heel erg omheen. En dan komt, dat krijgt net meer een stuitje. Dat in ieder geval Elske er nog aan komen kan. En zo hingen er dus de Traumien, Schinnensoijs. En in de finale dus Fjouw Nix en Twan Nix en Gerber Koster is onderwijs om die bal richting het perk te sturen. Achterin in ieder geval bij Ilse Baatstra. Die glipt daar even door de vinger. In. En zou krijgen wat in ieder geval de keertje een meterlijke grutter. En zou, nee, ja, is het twaggelijke derde. Vjouw niks, twaggelijk en Truimingen, zo is niks. En een hele lichte keertje derde in het spel. Het perk aasten, Hendrikke Steginga voor in. En Elske van Straten achterin. Die opslagbal had je me goed vinden. Neem ik die maar even mooi. En wat Porte is aasten nog zet om die bal richting dat perk te sturen. En misschien wil die voorsprong naar verder uit te bouwen. Dat wordt even online. Ik denk maar waarom naar de studio.
0: Gaan we alsnog naar Leeuwe Brandsma. De verbinding is hersteld, Leeuwe. En je bent trendsetter vanmiddag met je complimenten voor arbitrage. Want Klaas Wiersma deed je net na. Ze doen het goed, de mannen in het groen vanmiddag.
5: Oké. AVC hier in 84 minuten. Dus nog 84 minuten te gaan. Misschien nog een minuutje erbij. En altijd de 0-0 in. En beide ploegen niet proberen dit wel te zetten in een ongeval. Alleen ja, dan slag het. Het krijg net in de aanronding. En VHK die probeert het sowieso mooi. Lange bal vanuit het strafgebied van de keeper. En ja, dan stuit het. En het veel te geleerd worden. Ja, door de Reiner zou het heen. En dan... En dan mag ik de bal even keren. Dan zit het wakker terug. En dan moet de keeper moet goed opletten. Want ja, die is goed. Klemvast wat dat betreft. Daar hebben we net over de klein. En dat is dus goed. Die handen nou, dan moet de bal ingooien. vlak van hier. Ter hoogte van het strafschopgebied van AFC. Mag ik de bal even droog. Bang dat de bal weer moet van. Denk ik. Op Steinskerven. Die kan de bal overnemen. En dan kan Pieter van der Schoor die erin komt. Is ja, een sterk van de bal. En dan kan Dirk. Maar goed, hier krek gast erin komen. Maar krek net. En dan wordt de bal uit verdedigen. Toch AFC. En kan er maar VHK mooi ingooien. Hoe de rechter komt. En kan niet bedenken aan een ongeval. Ja, het is een voetbalgevecht. Is het worden. En nou kan AFC er weer van terug. Via een overtreding. Maar goed, de scheidsrechter had voorbeeld. Die had de visser die autobal. En dan komt die. Goal voor een leeg goal. Pieter van der Schoort. Voor een leeg goal. Schitternaast. Krijg ik al een kans van Pieter. En die koeien er echt niet krijgen en krijgen. Ja, dit hier de 1-0 wetenmaten van AFC. Maar ja, dat is het. Hij en Pieter kunnen nooit net zo vol scoren. Die hebben er van die keer maar in een zwaar inleiding. We zitten er net altijd in de basis. Maar goed, deze hier er sowieso mooi te maken. En dan, ja, maar nog 3 minuten, 4 minuten op de klok. Dan hier uiteindelijk beslist als een kind, denk ik. VHK, breng de bal nou weer in het spul. Kan AFC er wat mee doen, een lange bal kwam hier dat. Kan je er toch, VHK die bloot in bal bezit. Er komt nog ter heerde van het strafgebied van AFC, komt de bal voor. Ja, de bal komt voor, alleen dan kan Anders van der Veen, die kan uit verdedigen. En Jaal de Visser transporteert hem verder. Alleen dan toch weer in bal bezit van VHK. Ja, de wien toch een beetje ronder. Er komt de bal. Ja, we doen een kop. Ik weet net wie de brekker. Ik denk een speler van AFC. En kan de bal. Nee, we hebben dus een corner. Die vanuit de linkerkant. Ja, bal moet even ophalen worden.
3: hoe lang duurt dat? Met Inger helft de bal op. Zullen we een naaie bal komen maken? En die komt er nou aan. En dan kunnen we gewoon direct de nummer terug bij elkaar. Vanaf de linkerkant, vanaf de rechterkant. Je familie. En dan met alle hens en dek. Zelf durk en maar tellen, maar als je lengte. Kom even in het strafschotgebied. Die simpel denken, ja, ik wil het net verliezen. Ik heb lengte, ik maak hem uitkappen. En dan komt de bal voor. Ja, daar is hij. En hij doet hem op een blaas. Verdedigt de muur op Pieter van der Schoot. En Pieter van der Schoot transporteert hem terug naar Volker Bakker. Hoe de rechterkant. Kinderen wat moet doen. Ja, jouw de bal terug. Nee, die dochter net doet. Ja, dat is eeuwig zonde. Want dat is toch een mooie vrije bal. En dan wordt de bal een leutel weer bij VHK. En kan die tegen een ongeval. En dan moet Alvin Bierema en Johannes van der Veen de centrum van AVC die maar oplossen. En dan is het eventjes een beetje woeste voetbalcafé daar op de linkerkant. En het wordt ingewerkt, dus het kan weer verder. VHK bloot in de bal. Komt er een schot op goal? Ja, ja, Pieter van der Waal, de keeper van AVC, heeft een klein feest, ondanks dat die bal geleerd is. Ja, dan zit hij net goed uit, een beetje te gehaast. Sloot die bal in het hoofd en dan wordt er een overtreding begonnen op een speler van VHK terugstaan. Stijn Scheffer en die dan maar de vrije trap noemen. Ja, 88 minuten hier op de klok. De stand is nog 0, ja, weet ik, je wint. Is net een seizoen. Oh, onderkant laten van VHK, een kabel van VHK bij AVC. En daar komt AVC goed bij en kan die betekenen van een ongeval. 89 minuten op de klok. 0-0 nog altijd.
0: Overal spanning en sensatie op de velden. Schilderen met woorden doen onze verslaggevers. Zo ook Siebe Joostema bij Minnesga Balk.
6: Ja, werd het inmiddels 2-3 is. Kreklin is hier van Balk. Die kreeg eigenlijk een beetje geluk de bal. Doordat Jarko Kengba de bal net verdedigen kon. En ze skeet de bal. Ze had strafschopgebied ben. En kwam er een speler van... Ja, van bal toch heel makkelijk vrij te steken. En ja, daar toch waren het dus draaien. Dus ja, nou, misschien nog een kantje van Menneschen. Nee, dat is bijna onmogelijke bal. Qua diepte. En werd dus ongeval net een antwoord op had. Dus ja, nou, dat dus keeper even de goal uit is. Want er mag natuurlijk die bal maar verdedigen worden. En het is onder erbarmelijke omstandigheden. Het klettert in naar beneden, het wetter. En dat is natuurlijk ik maar die goal weer. Natuurlijk ik wel van die invloed. Die bal die glijdt gewoon bij Jarko Kengba. Dan krijg je dit soort doelpunten. Die niks meer uitspelen, constant te buiten heeft. Nou oké, we zien dat mensen zich nog een keer oprichten kennen in de laatste thuiswedstrijd van Eno Kengba. Als spits van Middenskeer. Die doet ik ook zijn best om in de wedstrijd te komen. En we zeggen dat. Alles glijdt voor de bal. En dan is het degene die de ploeg die het voorstelt. Die dan vrij makkelijk weer voor die kan. En we zeggen dat. Dat een heel grote kans van bal keer het verleden. Nou, we zijn hier dat je wat hem weer. En we hopen dat in de 86e minuut, dat er nog in de laatste minuut misschien nog een paar minuten niet erbij komen. Dat men misschien nog op publieke stand komt kennen. Dat is jouw afwachting.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb wel een microfoon. Helemaal goed. Even kijken. Ik krijg door van Leeuwe Brandsma dat er gescoord is. 1-0 voor AVC. En we hadden onder de knop al hangen Piet Schaaf met de derby. Dan riep vooruit voor het slotwoord, denk ik.
7: Piet. Ben je in de laatste minuten bezig en zoeken zijn we voor. En wij hebben nog kijk ik dat de Lions mooi daar in je voort zit. Dus op dit moment is het onze Duitsland dit feest eigenlijk al. Terwijl je dan nu spullen worden, maar je hebt niet al een streker op veld. Een riefste die vond het de noodzaak om als een streker op veld te gaan. Dus het is goed wat hier ik probeer dit met heel goed uit te voetballen. En nu is het hard niet schuit maken die. In ieder geval, maar die is net, ik wil slag en stek net. En het is nu weer een ongeslag op Mark Polsta. En die lekker busje hier niks mooi. En nu is het de inval. Mark Bouwman die op dat moment. Mark Bouwman die zegt de ongeval ontwikt. En het is nou, weet je, vuur wordt gevuld, dan moet je gewoon, jongens met de gewoon weer ophouden. Dat had geen zin. Het is fruit wat je meteen wil voorskeert. De wedstrijd is wel spelen. En het is nog gewoon afwachten. Hoe komt het? Incident je dood dat partij in. Ja, en dan is het natuurlijk hier op Schattenburg feest. Het is dan fruit wat dat voor het eerst in de historie richting de derde klasse in zit. Ja, dat is ook iets wat je natuurlijk moest allemaal heel graag willen. En het is nodig. De scheidsrechter die een stuitbal houdt in de laatste minuten. Ik weet niet of hij echt heel veel ballen lid of net. Maar gewoon, het is Jeffrey die de bal gewoon heel rustig nooit de keeper speelt. Ik denk dat we in de eerste 12 minuten te spelen hebben. Ja, en nou is het, ja, voor Fruitkant is het gewoon waar je hoe is het straks in de Frenchie. Want dat is gewoon alles van Fruitkant is nou eerder op hoe is de stand in Frenchie. En ja, dit is een scenario wat sommige mensen aan het begin van de competitie toetsen, de indeling van de competitie zeren. En nou is Mark Dijkstra, die krijgt oude water in de shit. Maar die had als het twee geblesseerd geweest. En die komt nu naar een blessure, die komt er weer om. En op zo'n moment, dan weer mooi, dan mooi. Dat is toch wel een schitterende emotie. En we zien ook nu, ons Fruitkant, iedereen die zit, hartstikke mooi de eer in Frenchie. Hoe is het daar? Hoe eindigt het daar? Hoe komt het daar? En ja, Fruit pak je de overwinning wel. En gewoon, dan gaan ze natuurlijk een heel gedegen seizoen maken. En het is Fruit wat. Ja, gewoon, ik zie dat het echt een jood werd. Dat is gewoon bij de voetbal ploeg en ik in deze klasse hier. Wat krijg je hier achterkort? Zo'n wij ons dit richting die nooit komt. Bij de bobbelste plak een mooi game. En het is, ja, Fruit. Het schrijft echt lid nog even terug in. Het is een doelstelling voor Sander de Boer. Die krijgt bij de 12-0. Ik nam een hele goede redding hier. Toen het spul er linnig op me hoofd kwam. En het is, ja, Fruit. Wat nog heel rustig de wedstrijd van ballen veel. Ja, er is nou Sander de Boer die de bal uitkoppen kan. Het hele team van Fruit is het. En nu is het. Zij zegt de fluit weer voor de laatste keer. En nu is het. Wachten, hoe is de stand in Frenchie? En sommige jaren dat elkaar in is. Dus dat is een afwachting. Fruit wint je Joost Verschijnen met hij 0 van is. En nu is de afwachting hoe het in Frenchie eindigt. Als wij op Schatten bij het feest hebben. Ook iedereen staat veel te komen, joh. Je bent het snoer, maar ik van beide kanten is het van heel druk gedeelte zeker.
0: Oké, Piet, we wachten met jou in spanning af. Bedankt voor het verslag tot nu toe. Terwijl de vuurwerkschoten ook hier in Franeker te horen zijn, vertel ik de luisteraar eventjes dat in de klasse 3P de wedstrijd CVVO Bellicum even stil ligt. Klaas Wiersma belde ons net en die vertelt dat er hij gebruikte een ongevalletje. Ik weet niet of het een blessure is of iets anders. Dat krijgen we later nog wel te horen. De wedstrijd is in ieder geval nog niet afgelopen. En er is intussen wel gescoord bij Leeuwe Brandsma, AVC VHK. En Leeuwe hebben we aan de telefoon. Leeuwe.
8: Dat klopt inderdaad. En de scheidsrechter heeft 30 seconden. Lien heeft hij al afsluiten. Maar de 1-0 stand voor HVC. Ja, 1-0. Dat is de minuut. Maken Jelte Visser, de onvoerder, heel beheerst en rustig. Hij bleun heel rustig. Skaterde hij in de goal van CVVO. Ja, van VHK, mag ik zeggen. En toen mochten we nog 4 minuten, 6 minuten terugvoetballen. Ja, dat was wel een 24 uur, dat wisselt niet. Maar goed, AVC heeft die 1-0 op de klok zetten. En ja, die docht me mooi. Ja, goed, mijn oren plogen nou hard in mijn CVVO en mijn AVC. Ik heb er geen idee van, maar AVC heeft zijn plek niet. 1-0 woen.
0: Oké, duidelijk. Die goal die viel zeg maar op de valreep.
8: En, ja, op de valreep.
0: Ja, precies. En gaat mogelijk nog een belangrijke rol spelen in de competitie. Stand.
8: Ja.
0: Oké, Leeuwe, dankjewel voor je verslag van vanmiddag.
8: Ja, graag gedaan.
0: Helemaal goed. Wij gaan snel naar het veld bij Piet van der Pol. Want de vonken vliegen er hier vanaf. Om alles proberen te volgen wat er allemaal gebeurt. VVI Zeerobe. Piet, hoe lijkt het bij jou?
9: Man, wat een wedstrijd. Maar wij dachten van, er staan er 10 man, dus het werd even billen knijpen en weet ik het wat allemaal. Maar verrast Zeerom of verrast daar VPI. En die winnen met jongens keurig. Ja, de mannen die lopen er even langs, het doelpunt te maken. Thomas Dijkstra, Quinten, de man op de net. Zo, nee, dat is niet natuurlijk. Oké, niet. Nou, Zeerom die wint met 3-2 hier in Itzkenhuizen. Het is een wedstrijd waarbij de kansen die VVI gekregen heeft in de tweede helft, ja, die werden niet verschilderd. Ja, in de voorlaatste minuut werd het nog 3-2. En Serum stond toen al op een 3-1 voorsprong. En die 3-1 voorsprong, dat werd nog 3-2 in de laatste minuut, laten we het zo stellen, van de wedstrijd. Maar de wedstrijd was gespeeld. Scheidsrechter die fluit af bij een stand van 2-3 in het voordeel van C-Robben. En dat betekent in principe dat C-Robben inderdaad nog een kans maakt op een na-competitie. Het is voor VTI is het uithuilen en zich klaarmaken voor de na-competitie. Want de stand in deze competitie is dat Horkum die wint met 3-1. En die komt dan op een 4 punten afstand van VVI, die hier 0 punten pakt. En zich dus met de eerste periode op moet maken voor de na-competitie. Serum, er bestaat de mogelijkheid dat Serum dat ook nog kan. Want Joure staat thuis tegen Hardegriet op 1-1. En dat betekent dat C-Robben, die heeft nog 3 punten. En dat betekent dat C-Robben inderdaad de Joure nadert op 1 punt. En als ze thuis van Borkum winnen, dan kan zij de vierde plek opnemen en dan kan zij ook de na-competitie spelen. Het is een verrassende wending. Het gekke is dat Sneek wit-zwart, dat speelt thuis tegen, Heerenveen. Nee, niet Heerenveen. Dat maakt het niet uit. Maar Burgum. En Burgum staat met 2-3 voor in Sneek. En ja, dat betekent dat Sneek wit-zwart misschien al een kaasje kan maken op kampioenschap. Maar Worken doet de beste zaken en die staat met 4 punten boven VVI. En zoals het nou staat, 3 punten boven Sneek wit zwart staat 3 punten onder Borkum, wat nou inderdaad hele goede zaken doet met deze winst. Nou, het is een spannende ontknoping hier in Itzkenhuizen. Twee doelpunten, even de doelpunten maken eventjes. Het is Bouke Kammerga op mooie voorzet van Thomas Zijlmaker. En het is, het is Thomas Dijkstra op een paasje van de man of the net, Jay de Vries, waar hij dus de 3-2 maakt. En daarmee heeft Thomas Dijkstra ook weer een aandeel had in deze winst. Nou, verrassende uitslag hier in Itzkenhuizen.
0: Piet van der Pol, dankjewel voor je bloemrijke verslag weer van deze middag. De competities en de wedstrijden van vanmiddag vallen steeds meer in de plooi. We horen van Klaas Viersma dat daar nog niet gevoetbald wordt bij CVVO Bellicum. Dus straks horen we daar meer over. We krijgen een seintje als die wedstrijd wordt vervolgd. En er wordt natuurlijk nog wel steeds gekaatst in de finales bij Henk Hempenius. Dus Henk, hoe staat het ervoor?
1: Nou, het bedoel van Gerberg, Koster, Mooij, Brecht, Reinema en Noël Hiddinga. Echt wel de touwtjes in hand. En Jana Palma en natuurlijk Ilse Baanstra en Britt Joutra. Ja, Fjouwer om hier, dan wordt het zo is te waar. En dan Mooij, Gerberg, Koster de bal opslaan. En ze doet dat voortreffelijk. Pleest een prachtige zitbal. En daar Mooij bouwt zij de voorsprong uit naar een 4 om hier een voorsprong. Nog eens even zien wat er gebeurt. Ja, die wordt vliegend waar het toegeslaan. Terug Rikster Blank in de horenpartij tot in het perk. En daar Mooij dat ze voor de Hapertour in ieder geval hele goede zaken. Ja, zet ik al zo uit, dus die finale in de zonder 4 van Mien en 0 Fjouwer, alles in voordeel van Pedro van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga. En natuurlijk Brecht en Reinema, Sienna, Janne Palma, Ilse Baansra en Britt Joutra. En de orde finale van de herkansing die hier tussen nummers Fjouwer en Vief. Maren de Vries, Hendrike Steinga en Elske van Straten. Sien Patoe van Emma Porte, Sophie Kroondijk en Rikster Blanke. En zet ik al zo uit wie de traai meer, dat wordt het Sajgelijk. En dan is het Rikster Boppa, dat betekent Fjouwer meer. En dat wordt kijk op mij Sajgelijk. Dus daar ben ik echt wel mogelijk in voor Patoe van Maren. Maar ja, nou Rikster Blanke retour dan in het perk. En zo ging het er ik in de finale van de herkansing. Jeroen Broeksterwater, 4 om hier aan de Telegraaf.
0: Ook spanning dus bij de finales van het kaatsen. En wij zijn intussen aan het proberen om connectie te krijgen met Jordi Miedema. Die hangt, krijg ik door van Leo. Dat is hartstikke mooi. Jordi, Wolvenga, Sint-Anne, hoe zijn ze geëindigd? Oeh, Jordi die heeft denk ik de vlag verwisseld met zijn telefoon of andersom. Staat nu in zijn vlag te kletsen. Nee, dat is flauw. Jordi heeft het hartstikke druk, want die moest vanmiddag vlaggen en wilde verslag doen voor ons. We gaan hem eventjes opnieuw bellen. En intussen krijg ik, Leo, dat is voor jou ook interessant, doordat de wedstrijd CVVO tegen Bellicum weer hervat wordt. Dus we kunnen ook denk ik zometeen even naar Klaas Wiersma. Zal ik hem opvertellen? Ga je bellen of draai je een plaatje? Zo'n plaatje doen? Ja, wordt wel tijd ook, hè? Bij deze.
10: Tot 5 uur is dit de Zilte Middag op jouw radio.

0: Dat was Rihanna met A Rude Boy. En er gebeurt hier intussen van alles. Op mijn telefoon komen beelden binnen van Piet Schaaf van feest op de velden van Vooruit. Ik zie iemand op de schouders rondgedragen worden. Dat is mogelijk de trainer. Dus ja, ik zou bijna zeggen, kijk vanavond naar Studio Sport. Maar dat gaat het waarschijnlijk niet halen. We hebben Jordi Miedema aan de telefoon voor het slotakkoord bij Wolvenga Sint Anna. Jordi, goedemiddag, daar ben je weer.
1: Ja, goedemiddag. Maar de wedstrijd is afgelopen. Sedan heeft met 2-1 gewonnen hier in Wolvenga. De laatste goal kwam door Harmen Visser goed doorzitten. En die maakte de 2-1. Het feest over de ontlading was enorm groot. Want Sedan heeft nu alles weer in eigen hand. Om in derde klas te blijven.
0: Kijk,
1: en vanavond hebben ze kermis. Dus het is even een klein feestje vanavond.
0: Ja, en dik verdiend. En dan volgende week de beslissing?
1: Volgende week beslissing tegen Nijlouds.
0: Nou, we gaan het met jou volgen. In ieder geval hoop in de harten in Sint Anna Parochie. En jij bedankt voor je verslag en het vlaggen van vanmiddag.
1: Alsjeblieft.
0: Jordi, hartstikke fijn dat je er wou zijn. Tot de volgende keer. En succes alvast voor volgende week. Gaan wij naar Klaas Wiersma in 3P 7VO Berlicum. Daar was iets aan de hand, Klaas. En jij hebt dat gezien.
2: Ja, de wedstrijd is het even wat die scarst best of stil in de west. De wie een medische noodsituatie op de andere kant van het veld. Ik kon net precies zien wat er aan de hoorn is. Ik zeg wel dat er reanimeerd waren. En de ambulance is erbij west. Die riet nou langzaam weer van het terrein af. Nou, de spelers zijn even van het veld af west. Dus ja, we hebben nog officiële speeltijd. Wat ik officieel heb van de scheidsrechter. Binnen een 3 minuten te voetballen en een 6 minuten blessuretijd. Dus nog een liefst 10 minuten hebben hier te gaan. Van de wedstrijd, om de wedstrijd al te ronden. De scheidsrechter zit op het punt om shit even naar de grensrechters klaar te zien. En de jouw te ballen bij de keeper van CVVO. Ik weet nog niet eens precies wat we daar eindigen binnen. Maar de wedstrijd is wel los. Kinderen verder net te volgen. Zeg ze, ja, je bent toch een iets beetje verslagen. Had je soks even mooi maatje. Het is altijd spannend van wat dit je gebeuren. Maar het was zeggen dat CVVO wel heel brutaal uit de kooi gekomen is. Belt ze hem hier eigenlijk wel het moment om een beetje mooi wat extra wissels erin te brengen met aanvallers om het moment te pakken dat er nog een resultaat helder wordt. Nou, dat maken we even bij Brompen weer te kijken. Ik zie wel dat Belt ze begint te knakken om dit wat te realiseren. Ja. Kinderen, het zou heel veel OC's wat er verder gebeurt. Belgium is nog wel in aanval. Probeert de bal bij via Damien voor te zetten. Hein Joosten maar die te goed voorcheckt. Dan wordt er in één keer een lange bal voor CVVO. Belgium zit achterin. Wel echt in de voetballing. Ik heb wel het idee dat CVVO-trainer duidelijk onderjongen heeft dat er meer druk naar voren dan jongen. Maar dat ze net naar achteren tabatten voor de schuwing. Nou, dat is net vol aan. Nou weet ik net wat er precies gebeurt. Belsum krijgt een vrije traptje. Nou fijn, we zijn in elk geval wel los. De schrik zit er bij mij persoonlijk een lief beetje in. Maar het is net nodig. En volgens mij is alles nooit behoorlijk oplost. In elk geval, die man die het betreft is in goede hand. Libertair is op haar en we hebben hier nog een minuut als... stonden achter voetbal. Sluit ik daar eerst maar even mee af. Het wordt te zeggen dat CVVO Belgium hervat is en dat de stonden hier nog steeds 1-0 is van CVVO.
0: Ja, Klaas, alle begrippen. Dit soort dingen die dat relativeert alles natuurlijk. En zeker een potje voetbal voor je plezier. Dus we komen straks graag bij je terug en we hopen het beste voor de meneer in de ambulance. Gaan we even kijken bij Henk Empenius. Finale skaatsen in Broeksterwoude.
3: Ja, de krassen die kennen ondertussen nu te rijk worden, Hans hier in Broeksterwoud. De finale in de winnersronde is in ieder geval Oudroen. Die gong tussen de nummers Traaien en Sean Gerbrecht Koster, Brecht Reenema, Noël Hiddinga, Siniana Palma, Ilse Baanstra en Britt Joustra. Daar wordt het uiteindelijk 4 Womien en Sojjouw. Prachtige zitbal van Gerbrecht Koster. Levert derde in ieder geval de krassen op voor hun partour. Dus de eerste prijs voor het partour van Gerbrecht Koster, Brecht Reenema, Noël Hiddinga. Tweede prijs naar Jana Palma, Ilse Baanstra en Britt Joustra. Ja, en wie dan de derde prijs of de eerste in de herkansing winnen zult, dat maken we nog even een ouwe. Het weer 4 om 1 in het voordeel van Emma Porter, Riks Blank en Sophie Kroondijk. Zij zijn op keertjes in Maarten de Vries, Hendrika Steinga en Elske van Straten. Dan wordt het een schierende soys. Dan is de bal kweer van Riks en dat betekent 4 om 2. En nu is het weer goed opslagwerk van Maarten. Zij hebben hoort de keers op de schierende soys. Ja, ze keert de spanning in ieder geval wat we hebben om hier in Broeksterwoud in die partij. partij in die strijd. Omdat die laatste prijs hier bij de vooral die. Want ja, het is uiteindelijk een zitbal van Maren. En daarmee wordt het, de stand wordt het wat draaglijker. 400 rijden is deze nou achter de formatie van Emma Porte. Het de leading nog. Maar ja, de voorsprong is slonken ondertussen. Nou, 400 rijden. Zijn het bedoel van Maren de Vries.

0: Jan Smit sterft in de verte weg met Cupido, was dat. We hebben nog twee live wedstrijden aan de gang. Voetbal bij Klaas Wiersma, CVVO Bellicum. En natuurlijk de kaartfinale bij Henk. We gaan eerst eventjes naar Klaas bij CVVO tegen Bellicum. Klaas.
1: Ja, de wedstrijd is wel los. En Bellicum, ik maak steeds gegokt en verloren. Bellicum ging helemaal machtig naar voren. En ja, dan komt CVVO in de omschakeling. En daar mooi kamers in de twaalfde situatie. Bellicum koert even net weer berin. De bal waren wat krullig verlenen en ja, dan is het in je lange bal. En dat is dan de gok die je neemt. Mooi dat je mooi een onvaller extra het veld ingaan en de middenveld is er heel dicht op. Dan is het gebeurd. En Belsen probeert het nog wel. Ja, krijgt ik nog weer een ongeval. Een hartstikke leuke ongeval. Om te zien hoe dat Belsen een goal matje koe. Ik weet even net meer wie het al een ronde op een goal. Wie het dadelijk gongie krijgt nooit. En ja, dit is het moment dat Bellicum dat de scheidsrechter afsluit voor de wedstrijd. Dus dan is het hier nooit gebeurd. Bellicum verliest hier in CVVO. CVVO, de toch iets beter voetballende ploeg. Dat namen we eerlijk gezegd. Als we het gewoon op kosten besjuggen, dan denk ik dat de wedstrijd redelijk in leakwicht weer. Net had er heel volle kosten weer. CVVO probeert het wel. Bellicum hier op zich redelijk onder controle. En dan komt zo'n vrije trap in de morgen. Bromkaats wordt en van de linkerhoeken eigenlijk naar de rechterhoeken gaat. En ja, dan ben je als keeper kansloos. Ja. En dan moet je wat forceren om te proberen in wat te doen. En nou, Bellicum heeft dat niet in. En dan krijg je een onderbreking die natuurlijk net zo leuk is. Dat heeft, denk ik, het ritme een beetje verstoord. Want ik heb wel het idee dat CVVO, de zenuwen wat in de voeten hier, dat Bellicum daar wat meer van dwang in hier. En uiteindelijk, na de onderhervatting, is Bellicum even iets te driest naar voren te West en is er een omschakelmoment waarbij het CVVO de 2-0 maakt. Ja, en dan is de wedstrijd dien. Nou fijn, de hebben nog een paar minuten om vast te knopen in. Dat onder uitslag via de nekste. Ik sluit hier al tot de seizoen dat CVVO Bellicum 0-2 worden is. En Bellicum het in een opdracht na je weekend. Dat is gewoon winnen. Anders denk ik dat Bellicum gewoon degradeert. Ja, en dat is eigenlijk iets wat wij voor Bellicum net van tevoren op rekenen. Hier in Wol dat het spannend wordt zo. Maar ja, degradatie, dat zien wij. Ja, dat is net iets wat wij van tevoren, denk ik, echt rekening mee houden.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Ik sluit hier mooi aan dat we na je week gewoon winnen moeten.
0: Kijk, duidelijke taal van Klaas Wiersma. Dankjewel voor je verslag. En we volgen met jou op, met jullie uiteraard, de pogingen om in de 3P te blijven van Bellicum. Moet volgende week gebeuren. Dus alle hens aan dek op dat moment. Klaas, dankjewel. We gaan terug naar het kaatsen. Het laatste live sportevenement van vandaag dat wij volgen. Vanmorgen om 11 uur begonnen. En hij is nog steeds actief. Henk Hempenius.
2: Ja, dat klopt helemaal. En het kan de laatste slag worden, Hans. Want Emma Porto, Rick Blanke, Sophie Kroniek steen op wedstrijdpunt 4 wil me draaien. En Sojel, Jim Maren, de Vrieser, Hendrike Steginga en Elske van Straten. En het is Maren, zou je maar die opslag verswaar. Die brengt de bal nou achterin bij Sophie Kroniek. Ja, die stapt heerlijk in die bal. Ken Hendrike daarbij, die ken daarbij. En dan wordt het toch nog een keertje tussen de opslaglijnen en de bob in. En dat betekent dus dat we in ieder geval nog even een keer die kennen van opslag. Ja, en dan in die partij natuurlijk nog net spelen. Ja, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden voor Hendrika en Elske om die keers dus te passeren. 4 om draaien en zoals jou dus vol het wedstrijdpunt onder Telegrafen. En de kransen die ging goed. Hier in Broeksterwoud bij de vrouw in Neu-Gerbrecht, Kostas Brecht, Wenema en Noël Hiddinga, Jana Palma, Ilse Baanstra en Britt Joustra. Ja, zij pakken de 12e prijs hier. En ja, die tredde prijs, dat is de eerste in de herkansing. Er is nou één prijs te verdelen. Wie pakt die prijs? Is het nou Emma Porter, zij maakt de opslag voor het Boyle Maarten, zowel Sophie als Rix op de bovenste. En dan komt Emma Marion en brengt de bal achterin bij Elske van Straten. Ja, die rekken hem goed. En wat dat? Ja, Sophie is op het goede plak op het goede moment. Zij keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat de eerste prijs in de herkansing gaat. Nou, bedoel van Emma Porte, Rick Blanke en Sophie Kroniek. Ja, en zo komt er een einde aan de keerserij. De junioren, dames en heren, hier in Broeksterwoud.
0: Nou, dan rest mij niets anders, Henk, dan ook jou te bedanken voor je verslag en je lange dag langs de lijn. En ik zou bijna zeggen tot volgende week, want je bent er elke week, hè?
2: Ja, we zijn morgen in Zuid-Birm, Hans, dus ja. Maar de dames Haardklas en Eerste Klas. Dus Jim, ik bedankt dat Jim voor u weer in de studio. En dan wens ik Jim nog een heel fijn weekend.
0: Nou, insgelijks en succes morgen. Wij gaan, Leo en ik, luisteren naar Jackson Browne en Clarence Clemens met Your Friend of Mine.

En daarmee komen wij langzaam maar zeker aan het einde van deze lange ziltemiddag. Het is tegen vijven. We krijgen nog even de eindstanden van de voetbalwedstrijden op een rijtje. In Noord 2i heeft SWZ met 2-3 thuis verloren van Burgum. VVI heeft ook 2-3 verloren, ook thuis van Zeerobbe, dat wisten we al. Workum wint met 3-2, doelpuntrijke middag van Heerenveen. Joure speelt 1-2, verliezen daarmee van Hargarijp. Stiens verliest ook de thuiswedstrijd van Bolsward. Leo Vardia speelt gelijk 2-2 tegen de Zwaluwen. Dan in 3P, Minnesota verliest met 2-4 van Balk. IVC wint maar liefst met 7-0 in de thuiswedstrijd tegen DWP. Wolvega verliest met 1-2 van Sint-Anne, dat wisten we al. AVC 1-0, gewonnen van VHK. GAVC verliest met 1-3 van Swift 64 en CVVO thuis met 2-0. De winstpartij tegen Bellicum. Ten slotte, even kijken, in de klasse 4B. Oude Siel wint met 2-1 van Marm. Wiekelshalm verliest met 2-3 van Oosterlittens. Vraneker wint met 3-1 thuis tegen Lions 66. Dronderijp verliest met 0-3 tegen Voruit. Arem verliest met 2-5 tegen SSS 68. En ten slotte de wedstrijd Deinem thuis tegen DTD eindigde in 3-0.

0: Nou, dat is hem weer. De laatste plaats van deze zondagmiddag loopt al. De aflevering van zaterdag 15 mei 2026 zit er weer op. Het is bijna 5 uur. De Ziltemiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag door Leo Boetes, Piet van der Pol, Liewe Miedema, Piet Schaaf, Klaas Wiersma, Siebe Joostema, Henk Hempenius en Hans Krabbendam. Vanaf 6 uur kun je hier op Zilt weer luisteren naar John Koopmans met Borrel Time, het vrolijkste radioprogramma op je zaterdagavond. En ook morgen is er natuurlijk weer een Ziltemiddag om 1 uur. Dan zitten hier Mark en Joshi. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en mede namens Leo graag tot een volgende keer.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een

0: ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

10 minuten over de klok van 5 uur op deze zaterdag, de 16e mei. Ik zeg vanuit een iets wat bewolkt Harlingen een hele goede middag. Weer een nieuwe aflevering van Borreltime. Tot een uurtje wacht ben ik weer te beluisteren op dit radiostation waar je nu luistert. En ook alweer op de FM zag ik net voorbij komen. Ook bedankt, dames. De hele crew hier van Muziek Bier Radio. Wat gaan we allemaal zo doen vandaag? We gaan om een uurtje of 5:15 even bellen met Harry Vermegen. Je kent hem vast nog wel uit de tijd van Pisa samen met Henk Spaan. Hij heeft een plaatje opgenomen met Stef Ekkel. In het kader van het WK voetbal. Wij zijn oranje. 6:45 gaan we bellen met mijn grote vriend uit Grun. René Beverwijk. En die heeft een mooie single opgenomen met zijn partner Mariska. Wat voor schoon. Gaan we ook even opletten, hè? Dat... Wat hij allemaal te vertellen heeft altijd. Prachtig man. En om een uurtje vallen wacht gaan we bellen met mijn grote vriend uit het zuiden van het land natuurlijk. Johan Flemings. En die gaat ons even bijpraten over het laatste shownieuws. Die zal ook wel weer genoeg hilariteit te vertellen hebben natuurlijk. En voor de rest heel veel muziek. Mocht je denken van, ik wil een leuk plaatje hoor. Ik wil dat altijd even aanvragen natuurlijk op 06-384-65-1. En dan ga ik hem voor je draaien natuurlijk. Muziek op je radio. Borreltime. Tot 8 uur. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Heb je hem al gehoord trouwens? De nieuwe single van mevrouw Shalali Shalala. Zieneke. Het origineel was van... De jongen van Sorren, Robbie. En zij maakt hem heel mooi opnieuw. Ik doe wat ik wil. Ik zeg een hele goede middag.

Niels Koolshuizen was dat natuurlijk met Gitana. Ja, dan moet het schuifje van de microfoon wel even openzetten, Karpons. Ja, prachtig mooi. Gitana was dat een lekkere zigeuner hitje met een prachtig mooi accordeonnetje erdoorheen. Daar houden we van. En ja, dat komt altijd lekker over, moet ik zeggen. Even kijken. Zullen we eens even terug in de tijd gaan met iets van de heikregels of zo? Ja, die hebben nog samen eens een keer wat opgenomen met een leuke zangeres. Margriet heet ze. En die zingen Baby, Baby, Darling. Komt-ie aan.

Het origineel natuurlijk van Koos Albers. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Maar waarom zingen ze altijd eenzaamheid? Eenzaamheid, waarom doen ze dat eigenlijk? Dan denk ik bij mijn eigen, het is zo'n leuk liedje. Zo'n goede zanger. En dan toch dat aanloopje moeten nemen. Ja, heel apart. Nou ja, goed, je kent je natuurlijk overal en erg. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Muziek op je radio, bij vele zenders natuurlijk te beluisteren. Zelfs op DAB+. En op de app die je kunt downloaden op www.muziekopjeradio.nl natuurlijk. Luisteraars, zelfs in Kaapstad zit een volledige crew van de KLM zitten te luisteren. Zelfs de piloot zit erbij. Piloten, goedemiddag. En natuurlijk een hele goede bekende van mij. Ook fijn dat jullie daar erbij zijn. Ja, dat temperatuurverschil natuurlijk wel. Het tijdsverschil is er niet, volgens mij. Dus wat dat er gaat, kunnen jullie mooi tot 8 uur blijven luisteren. Drankje zit er niet bij, want morgen moet er weer gevlogen worden. Dus ja, dan mogen je niet drinken. Ja. Ook een hele goede middag. Wim en Jeanette, ook in Nieuwbuinen. Ook fijn dat jullie erbij zijn natuurlijk. Leuk dat jullie meeluisteren. Ook bedankt voor de gezelligheid van afgelopen middag. Ook altijd een heel leuk programma. Wimpie en Jeanette bij Wie Doen Het Samen. Maar in ieder geval, voor het meisje, daar in Kaapstad. Speciaal deze voor jou. 06300 84 651 voor een verzoekje of een mededeling. Laat me weten wat je aan het doen bent.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Taking you back in time to the 70s.
2: Jon Koopmans, muziek op je radio.

het klinkt dat wel lekker. Middle of the Road was dat met Sacramento. En ja, dat was altijd... Die zangeres die had altijd zo'n komische stem. Zo'n... Sacramento. Zo'n beetje zo'n... Doe me aan iemand denken trouwens uit... Net over de grens, zeg maar. Nou, in ieder geval. Even kijken. Een hele goede middag ook... Robert en Floor op de camping, volgens mij zitten jullie in Elim. Dat is volgens mij wat is dat? Drenthe volgens mij toch, of niet? Ja, volgens mij wel. Nou, in ieder geval kregen we een heel mooi plaatje binnen van 12-jarige Lorenzo van der Veen uit Noordhoorn. En die heeft een plaatje opgenomen. En dat heet Truckers Festijn. En dat is vorige week uitgekomen op het landgoed in Dien-Noord. Hij is nog maar 12 jaar, dames en heren. En hij heeft toch best wel een hele leuke single uitgebracht al. De vorige single was Keuzestress. Omdat hij nog niet wist wat hij eigenlijk zou worden. Zanger of vrachtwagenchauffeur. Nou jongen, ik hoop dat je beide wordt. En dat we beide heel groot succes mogen worden in ieder geval. Vrachtwagenchauffeur en zanger. En van de week was er een zanger... Alex, vrachtwagenchauffeur, jarig. Hij werd 80 jaar. We hebben natuurlijk over meneer Wijngaard. Henkie Wijngaard, de Big Henry. En dan gaan we zo meteen er ook even draaien. Ik heb hem geprobeerd te bellen vandaag, maar hij nam niet op. Hij zal wel denken, hey, die komen onze zeuren. Dat moeten we niet hebben in het weekend. God, was goed. In ieder geval, Lorenzo. Ik weet niet of je mee zit te luisteren. Je had het singeltje zelf naar mij toegestuurd. Komt-ie aan, jongen. Truckersfestijn.

Zoals ik al zei, 12 jaar Lorenzo. Truckersfestijn, prachtig mooi liedje. 6 minuten over de klok van 5:30. Fijn dat je erbij bent. Muziek op je radio. Met het programma Borreltuin tot 8 uur ben ik bij je. Hier komt René Schuurmans.

verrassing. Win ik 10 miljoen? Nou, wist ik 10 miljoen? Nou, mis ik 10 miljoen? Ja, iedere dag weer. René Schuurmans was dat natuurlijk met de nieuwste. Het is 8 minuten over de klok van 5:30. Ik kreeg een verzoekje binnen van Roenand en Anita. Die zeiden, zou je een mooi plaatje voor ons willen draaien van Dr. Hoek? Baby makes a blue jeans talk. Nou, ik liep vanmorgen in de supermarkt. Er liep iemand voor me. Die had zo'n strakke spijkerbroek aan. En dat was niet alleen een broek die was aan het talken, zeg maar. Oh, oh, oh. Koopmans, we gaan dit heen. We gaan zo maar bellen met Harry Vermegen.

0: met de Griekse nacht. Ik ben nog nooit in Griekenland geweest trouwens. Nee, eigenlijk niet. Ik vlieg altijd over de oceaan. Lekker naar het zonnetje toe. Maar in ieder geval, ja, wat heb je aan die informatie? Eigenlijk helemaal niks. Het is 17:15 en dat betekent dat we niemand minder dan Harry Verwegen aan de telefoon hebben. Een hele goede middag, Harry.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey. Hoe is het?
1: Ja, goed man.
0: Ja, goed. Dat is wel even geleden dat wij elkaar gesproken hebben, volgens mij.
1: Ja, ik denk het wel, hè.
0: Ja.
1: Zeker lang geleden, ja.
0: Hey, zit je in Spanje momenteel, of niet?
1: Ja, ik zit heerlijk in het zonnetje, ja.
0: Tuurlijk, jij zit in het zonnetje. Nou, ik zit in de schaduw van de studio. Ik heb wel de zon van het gebouw tegenover me recht in mijn bakkers. Maar ja, goed, dat telt dan niet. Hoe is het weer daar, Harry, momenteel?
1: Ja, het weer is nu buitengewoon goed hier.
0: Ja,
1: het is al een hele tijd is het heel lekker zonnig.
0: Ja, oké.
1: Okay, dus ja.
0: Ja,
1: maar dat is geen nieuws hoor in Spanje.
0: Nee, goed. We hadden een periode, januari, februari, dat het even heel slecht is. Want ik kwam uit Brazilië vandaan. En toen had ik een tussenlanding in Lissabon, in Portugal. Nou,
1: ja.
0: toen dacht ik van... Zo, wat doe ik hier in Europa? Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar hey, wat heb je een leuke single opgenomen samen met Stef Eckel?
1: Ja, was leuk. Dus is ook leuk. En ik liep al een tijdje rond met het idee. Ik denk, nou ja, weet je, ik wil een keertje iets over Oranje doen.
0: Ja.
1: En eigenlijk ook dat het meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld bij Olympische Spelen of Koningsdag of wat dan ook.
0: Ja, precies.
1: En dat het niet alleen over voetballen gaat. Maar ja, nu gaan we hem dan gebruiken voor het voetbal natuurlijk. En het is gewoon... het is goed gelukt. Ik heb een beetje met de tekst bezig geweest. Ik heb voor de muziek Martin Sterker gevraagd.
0: Ja.
1: Toen heeft Manfred Jongenhelsen, die heeft zich er nog een beetje mee bemoeid. Nou, en uiteindelijk kwam Stef Eckel erbij. En het is allemaal gelukt. Het heeft maanden geduurd, maar het eindresultaat mag er zijn.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, goed, een zware bevalling betekent ook heel vaak dat het een mooi kind is. Dus wat dat er gaat, is dit goed gelukt natuurlijk. Ja, ja, toch? Ik bedoel, en je hebt een heel goed team om je heen natuurlijk. Maar het is sterk in Manfred Jongenhelsen. Dat zijn geen onbekenden uit de muziekwereld.
1: Nee, dat zijn jongens die wel weten van de hoed in de rand.
0: En, ja.
1: Nou ja, en het klopt ook wel, want als je het liedje een keer gehoord hebt, ja, dan sta je hem s'nachts nog te zingen hoor.
0: Ja, ja, ik heb de hele nacht niet geslapen, ik heb de hele nacht dat liedje in mijn hoofd.
1: Nee, ja, hij blijft hangen hoor.
0: Ja, hij blijft
1: heel vervelend hangen.
0: Ja, absoluut. Ja. Hey Harry, nou ik je toch in de telefoon heb, want jij bent natuurlijk ook wel een beetje een echte voetbalkenner. Wat denk je over Oranje?
1: Ja.
0: Wat denk je?
1: Nou ja, ik denk dat we maximaal de halve finale kunnen halen.
0: Ja, hè?
1: Dat zou voor een land als Nederland zou dat al geweldig zijn.
0: Ja, ja precies.
1: Dat moeten we niet vergeten. Kijk, want wij denken dus op Nederland van ja, we doen het wel even. Ja, je doet het niet even.
0: Nee, precies.
1: Die andere landen zijn allemaal veel groter.
0: Ja.
1: Grotere vijver met talent.
0: Ja.
1: En noem het allemaal op. En wij zijn een klein landje. Dus als wij nou eens de halve finale zouden halen, is dat toch al geweldig.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Kijk, weet je, ik vind eigenlijk altijd wel een beetje, tenminste uit het verleden, dan een beetje de tendens van het Nederlandse elftal, dat ze een paar wedstrijden gewonnen hebben, dat ze dan zeggen van mooi, nou weet je, we zijn er. En dan moet het op een gegeven moment, dan moet het nog gevlamd worden in het laatst, zeg maar, halve finale, of ja, nog eigenlijk helemaal in de mooiste finale natuurlijk. En dan kakt het zo in. Dan denk ik van, ja, waarom?
1: Nou ja, wij hebben toch niet de mentaliteit van we spelen voor volk en vaderland.
0: Nee.
1: Kijk, zolang we dat niet hebben, ja, dan gaat het ook niet echt gebeuren.
0: Nee.
1: Maar wij hebben ook te weinig spelers nu van wereldkwaliteit, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Inderdaad. Kijk, weet
1: nou
0: je...
1: Ja.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, en dan gaat het niet gebeuren. Dan gaat het ook niet gebeuren.
0: Nee, en ik vind ook heel vaak dat het wat rommelig is op het veld. Als je bijvoorbeeld die Duitsers, daar zit altijd echt structuur in. Dan zie je gewoon dat er gevoetbald wordt. Maar als het Duits is, die marcheren over het veld, om het zo maar te zeggen.
1: Nou. Jawel, maar andere landen hebben gewoon iets meer spelers van wereldkwaliteit.
0: Ja, klopt.
1: En wij niet. Wij hebben een beetje Europese kwaliteit, één of twee.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een paar goede voetballers. Maar ja, goed is niet goed genoeg om de finale te halen, zou ik maar zeggen.
0: Nee, precies. Hey Harry, want jij deed vroeger ook nog wel eens voetbalwedstrijden verslaan, zeg maar. Op televisie hoorde ik je dan ook wel eens voorbij. Vragen ze je dit jaar dan niet om dat eens een keer te doen? Wat zou dat toch leuk zijn, man?
1: Ja, maar ja, dat, die tijd is geweest. Hè.
0: Ja.
1: Nee, je moet ook op een gegeven moment moet je keurig een buiging maken. En zeggen, het is mooi geweest. En, ja. En wegwezen.
0: Nou ja,
1: weet je wel,
0: is...
1: kijk, anders word je een beetje zo'n treurige man als Jack van Gelder. Ja. Die willen dan maar doorgaan en doorgaan.
0: Ja.
1: En dan worden ze aan de kant geschoven. Ja, hè, hè.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zegt zo'n tv-zender, nou, rot nou eens op.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan ga je de teleurgestelde verdette uithangen. Ja, weet je, dat wordt allemaal zo zielig dan.
0: Ja, dan worden ze verzuurd helemaal en worden ze boos op de hele wereld.
1: Nee, ga nou gewoon stappen keurig opzij en weet je plaats en denk van, nou oké, het is mooi geweest, wegwezen.
0: Ja toch, ga lekker in de skyboxen met een borreltje zitten of ga lekker op de tribune zitten tussen de mensen.
1: Ja.
0: En wat je maar wil, gewoon leuk.
1: Ja, ja, en weg.
0: Ja, nou weg. Dat, absoluut. Ja. Nou, hey Harry, voordat je zo meteen onder de reclame in het finaal komt, dat moeten we natuurlijk niet hebben met die wereldhit van jullie. We gaan hem draaien.
1: Ja, doe maar.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, alle luisteraars, ik wens jullie allemaal ongelooflijk veel plezier met de WK. En als je dan even tijd hebt, zing en brul mee met Stef Ekkel en met mij. En dan gaan we... Wij zijn Oranje!

Ja, de dochter van de groenteboer was dat natuurlijk, de Gebroeders Co. En Gerard Joling. En langzaam wordt het weer wat bewolkter hier in Harlingen. Het was net even zonnig en de zon lekker in mijn bakkes, maar het wordt toch weer donker. Nou ja, goed, dan wil je wat beter beeld qua zender, tenminste op de zender, dat je dan mij wat beter kan zien zitten. Ja, ik weet niet of dat een verbetering is in ieder geval, maar goed. We hebben een plaatje van Manuel hier voor ons liggen. En dat is een plaatje, ik spreid mijn vleugels uit. En mijn grote vriendin Marloes, die heeft deze ook uitgebracht. En deze is ook wel heel leuk trouwens, moet ik zeggen. Maar het is toch eigenlijk wel weer een... Ik vind het eigenlijk meer een liedje voor een meisje. Dat bedoel ik, een meisje, hè? Geen Marloes, gewoon een meisje.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten.

0: Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Borreltime.

7 minuten na de klok van 6 uur. Een hele goede middag. Of goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Ook de luisteraars van Omroep Zilt natuurlijk weer welkom terug. Op het leukste programma op de zaterdag. Worldtime, jawel. Zo straks hebben we gebeld met Harry Vermeegen. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Anders kun je het even terugluisteren natuurlijk. Op terugluisteren bij Omroep Zilt. Ja, Omroep Zilt, www.omroepzilt.nl. En dan bij programmering terugluisteren. Dan kun je het even terugluisteren. Leuk interview gehad, aardige man ook. En toch nog even het verkoopraadje. Ga hem vaak draaien. Dat gaan we ook doen, Harry, absoluut. Even kijken, wat gaan we even doen? We gaan straks nog bellen met René Beverwijk. En zijn ega natuurlijk om 6:15 is dat. En straks nog bellen met Johan Flemmings. En het laatste is jouw nieuws. Maar tot die tijd, de leukste muziek. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06-384-65-1. En ik ga ze voor je draaien. Gelijk zoals deze. De nieuwste van de havenzangers. En ze zingen. Het is nooit goed. Ik zeg een goedenavond.

dat was het Holland Duo met de kleine blonde Mariandel medley. Voor de oudere luisteraars toch even wat leuke herkenbare muziek. Want ja, jullie horen er ook bij natuurlijk. Ja, ik had net even contact met hem, met niemand minder dan André Kooistra. Ik heb me laten vertellen dat er binnenkort een nieuwe single aankomt. En we zitten volgens mij te wachten op een sampletje daarvan. En ja, dan gaat de primeur hier weer op zenden natuurlijk. Tenminste, hij zei van, dan kom ik bij jou langs om dat te promoten bij jou op zender. Er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan natuurlijk, André, dat weet je. Maar goed, een paar biertjes, dan moet dat ook kunnen toch? Waar het allemaal mee begon, dames en heren. Dat was natuurlijk een hele mooie single van hem. Tenminste, waar het allemaal mee begon. Hij trapt natuurlijk al wat jaartjes op. Maar waar hij eigenlijk wel toch het meeste succes mee had, vond ik tenminste zelf, is deze. Ursula, ik mis je. Ik zeg een hele goede avond. Het is 6:20. Dit is André Kooistra.

0: Op en top gezellig.
1: Zo.
0: Gewoon het beste.
2: Het beste wat er uit je radio kan komen.
0: Bij John Koopmans. Dit is muziek op je radio.

0: Pascal Reddeker was dat met badkamerkraan natuurlijk. Ja, het zal er beleven dat je de kraan open doet, 's ochtends vroeg, en je een kater hebt bijvoorbeeld. En er komt bier uit de kraan. Geen goed idee. En de hele boel begint natuurlijk te kleven als een gek. Dus dat moet je eigenlijk helemaal niet willen, joh. Dat gaat helemaal nergens over, toch? Nee, vind ik niet. Het is 4 minuten voor de klok van 6:30. Dit is muziek op je radio. Omroep Zilt en natuurlijk Radio 599 Holland FM. En ja, de Frieske Piraten die zijn er niet bij, want die zijn momenteel bezig met een marathonuitzending. En we kunnen misschien straks wel eens even gaan bellen. Een van de mannen even proberen in de uitzending te halen. Dan moet ik even kijken als ik dat kan lukken. Kan krijgen, dat is het Nederlandse taal. Ze zitten op de 106.8, zitten ze hier in het noorden van een beetje in de buurt van vrouwenparochie Leeuwarden, die kant op. En dan zijn ze bezig tot volgende week, zaterdag volgens mij. En dan stoppen ze er weer mee, dus vandaar. En het kan ook zo zijn dat je mij daar op een gegeven moment ook even hoort op de zender. Dus we gaan het allemaal zien. In ieder geval, heel veel succes mochten jullie mee zitten luisteren daar. En tenminste, Foppe van de Wal die is thuis momenteel. Want die zei van, ik heb er 2 dagen 12 uur rondgelopen. Dus het is wat mij betreft nou wel even klaar. Ja, dat kunnen we voorstellen inderdaad. Het moet wel een beetje hobby blijven, toch? Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06-384-651. 06-384-651 voor een verzoekje. En dan ga ik hem voor je draaien. Komt helemaal goed. Even kijken hoor.
1: En hier is alweer wat anders.
0: Ja, dat ging dus helemaal fout. Wacht even hoor. Dat moeten we even anders doen. Hoe gaan we dat ook alweer doen? Ja, dat gaan we zo doen.
1: En hier is alweer een...

Klaus Hendricks met zijn mannen natuurlijk. Het sneeuwbaltrio was dat met AD Kleine Paloma. Een lekkere, vette, dikke piratenknijter op deze zaterdagavond natuurlijk. Prachtig. Even kijken. Ze heeft een nieuwe single. Van de week was het te zien op het artiestenfestival in het oosten van het land. Ik weet zo gauw niet meer welke plek dat het was. Maar in ieder geval van de Lucky Joe zender en... Daar trocht ze natuurlijk wel weer aardig wat volle zalen. Ik heb het over Marloes Oosting. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Als ik weg ben. Ja, als ze weg is. Oké. Leuk nummer. Dat moet ik toegeven. Absoluut.

Marloes Oosting was dat met de nieuwste single. Hij, als ik weg ben, ja, hij had me kunnen hebben. Ja, oké, okay, in ieder geval. En als ik loop te shine in nieuwe kleren, volgens mij koopt zij ieder uur nieuwe kleren en nieuw parfumpje en zo. Nou, maakt niet uit, ze ziet er goed uit. Ze doet haar best in ieder geval. En ja, nou ja, in ieder geval. Even kijken. Ik kwam een heel mooi nummer tegen van Ray Peterson, is het officieel. En tegenwoordig is dat tegenwoordig is de radio om dat even door een AI-dingetje heen te halen. En dan komt dit eruit. Corina.

0: Samuel Welten.
1: Maak me nou niet gek.
0: Een little kleine, zei hij. Maak me nou niet gek. Hey. Heb ik niet zo veel voor te doen in ieder geval. 20 voor de klok van 7 minuten. Nee, 7 uur, dat is het. Jongen, jongen. Koopmans hoofd erbij, jongen. Twee dingen tegelijk bezig en ik ben een echte man. Ik kan dat niet gewoon, zo is dat. 13 juni. Over een kleine 3 weken, dan is hij jarig, dames en heren. De Big Henry. Oftewel Henk Wijngaard. Dan wordt hij 80 jaar, jongens. Een hele leeftijd en hij treedt nog steeds op. Hoe mooi is dat? Ik weet nog wel dat hij vroeger in de buurt aan het optreden was. Dat hij met zijn grote gele truck. En dat is niet die Scania waar ze toen over hadden. Dat was toen nog zo'n grote Mac met zo'n neus. Dat ding heette dan de Big Henry. En daar stond hij dan achterop op te treden. En de nieuwe, of tenminste de laatste truck die hij had, dat was een Scania. En daar is ook zo'n hele bak achterop gezet. En die is mede door de heren van Radio NL weer helemaal opgeknapt. En die werd hem een paar weken terug overhandigd. Tenminste, zag hij hem weer helemaal terug. En ik denk dat dat wel een emotioneel gebeuren is geweest voor hem. Dat wie wel natuurlijk. Henk, ik weet niet of je mee zit te luisteren. Maar deze is speciaal voor jou. En op je verjaardag gaan we je proberen te bellen. Komt helemaal goed, jongen. Ik moet nog een jaar mee. Dat geldt voor een heel groot deel van Nederland. Goedenavond.
2: Hey, Kana.

Nick Nicolai was dat met Rosie. Het origineel is natuurlijk van Pussycat. Dat, die zanger is Tony Villet met dat vleetje tussen haar voortandjes in. Dat zo prachtig mooi kon zingen. Georgia zong ze dan. Dat kunnen we straks ook even draaien trouwens. Ja, vind ik een heel goed plan. Kreeg bezoekje binnen van Ilse. Ilse Wieringa, een van de vaste luisteraars van dit radiostation. Ook een hele goede naam, want daar de hele familie natuurlijk om de tafel. Gezellig bij de radio. Ze zei, zou een mooi plaatje willen draaien voor jou. Voor mij. Oké. Voor mij, voor jou, zei ze. Nou, wat lief. Dat moest een plaatje zijn van Jannes. Ik hou van jou. Ik hou van jou, schat. Altijd lief. Ons iets te horen van iemand. Dat brengt een beetje warmte in het leven. We gaan zo bellen met René Beverwijk. Maar eerst deze. Jannes, ik hou van jou.

onderweg van Django. En dat is allemaal een beetje akoestisch. Lekker op zijn zigeuners, Gypsy-achtig, heerlijk. Ik probeerde René Beverwijk te bellen. En zijn nummer werkte niet. Zijn WhatsApp werkte weer wel. Daar zat weer heel veel vertraging op. Ik zei, na het journaal maar even, jongen, dan bellen we dan even opnieuw. En regelen even een andere telefoon. Dat gaat echt niet werken. Gaan we even een andere draai uit Groningen. Bach en Romy. Het is een cover van BZN. Ze zingen My Number One. Ik zeg een hele goede avond.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izz al-Din al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Jawel, welkom bij het laatste uur van Boil Time. Tot 8 uur ben ik bij je. Het is 7 minuten over de klok van 7. Jongens, wat zijn jullie rustig? Ja, ik krijg af en toe wel eens wat berichtjes binnen. Ja, heel veel berichtjes trouwens, maar helemaal niet iets van... Goh, draai even een leuk plaatje. Doe eens een beetje inspiratie naar me toe. Want ja, ik zit een beetje op slot. Ik zit eigenlijk een beetje op mijn oude lijsten te kijken van wat ik eigenlijk moet draaien. Dus ja, vandaar. Nou ja, goed. In ieder geval, fijn dat iedereen luistert. Ik zie dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn. Maar in ieder geval, doe eens mij een beetje inspiratie op. Laat eens even weten wat je aan het doen bent. En zulke dingen. Wat. Ik wil niet alles weten. Ik hoef ook niet overal foto's van. Voordat je alles gaat sturen, dat ik allemaal enge foto's van binnen krijg. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Zoals ik al zei, muziek op je radio, Holland FM, radio 599. Deze week geen Friese piraten erbij. In ieder geval, die zijn bezig met een marathon-uitzending, dus vandaag. Ga ik morgen even kijken. Het kan zo zijn dat ik morgen daar even sta te draaien. Dan kun je me live zien draaien. Misschien dat het... ik weet niet of je er blij van wordt, u begrijpt trouwens. We gaan er mooi een draaien van vriendin van mij uit het oosten van het land.
1: Wat vind je van mijn kippenpoel? Wat vind je van mijn
0: poel? Ik heb het over Jerieke Sterke.
1: Wat vind je van mijn flappen? Heb het goed gedaan.
0: Oh ja!

Ja, dat was hem. Ik probeer steeds René Beverwijk te bellen. Ik kreeg een ander nummer en dat werkt ook niet. Nou ja, daar gaat het maar over. Ik ben er nou klaar mee. Ja, ik blijf niet bezig natuurlijk. We gaan er mooi in één draaien. En dat is ook een AI-nummer, maar eigenlijk zo mooi. Ik weet dat je mee zit te luisteren, pap. Speciaal voor jou, omdat je deze zo mooi vindt.

0: De lekkerste, je hoort hier op dit radiostation. Rozen voor jou, prachtig mooi. 17 over de klok van 7 uur. Muziek op je radio bij je.
1: Hallo, test 1, 2. Kijk eens even op mijn klokkie. Het is weer tijd voor een

0: dikke lekker dikke vette polka op deze zaterdagavond. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Het heeft wat voeten in de aarde gehad. En niemand minder dan meneer Beverwijk. René van voornaam. En van achternaam Beverwijk. Hey René, een hele goede avond.
1: Goeiedag, John.
0: Goeiedag, jong. Hoe is het?
1: Ja, het is lekker. Ik sta op punt om een optreden te verzorgen in Roswinkel. Dus ik kan nog net even voor de tijd voor beginnen.
0: Ja, precies. Nou, ideaal man. Fijn dat we elkaar toch even spreken. Want wij hebben heel veel contact altijd via de WhatsApp. Maar de bellen doen wij eigenlijk nog. Wij zijn niet zo van die bellers, hè?
1: Nee, we zijn appers. We hebben serieuze WhatsAppers ook trouwens. Ja.
0: Ja, wij hebben altijd wel hele serieuze gesprekken inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. En ook educatieve filmpjes en foto's vooral ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en teksten van anderen.
1: Ook, ja. Ja,
0: die je mij vanmorgen stuurde, die deed mij gewoon pijn zelfs. Nou ja, in ieder geval, hoe kan het? Hey, wat een mooie single hebben jullie opgenomen met z'n tweeën. Jij en Mariska, joh.
1: Ja, klopt. We zijn even naar de studio geweest van Ed de Geerders. En we hebben weer een leuk deuntje opgenomen.
0: Ja.
1: En een bekend probleem, hè. Over dat mannen altijd de vrouwen moeten wachten als ze de deur uit willen.
0: Ja.
1: Ik denk van, nou, zijn er nog weinig liedjes over. Ik denk, laat daar eens een liedje over maken. Dus,
0: ja, wat voor schoon.
1: Ja, en er zat een zinnetje van even wachten nog en dergelijke. Ik denk, nou, als ik dat maar eens kan laten doen, dan kan ik haar mooi als mede-artiest op de CD-hoes zetten.
0: Ja, nou ja, precies.
1: Bijna inkomsten, we hebben nooit.
0: Ja, nee, dat is wel helemaal goed. Ja. Maar als zij dan aan het zingen is, René, dan sta jij erbij te dansen, toch? Of hoe was het ook alweer?
1: Nou, ze doet een line dance. Ik ben er zelf niet zo blij mee. Ik loop er ook niet mee te koop, zeg maar. Maar maar ze vindt het zelf heel leuk. En,
0: nou ja,
1: ik moet zeggen, ik zing ook vaak country op die feestjes wel. En dat is wel een leuk publiek voor country muziek. Ik zing er ook wel eens Gronings, moet ik zeggen. Want ik heb, zoals je weet, vrij veel Groningstalige deuntjes op country en muziek.
0: Ja, ja.
1: En soms vergeet je dan de Engelse tekst, omdat je zelf een tekst hebt geschreven. En dan maak ik jezelf het van. Dan ga ik over de mensen zingen die op KBS gaan zitten en zo. En over strak onderbroek.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou ja, krijg
0: dat, ja, nou ja, maar dat zijn problemen die mogen je ook absoluut niet uit het oog verliezen, natuurlijk.
1: Het zijn maatschappelijke problemen.
0: Dat zijn
1: je natuurlijk best een beetje onder de aandacht brengen. Ja,
0: dat je niet. You're not the only one, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee, precies. Precies.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en. Want ik zag dat laatst ook inderdaad. Dan sta je uit te zingen en dan staan er van die mensen allemaal ervoor te dansen. Weet je, ik had het in de jaren, eind jaren 90 was dat gigantisch in natuurlijk, dat country en line dancing. En dan zaten we gewoon in een etablissement, ofwel kroeg. En dan zaten we met de rug ernaartoe en dan hoorde ik dat geklos en gehos achter me. En dan keek ik om, ik werd er zo fucking nerveus van. Ik kon er gewoon niet tegen, joh.
1: Ik ben er ooit door mee gestopt met country zingen. Op een gegeven moment was het alleen maar van die lijnheidsverenigingen.
0: Ja.
1: En je stond gewoon in een hoek te zingen en je kon geen kant op.
0: Nee.
1: Ik denk, nou, voor mij kun je een goed cd opzetten en dan is het naar huis gaan.
0: Ja, nou ja.
1: Maar goed, in Drenthe komt het erop in ieder geval. Er zijn hier heel veel, in elk dorp is wel een lijnheidsvereniging. En je moet toch een beetje meegaan met de meute af en toe. Als je
0: ja, natuurlijk.
1: In de muziek.
0: Ja. Nee, absoluut, absoluut. Hey, René, je hebt het nummer zelf geschreven, hè?
1: Ja, klopt. Ik schrijf allemaal liedjes zelf.
0: Ja, want je hebt dus een keer tegen mij gezegd, gewoon in 10 minuten kun jij gewoon aan de keukentafel eigenlijk wel een nummer in elkaar flansen. Vind ik knap.
1: Ja, nou, vanmiddag zat ik aan de keukentafel en ik had een leuk idee voor een liedje dat heet Drink Meer Bier. Dat komt binnenkort, over een paar meisjes komt eruit.
0: Oké, komt daar ook een clip bij, of niet?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja dan ken ik
1: wel iemand. Ik kan bier drinken, ja.
0: Heb je al figuranten?
1: Nou, ik zoek nog een soort koor die mee gaat zingen, die ook luidkeels gaat verkondigen van Drink Meer Bier.
0: Oké.
1: Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Nou ja, en dansen wordt door Schuring gedaan natuurlijk. Want dat is een hele goede danseres,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Schuring is een van mijn beste vriendinnen inderdaad. en zij is een uitmuntend danseres, ja.
0: Ja, ja,
1: Schuring ben ik een nieuwe single uit trouwens.
0: Okay.
1: Heb ik gehoord, ja.
0: Okay.
1: En het is, Nou ja, als je het programma moet afsluiten of je wil de luisteraars gauw vertrekken, zou ik inderdaad opzetten dan. Ik heb
0: ja, precies. Vooral uw uitvaarten en zulke dingen meer.
1: Ja, vooral uw uitvaarten en crematies. En,
0: ja, precies. Ja. Nou ja, goed, dat is ook een doelgroep.
1: Het is een doelgroep waar die al, één keer in de 20 jaar krijgt hij het, geloof ik.
0: Ik hoop niet dat hij mee zit te luisteren, oh god.
1: Nee, ik weet zeker van niet, zelfs want hij zit onderweg in de auto hier naartoe.
0: Oh, okay.
1: Die horen niet.
0: Nou ja, je weet het nooit. Je denkt van, want jij zou 6:45, dit hoort hij niet.
1: nee, hij is onderweg en hij zou hier met mij samen Leuke Nacht met Ellen zingen. Dus
0: oké, okay. Ja, maar dat is een leuke hit van jullie tweeën geweest trouwens, hè?
1: Ja, dat ding is net de 100.000 YouTube streams behaald, of Spotify streams behaald zelf. Dat is
0: een
1: release waar ik met gebruikt al nummers. Het is wel mijn tweede na Q op 8, maar het is toch leuk dat hij krijgt wel certificaat van Spotify en zo. Dus,
0: kijk aan.
1: Ik heb er nog geen cent van gezien. Het zal wel komen, want hij beheert dat.
0: Ja, nou ja, goed, ik bedoel, dat dacht, ja, nou ja, hè?
1: Maar het is een leuk site. Zoveel mensen ken ik helemaal niet. Dus het is wel leuk dat er zoveel mensen naar luisteren dan. Dus.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Oké. Hey, we gaan hem draaien. Want anders dan lopen wij gigantisch uit. Want ik moet straks Johan Flemings ook nog bellen. Ken je Johan? Ja, die ken jij.
1: Johan ken ik. Ja, ik ken Johan Maloes. Ik ken heel veel mensen. Dus geen idee wat zei ik. Johan Flemings.
0: Ja, Johan Flemings. Nee, ik dacht dat ik wat anders zei. Die zit volgens mij. Zit ik mee te luisteren. Kijk uit. Oh, die vrouw die in het Lucifest doosje slaapt, bedoel je? Die?
1: Ja, klopt.
0: Die kleine, ja. Oh ja, precies. Ja. Doe de groet aan Mariska. Ik wens jullie heel veel succes vanavond. Maak ze gek.
1: Komt goed. En heel veel succes met de uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. En wij spreken elkaar snel weer.
1: Komt goed.
0: Wim zelf aankondigen?
1: Ja hoor, is goed. Hier komt de nieuwe single van René Beverwijk. Featuring Mariska Wijngaard. En die heet Wat voor Schaam.

Lekker oude piratengenijter op deze zaterdagavond. De Paladijns was dat in jouw liefste wens. Ja, er is maar één Paladijns. Volgens mij zijn ze nog af en toe best wel eens even aan het optreden. Ook een hele goede avond. Daarin, even kijken, waar zitten jullie ook alweer? Vanuit Lingen in Duitsland. Robert en Floor. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Na een hele lange tijd niks meer gehoord hebben. Of tenminste, niks meer gehoord. Die waren er gewoon niet. En Henk en Gea in Wierden, ook een hele goede avond. Fijn dat jullie er ook bij zijn. Mocht je nog een verzoekje hebben, kun je dat even aanvragen op het 06300 84 651. Dit is Robert Pater. En wie is er alleen vannacht? Vertel eens, laat eens even weten. Met wie ga je slapen? Of lig je gewoon vannacht, wie braaf, naast je eigen meisje?

0: De nieuwste van Dora. Met alles gaat voorbij. En ik heb hem laten vertellen dat Dora de vrouw van niemand minder dan Robert Pater is. Dus ja, heel mooi dat die twee dan samen ook optreden in den landen. Oké, we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Hij is onderweg naar Wijk en Aalbrug in de auto, want hij moet vanavond optreden. Niemand minder dan Johan Flemmings. Een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond, ben ik een beetje te verstaan allemaal?
0: Ja, zeker. Jij bent heel goed te verstaan.
1: Mooi.
0: Ja, het kan ook.
1: Gelukkig. We zijn nu onderweg naar Wijk en Aalbrug. We rijden hier langs een hele grote sigaar. Lijkt het net, het wordt een hotel gemaakt hier aan de A9. Even kijken, waar zitten we hier op de A59. En het ziet hier allemaal mooi uit. In ieder geval, ik heb mijn smoking aan. Oh, en Peter Jan die zit hier langs me, heeft zijn smoking vast aan.
0: Kijk aan.
1: Vanavond moet ik allerlei artiesten gaan interviewen voor een van het programma. Welk weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben op reguurd, maar ja, ik sta overal voor open. Dus ik zeg, doen we vanavond. We maken er gewoon een feestje van.
0: Ah, tuurlijk.
1: Het is mijn doetje of doet hij het niet, smoking?
0: Die lichtblauwe.
1: Nee, dat is een pyjama, hè?
2: Dat is een pyjama.
1: Nee, dat is een echte smoking. Die ik altijd ben, doet hij dat.
0: Ja, nee, ik zag je laatste keer inderdaad ergens, ik weet niet meer, in een of ander programma. Toen had jij een smoking aan, Peter Jan. En toen zag je er echt als een heer uit.
1: Ja, maar ik heb altijd, doet hij het of doet hij het niet, in smokings gedaan.
0: Serieus?
1: Ja,
0: is ook zo. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ik zat even heel lang terug te denken aan de jaren 90 of de 80. Dat meneer Cactus, dat zat ik aan te denken. Nee, klopt. Inderdaad.
1: Ah, dat is blauw, ja.
0: Jij deed altijd die smoking, Peter Jan. Dat klopt. Ja, klopt. Ja.
1: Daar scheurde ik altijd uit, omdat ik de meest wilde dingen deed. Dus brando. Als door de hoepen springen. Een hoepeltje. Ja, wat is alweer veel gebeurd, hè? Ik zou eigenlijk, dat weet je, normaal, ik ben nu onderweg naar Wijk en Aalbrug, maar normaal had ik in Wenen geweest bij het Songfestival.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: De bedoeling was ik zou bij het Songfestival, maar het was zoveel commotie om Israël en ik dacht, als ik daar met die vredesvlag sta en met een boombox, ze hebben allemaal politie als dat allemaal ingeschakeld.
0: Ja,
1: ik heb eigenlijk niet zoveel zin om daar opgepakt te worden, omdat ik daar een vredeslied aan het zingen ben, of dat ik allemaal demonstranten daar tegen me aankrijg van hoppeltje vlag of het was zo toestand allemaal. Ik dacht, ik blijf liever nog even leven, dus ik dacht ik heb een beetje vrede, ik hoop dat zon hem blijft draaien, dan het is beter dan dat ik dadelijk geslacht word in Wenen.
0: Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, daarom. Dus ik dacht, ik ga het ook niet opzoeken. Vanavond is dan de finale. Ik ga liever lekker klussen als aan de tv zitten. Ga jij vanavond wel kijken dan?
0: Nee, ik heb geen tijd. Ik moet vanavond draaien. Dus ik kijk er sowieso niet naar. Ik heb zoiets van Nederland die doet niet mee. Die heeft het geboycott. En anders was ik ook niet zo'n hele grote fan van het Songfestival. Dus dan houd het op.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het Songfestival vroeger had het echt die charme. Maar nu ook nog. Daar denk ik sommige liedjes, net zo mee met zo'n Wurgsliedje. Dat is leuk voor in de club van mensen die daarvan houden. Ik ben daar niet zo voor.
0: Kijk,
1: maar het orkest moet weer terug. Ja, het orkest.
0: Nou, dat.
1: En
0: niet dat politieke geladen ouwe hoer en gewoon van statements maken met mannen met vrouwen met baarden en weet ik veel allemaal. Die gaat helemaal nergens meer over.
1: Nee, daarom. Dit is te veel allemaal.
2: Nee, Sinterklaas.
1: Ja, precies. Ja, een baard.
0: Ja, precies.
1: Op mijn baard. Ja.
0: Of een bokser, of zo'n grote boksring daar neerzetten met iemand erin. Peter Jan.
1: Ja. Blauwe duivel. Ja, precies. Daar heb ik het.
0: Dan kom ik erbij in staan. Dan speel ik gewoon weet niet.
1: Ja.
2: Ja, dat is waar. Jij bent de gast om aan te vragen en om aan te raken.
0: Nou, dat. Precies.
1: Ja, we hebben het trouwens vandaag ook heel triest nieuws. Heb je het gehoord van Bas Westerweel?
0: Nee.
1: Bas Westerweel, hij is overleden. Ja.
0: Wat?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, hè. Ja, serieus. Ja.
0: Okay.
1: Hij had echt heel veel succes op Radio TV. Ik moet zeggen, ik heb hem een paar keer meegemaakt. Maar privé was ik ook,
0: Okay.
1: Ja, heel bizar.
0: Ja.
1: Hij is geboren in 1963, maar hij is overleden.
0: Oh.
1: Ik kreeg al een berichtje van die. Ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
1: Maar nu staat het echt op de pagina's allemaal. Ik dacht, ja, want vaak maken ze ook ooit berichtjes waar je denkt van, ja, er is iemand overleden, maar het blijkt helemaal niet zo te zijn.
2: En dan maakt het dood geweest.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. En ik was laatst ook al dood. Maar, ik was ook al dood.
2: AI dood misschien.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, precies.
1: Dus,
0: ja, daar schrik ik van.
1: Ja, ik vond het ook wel schrikken.
0: Ja.
1: Ja, en hoe moet ik zeggen? De slachtoffer van de Ali B, die doet aangifte trouwens tegen Dennis Schouten. Dus Dennis heeft dan zo'n rollenpraat geweest met Jan Roos. Maar ik vind nu weer, ik moet zeggen, ze krijgen wel veel aangiftes aan zijn broek en veel. Dus ik ben benieuwd hoe dat weer af gaat lopen allemaal.
0: Ja. Het is momenteel allemaal rechtszaak en meer ellende.
1: Ja, maar ik moet ook zeggen, soms gaan ze ook wel een beetje ver.
0: Ja.
1: Je mag best wel satire maken, maar soms vind ik het ook dat ik denk, het is nu wel een beetje, het wijkt te ver af van satire.
0: Ja, ja. Klopt. Ben ik met je eens.
1: Het moet wel leuk blijven allemaal. En kijk, als je de mensen gaat betrekken, en zeker slachtoffers van misbruik, en die, ja, iedereen mag een mening hebben over bepaalde mensen, maar bepaalde dingen, ja, die kan je toch beter voor je houden.
0: Ja, ja, vind ik ook.
1: Dus vandaar. Ja, en Donny, die heeft nu weer een nummer gemaakt met K3, die had dat verwacht, die maakt met allerlei artiesten maakt die nummers. Ik heb zelfs ook nog een keer met hem opgetreden. Waar was het dan? Appelpop ging met hem op een podium. Ik moet zeggen, dat was ook wel leuk. Ja,
0: ja, ik zou ook wel. Ik zou ook. Hey Johan, ik zou ook wel een nummer willen maken met K3.
2: De oude K3?
1: Nee, ja,
0: nog
1: wel 3
0: nummertjes. Ja, nou ja, goed. Hè, mooie, goede zangeressen. En ik heb ook niet een onverdienstelijke stem. Hoor maar, dat kan.
1: Nee, precies. Ja. Jij lijkt op Tom Jones.
0: Tom Jones, ja. Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, trouwens, ik wilde je even zeggen. Had je dat trouwens ook wel gehoord van die, even terugkomen op de Songfestival, die Zweedse deelnemer van het Songfestival.
0: Ja?
1: Die was flauw gevallen tijdens het juryoptreden. Ja,
0: oh.
1: En die kwam door de hitte en ik moet wel zeggen, die kleding die zat wel heel erg strak.
2: Ja, de corsetjes zat strak.
1: Ja, en dan krijg je lucht weer en als je dan flink inspanning doet,
0: ja
1: dan kan het ook wel eens mislopen. Als je de 18e eeuw ook... En dit was Zweden, dit was niet die hoe moet ik zeggen, uit Roemenië, want die kunnen dan ook flauw vallen, maar ligt nergens anders.
0: Maar ja, dat sloeg inderdaad nergens op. Nee, dat klopt. Ja. Goh, ja, wat een nieuws.
1: En dat was trouwens. Heb jij ook in de rij gestaan trouwens voor zijn nieuwe Swatch horloge?
0: Nee joh, ik zag dat vanmorgen tot mijn stomme verbazing. Er stond, weet ik wel hoeveel kilometer file daar in PC Hoofdstraat. Gewoon de hoek helemaal daarom.
1: Ja, bizar, hè?
0: En toen ging het niet door.
1: Ongelooflijk dat ze daar allemaal van zullen. Maar die denken allemaal, ik koop zo'n ding van 400 en ik verkoop een dag voor 10.000.
0: Ja.
1: Ja, als het zo is, ja, dan kan je wel. Maar die waren wel allemaal op tijd.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Ze
0: hebben de hele nacht daar gezeten in de spoelende regen en dan gaat het nog niet door ook.
1: Ja. Oh, dat is dan wel heel erg. Dan heb je echt je tijd voldoen.
0: Hey Johan, ik zag jou van de week in een filmpje voorbij komen met een hele mooie auto naast je.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Jij zit in de autohandel. Jij zat vroeger ook in de autohandel, toch?
1: Ja, ik doe het nog steeds allemaal hoor. Dus wat dat betreft, soms wat ik heb nog de oude auto van Elke Boon, die gaat nu binnenkort in de aanbieding.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was een Packard uit 1950. Ik heb nog een paar van die Jeeps staan. Dus ik ben een beetje de boel aan het opruimen allemaal.
0: Ja, precies. Ja. En die X5, X3, wat was het? X5?
1: Dat is de X1, dat is een volledig elektrische. Dat is die allergrootste BMW, maar dan een elektrische.
0: Oh ja. Ja, ja, nee, mooi ding.
1: Ja. Wel heel luxe auto in ieder geval.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja,
1: ik heb niet zoveel meer elektriciteit. Dus tenminste, misschien om te koken, maar niet om te rijden. Ja.
0: Ah nee, jij rijdt veel te veel kilometers daarvoor, dat werkt niet.
1: Nee, daarom. Dus ik bedoel, dat is voor mij niet besteed.
0: Ja, precies. Nee. Nou, dus, we zijn weer helemaal bijgepraat.
1: We zijn erbij. En ik zou zeggen, ja, hopelijk tot volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week ben ik er weer. En dan spreek ik je om gewoon 7:30 spreek ik je weer. En dan ga ik een hele mooie neem voor je draaien. Een beetje toepasselijk nummer.
1: Ik ben benieuwd.
0: Danny's Autopaleis, ken je hem?
1: Oh, zeker weten.
0: Komt-ie. Tot volgende week, hoi.
1: Tot volgende week.

Twee minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat wij afscheid gaan nemen van de luisteraars. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar dit radiostation. Omroep Zilt, Radio 599, Holland FM. En natuurlijk muziek op je radio. Met heel veel plezier gedaan. Afgelopen 3 uren was ik bij je met de leukste muziek en de leukste praatjes. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. En ik heb nieuws voor je. Het eerste weekend van september. Jawel, dan zijn wij weer 4 uren aan het draaien. Dan zijn wij ook 4 uren te beluisteren op de FM. Dus hoe mooi is dat? En nu zeg ik allemaal een hele fijne avond. Graag tot de volgende. Week, keer, of whatever. Maak er een mooie avond van en wees een beetje lief voor elkaar. Ciao, hoi!

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op! Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijlidmaatschap van partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij voldoende steun heeft om Starmer te kunnen uitdagen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie of degradatie. Almere City werd in Tilburg met 2-0 verslagen nadat er in Almere al een 1-0 overwinning was geboekt. En het weer, opklaringen, vannacht weer regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: de hele nacht was aan de gang was de roeiers van de Alvensterrentocht. Juste Jon klonk om 8 uur het startschot in de Prinsentun in Ljouwert voor de 40ste editie van de tocht. 210 kilometer zit er op het programma voor de 98 roeiteams. Bram Streefland is van de wedstrijdleiding. Toch Streefland, hij mist een R hier in mijn tekst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je op het stuit?
1: De eerste roeiers die zijn voorbij Bolsward. Dat ligt ongeveer bij Arem. Nou, dat heeft wel een verhaal. Want vannacht kregen we te horen dat we het Slotermeer niet over konden.
0: Oh, waarom net?
1: Dus, we hebben de route moeten inkorten. Nou, er was een enorme stevige bui. Waardoor er flinke schuimkoppen op het water stonden. En nou, er was één team was op het Slotermeer. En toen hebben we besloten om de andere niet het Slotermeer over te laten gaan.
0: Oh, en hoe wie dat dan maar dat team dat er al won wie, hè?
1: Ja, die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema. En

0: Ja, die is dus onder begeleiding doorgevaren.
1: Oké, maar dan ga je een beetje een skeve competitie op deze manier, of net?
0: Ja, dat klopt, ja. Maar dan gaan we wel, gaan we thuis wel eens even rekenen hoe we dat gaan, compenseren of rechtzetten. Maar dat moeten we eerst eens even goed kijken hoe hard ze allemaal varen.
1: Ja.
0: Maar het is, het was wel een wrang besluit, maar het was het enige besluit dat mogelijk was.
1: Ja, ik zou eigenlijk de 40ste editie had je wel eens jelle socks mooi maken, dat het op zo'n manier helemaal oors moest.
0: Nee, op deze manier niet. Nee, meestal hebben we twee keer eerder de alternatieve route laten varen. Maar dat was altijd van tevoren, konden we dat aangeven.
1: Ja, ja, ja.
0: En nu was het onvoorspelbaar eigenlijk.
1: Ja, en de route inkwartje dus net over de Maar. Maar hoe ben ze dan verder gegaan?
0: Ja, dan varen ze tot Woutend. En dan gaan ze terug naar Uils. En dan via Bolsward, Workum. En van Workum weer terug naar Bolsward. En dan weer de route verder oppakken.
1: Ja, ja. Dus een grutpad is nou bij Bols het zandje krijgt. Hoe gaat het maar ze? Hoe is ze in de nacht terugkwam? Met al die tastan?
0: Nou ja, ze hebben toch denk ik heel goed geschakeld. En er zijn enkele ploegers uitgevallen. Dat is vanwege blessures of materiaalpech. Maar ik zelf ben nog op bij de Gale Madame. Daar had ik even mijn ogen dicht gedaan. En het is hier prachtig weer. Het is, maar het is, er was ook nog wel een flinke bui. Dus op een gegeven moment denk je van nou, met dat weer. Moet je eigenlijk niet op de meren zitten.
1: Nee, nee, maar ja, dat zei je net in de haven zelfs. Dit week kan je niet ervoor uitzocht en dan maai je gewoon terug. Ja, 24 uur een roeien ongeveer is het toch, voordat je weer rond binnen.
0: Klopt, ja, ze moeten binnen 24 uur binnen zijn. Ja. De eerste is al rond een uur of half, één uur in Leeuwarden finishen.
1: Ja, precies. En hoe is dat dan aan boord? Maat ze dan al die uren wekker blijven? Of is ik nog wel eens even een eentje dicht aan?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe groot de ploeg is. Maar er zijn mensen die met z'n drieën roeien het hele traject. Dus die doen geen oog dicht. Maar er zijn de meeste mensen die kunnen met z'n roeien met z'n 12. En dan kunnen ze wel een uurtje of twee uurtjes hun ogen dicht doen.
1: Ja, ja, ja. En nog even waarom nou dat die roeiboot die dan Wollemaroergang is. Waar zit die dan nou in de vloot,
0: ja,
1: zeg maar?
0: Die zit vlak voor Bolsward zit die nu.
1: Oké. Okay. Dus je luidt een eindje achter op de oren.
0: Ja, op het hele veld. Ja, ja. Zeker. Ja,
1: ja. Ja. En haal je in de gaten hoe de sfeer in die roeiboot is, ben je mee?
0: Nou, ze hebben ze er wel bij neergelegd. En ook degene die op het Slotermeer voeren toen het besluit hebben genomen. Die zei ook van ja, het was niet te doen.
1: Nee, nee.
0: Dus dat waren goede roeiers, weet ik. Dus geoefende roeiers.
1: Ja.
0: Dus als je dan weet dat er ook roeiers bij zijn die veel minder getraind zijn, dan is het gewoon een goed besluit geweest.
1: Dat denk ik ook. Nou, goed dat er in elk geval geen brokken maken binnen op die manier. Succes nog even met de rest van de route en dank u wel voor je taalochting.
0: Ja, oké, graag. Bedankt.
1: Dag. Bram Streefland, weer dat van de wedstrijdleiding van de Roei Alvesterdentocht.
2: Alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
1: On de Vaarstreek in Ljouwert, dat er eer wennen in 1835, hing het nou een plaquette van Piet Paaltjes, een van de grootste dichters uit de Nederlandse literatuur. Het idee van die plaquette ontstiert door de biografie die schrijfster Marita Matthijssen over de dichter maakt. Maar ja, waar wie die Piet Paaltjes nou eens? Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Johannes Keekstra, groot leefhaver, en hij vertelt het verhaal van de dichter.
4: Ja, Piet Paaltjes die heette in werkelijkheid François Havesmiet, benne hier op de Vaarstreek nummer 80 in Ljouwert. Zoon van een apotheker hier, die wie hier vestigen. En hij was zelfs dominee, likas de familie van zijn mem, dat ik wie. Hij leerde van dominee in Leiden, hier wij uit Ljouwert wij naar Leiden ta om daar te studeren. Waar dominee in Foutgem en Raad, Boppe Dokkum, vond dat net altijd lekker noffelijk. Maar hij bleef dominee en daarna ging hij naar Den Helder en Schiedam, werd er zijn leven lang predikant Bleun. Maar Wielens, hier hij Piet Paaltjes in het Libberoppen. Al is hij studenten die het in Leiden. En als Piet Paaltjes, zijn pseudoniem, ja, die schreeuwen prachtige gedichten. Piet Paaltjes joeg hem in zijn vierde. Libben wol wat romte en lucht om nog wat dingen te doen die te oorswinnen als het vak dat hij uitoefende.
0: Zoals?
4: Nou ja, als poëet die het ook wel wat humoristisch is en wat zwarte humor had, het oren ding hakken als werd een dominee het had. Vooral hierbij geliks, drank, lust, dat soort van dingen. Een hang naar de deer die het in zijn poëzie en in zijn orenteksten onder eigen namen ook altijd wel weer waarom komt. Ja, die koe hij daar de vrije loop litten en doet hij letter in Schiedam, zie je het, had hij de gedichten die hij in zijn studententijd als schreeuw en letter onfilmbleun publiceren onder de titel Snikken en Grimlachjes, een bondel. In 1860 gaan we het aan oer. En dat is een bondel die nou nog altijd in de winkels leidt en altijd nog maar werddrukt wordt. En ik is er nog altijd om leidtje. En ja, dat is wel zijn stil een beetje. Dus eigenlijk denk je van, dit is helemaal net zo grappig, want het is diep triest, maar toch ontkomt ze net om even heel goed te leidtje als dat leest.
3: We stonden je dus inderdaad bij de Vaststreek 80, hier in Jouwert. Net samen, het is een kroerenwinkel, maar ik dus het hoerswerk die vroeger winnen had. Hoe belangrijk is dat zo'n plakkaat krijgt?
4: Ja, ik denk dat dat heel mooi is, want ja, het hoest je er nog. Mensen in je boppen, die ben ik leerhouder van Havensmeet, die had het echt wichtig vond. Van der, dat is een plakkaat hierachter, hier al een tientje hinget. Die had het zelfs makken. Maar dat hier aan zijn onderdiek op stritten echt te lezen is, waar je binnen is, waar je wennen had. Wat hier uit voortkamer is, toch wel een grote naam in de Nederlandse literatuur. Ja, dat is toch wel heel mooi dat dat zien kom ik eens.
3: Ja, jouw helmet krijgt al gewoon. Het wordt nog steeds druk, het wordt nog steeds soort verkocht. Mm-hmm. Hoe groot wie zijn impact?
4: In die tijd werd die impact best wel groot. In zijn Libben had hij 1894 Libben had hij nevens mij wel zijn zoon werddrukken, mij maken. Dus dat jouw wel wat on hoe zijn populariteit in die tijd. En dat maakte voor hem ook wel wat ingewikkeld, want hij moest de hele tijd meer ontkennen dat hij dus die persoon wie die gedichten schreeuwen als dominee.
3: Lever hem dat ik een soort van vreuwing op. Op een gegeven moment, hij werd zo populair natuurlijk als dichter. En toen wist het meestal dat hij het wie. Terwijl ik dominee wie. Zie je er echt wel tussen?
4: Ja, dat zie je wel wat wrevel tussen, ja. En ook omdat hij eist, denk ik, want ik had hem al wat onderzoek naar die en ik denk dat meer bij hem paste, het schreeuwen, het dichtzien, dat meer bij hem paste als het dominee wezen. Ook bij hoe hij überhaupt in elkaar ziet. Had hij dat vaak kezen, omdat het in zijn familie voorkwam, dus misschien wel om de gruskes van zijn familie te vregen, maar ook gene waar zijn leven valt hij zelfs van zijn leeuwen en dan prekert hij de cirkel in Schiedam leeg, omdat mensen het net meer onkennen wat hij alle keer vertelt daar op die kansen.
3: Zijn Libben is net zo leuk Arum, toch?
4: Nee, hij is net zo goed om zijn eindkaam. Ja, hij heeft een gedicht schreeuwen, insnikken en grimlachjes. Dat is ook zijn verneemste gedicht en zijn leukste gedicht. Misschien ook wel, dat heet De Zelfmoordenaar. Het is wel wrang dat hij zelfs extra om zijn eindkaam is. Ja, hier een letter, hier een nij dat gedicht. Want dat gedicht was toch echt wel als humoristisch, zwart humoristisch in. Maar hier een letter is hij toch echt zelf zo om zijn eindkaam. Omdat er gewoon dreeg hier, mij zien Libben, maar zijn ambt, maar hoe het Libben al een keer rond, hoe het er in Schiedam weer, hoe het al een keer rond is in zijn Libben.

0: alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
2: Ja, ik ken haar als presentator van het succesvolle IT-programma Manjare. Ze maakt het met haar partner een podcast over eten. Wanneer het maar een soort leefde in Friesland, daar hebben we het jij al eens een keer over gehoord.
3: Zeker.
2: Peter Possel is slucht op eten en drinken en jouwt morgen in de kerken van Verwaarden een smakelijke lezing over eten en dan benamen over wat dat eigenlijk betjut voor u in de culturele setting.
3: Zo is het.
2: Kist het al even stem, Peter?
3: Ja, ik versta het. Praten, dat gaan we niet doen.
2: Nee, want er heeft een pedelinje west. En nou bist toch wel eens. Dit is de toets van de inburgering, hè? Kist van Fries verstaan.
3: Ik kan van alles verstaan. En ik amuseer me er prima mee. Maar laat mij niet praten, want het wordt hilarisch.
2: Nee, maar ik maak het wel om die vrede,
3: ja,
2: dus.
3: Oh, zeker.
2: Nou, geweldig. Hey, nog eens morgen een hele leuke lezing.
3: Ja, zeker.
2: Oerieten.
3: Ja.
2: En preuwen.
3: Ja.
2: En van alles en nog wat.
3: Ja.
2: In Verwaren, want er is een kerk, ja, die gooien ze gewoon lekker riepen.
3: Ja,
2: is dat bij daar in de buurt trouwens?
3: Ja, ja. Nou, ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik in Gaast gewoond. Dat heeft eigenlijk een verband zelfs met Verwaarden. Maar ik ben sinds 2 jaar in Hinden lopen.
2: Oh, dus dat bloost al wat toen die kuststreek ging in, hè?
3: Nee, maar daar ga ik ook nooit meer weg. Nee, ik blijf gewoon aan die kuststreek hangen. En ik ben er dol op. Ik vind het mooi, IJsselmeer, voormalige Zuiderzee. En morgen zal het dan echt gaan over... voor heel veel mensen is eten gewoon eten. Is gewoon voedsel, is gewoon af
2: brandstof.
3: Brandstof, ja. Je moet gewoon werken en je eet. Dat is ook volkomen terecht. Dat is ook de eerste functie. Maar de andere functie is ook dat je met elkaar gaat eten. Dat het dus een gezelschapsspel is. Dat het met elkaar verbindt. Het is een taal. He, je hebt het Fries als taal. Je hebt ergens schijnt ook nog Nederlands als taal. Maar je hebt ook eten als taal. En als je die taal met elkaar spreekt, dan vallen alle grenzen eigenlijk weg. En dan kun je met elkaar communiceren. En daar zal het over gaan. Dus,
2: er komt een grote tafel, zei ze maar, terug die tjerk.
3: Nou, dat was heel mooi geweest. Maar je weet van die houten kerkbanken misschien nog wel. Daar heb je nog pijn van in je rug waarschijnlijk. Nou, dat gaat dus niet. Maar wat we wel doen is vertellen, kletsen. Er wordt wijn geschonken. En mijn man, die kok is, die maakt allemaal hapjes. En die hapjes horen bij de verhalen.
2: Okay, dus dan krijg je het verhaal oeronder horen. Want laten we daar maar op beginnen.
3: Ja.
2: De anchovis. Nou, Fransje Versloten, Sissie Rek om tafel, welkom, kunstner. Wist dus toch dat anchovis iets met Friesland te maken is?
4: Nee, ik eet het wel vaak. Ja. Maar dan meer in combinatie met Vitello Tonato. Dat is een van mijn favoriete dingen.
2: Ja, pasta's toch ik altijd. Nee, de smaak, dat smattige.
3: Ja,
2: dat maar Petra, help u's.
3: Nou,
2: in een stukje skiertnis van Friesland. Ja, dat was Hollandse.
3: Het goud op de botten van de visserman. Dat is eigenlijk de cruciale zin in dit hele verhaal. Want
2: het goud op de botten?
4: Botter.
2: Op botter.
3: Het vet op de botten van de visserman.
2: Ja.
3: Dus vroeger was er de Zuiderzee. Die zat vol met vis. Haring, weten we allemaal, was een constante aanvoer. Maar ansjovis was er af en toe. Onvoorspelbaar wanneer. Hield heel erg samen met de temperatuur van het water en hoeveel er uit het zuiden was naar het noorden was komen zwemmen. Maar bijvoorbeeld een plaats als Makkum leefde echt van de ansjovis. En er werd heel veel zaken mee gedaan. Het werd werd verhandeld naar via Amsterdam naar Duitsland, naar Engeland. Werd ingemaakt, waardoor het heel lang houdbaar werd. Hè, dat zouten van ansjovis. In Zuid-Europa doen ze het ook heel veel in olie. Maar hier deden ze het allemaal in zout. En dat was dus heel veel geld waard. Op het moment dat die afsluitdijk is gekomen, die we allemaal misschien wel schitterend mooi vinden, maar is die hele...
2: Die
3: trek is weg. Die was over. Maar als je nu in de plaats Makkum komt... ik heb er een stukje over geschreven. Ik heb een boek geschreven over ansjovis. Dat begint in Zuidwest-Friesland.
2: Hoe heet het boek?
3: Dat heet ook ansjovis. Kleine vis, groot verhaal. En dat begint op de dijk aan het IJsselmeer. En dan reis ik, en dat heb ik dan ook echt gedaan natuurlijk... van daar heel Zuid-Europa door Portugal ben ik geweest... Griekenland, Italië, Frankrijk en noem maar op... op zoek naar het verhaal achter de ansjovis. En dan, kijk, dat begint hier gewoon in... ik weet niet of ze dat zien.
2: Nou ja, dan was het even gewoon... dit is
3: een beetje...
2: Ja, keer voor een plaatsje.
3: En hier zie je gewoon Arend Poepjes uit Makkum. En die staat hier op de kade van Makkum. Staat hij hier gewoon met zijn vader en andere mensen staat hij hier gewoon de ansjovis binnen te halen. Begin mei elk jaar. Totdat die afsluitdijk natuurlijk helemaal dicht was.
2: Nou, hou er maar iets heen, want ik heb mensen op televisie nog iets beter zien. Als het er nou voorkomt, zou het helemaal mooi wezen. De cameraman. Marketing Zuid, lees maar even een stukje voor, want dat is denk ik wel het handigste.
3: Ja, daar moet de bril tegenwoordig bij.
2: Ja.
3: Het vet op de botten van de visserman. Ja, dat was dus, hè, Makkum Friesland. Op een steenworp afstand van mijn dorp ligt het havenstadje, maar het is dus een dorp, Makkum. En daar ga ik op koffie bij Sherry Poepjes Bootsma, 75, en haar man Arend Poepjes. Ze zijn al meer dan 50 jaar samen en komen beide uit een grote vissersfamilie die ooit van Lemmer naar Makkum migreerde vanwege de visvangst. Dat gebeurde veel in die tijd. Kiene vissers zagen de vangsten in hun eigen haven opdrogen en ze verkasten. De ouders, grootouders en overgrootouders van beide families, Bootsma en Poepjes, zaten allemaal in de visserij. De poepen, want zo worden ze daar genoemd, visten op het Tjeukenmeer en kwamen in 1932, vader, vijf zonen en hun gezinnen, in Makkum aan. En Poepjes en Bootsma waren concurrerende families. Een huwelijk was weliswaar geen taboe, maar allerminst gebruikelijk. Ja. Nou, dan ga ik met die oude poepjes praten in de rest van het verhaal. En dan gaan ze elkaar een beetje vliegen afzitten vangen. Geen vis, gelukkig. En dan vertellen zij gewoon over dat leven, hoe dat was. Heel veel mensen in Makkum weten helemaal niet dat leven er was. Heel veel mensen in Friesland ook.
2: Nee, ik wist echt van niks. Maar Doest, het idee is dus, de vertelstvat door op een smakelijke wijze en een prulmessen, hè?
3: Ja.
2: En van de morgen zonhoeren is er dus al voor iets eten. Dat is leuk, maar
3: Wel,
2: maar net
3: een heel lang is kok, dus die heeft dit gemaakt. Ja. Dit zijn soesjes waarin anchovies verwerkt is.
2: Ja, ik hoor hem even safferdij. Doest er in. En dan jou ook Frans even hier. En eigenlijk is het helemaal nat dan om te eten op radio en tv.
3: Maar Joop Braakhek is er ook groot mee geworden, mensen. Dus,
2: nou, het is een soepje. En waar zit nou de ansjovis in? Zit er nou, want ik ben net zo van de vis. Proef ik aan ze in één keer een stut of een vin of wat dan ook?
3: Nee, er komt geen vin in voor. Het is gewoon het zouten, het zilte wat je nu proeft, is verwerkt in het deeg.
4: Hmm.
3: En zelfs iemand die niet zo heel erg van vis houdt, jongeman.
2: Jongeman, oh, dat is mij.
4: Ja.
2: Oh yes, leuk. Zet het nog een keer. Ja.
3: Die kan, ik probeer iets. Hè. Ja. Zelfs die kan dit denk ik nog wel verteren. Zeg maar. Wat vind je?
2: Ik vind het wel lekker.
3: Ja.
4: De vissigen zitten net om, hè? Ja. Dat is vaak wat mensen net lekker vinden.
3: Daar moeten ze doorheen.
4: Ja, maar dit is net heel viskig. Nee, het is lekker.
3: Precies,
4: hartig.
3: Maar anchovies is eigenlijk in heel veel gerechten een smaakmaker. Er worden heel veel Thaise saus, die je gewoon, weet ik veel, ergens over doet. Of inderdaad saus voor de pasta, is vaak op basis van anchovies.
4: In een Caesar salad zit het ik er
3: gewoon. Precies.
2: Ja, maar dan is voor mij een stukje culinaire wereld hier op een gooi.
4: Nou, mooi.
2: Wie altijd anchovies, nee. Net een shin, net iets. Maar dit koel wel eens in mijn palet erbij komen.
4: Heel goed.
2: We gaan
3: heel Friesland hervormen.
4: Heel goed. Okay.
2: We doen even zaken. Morgen verwaarden, 12:50 om erbij te wijzen.
3: Ja.
2: Krijgt lekkere hapjes, eten, drinken, gezellig iets.
3: Zit er allemaal bij.
2: En hoe laat begint het?
3: Het begint om 3:00.
2: En het wordt ondertussen hoe lang totdat de wien op is of zo?
3: Nou ja, dat moeten we inderdaad even zien. We moeten allemaal wel weer op het fietsje naar huis. Maar tot 1:05 of zo duurt het.
2: En als mensen denken, ik wil erbij wezen, waar kun je kaarten krijgen?
3: Ticketshop.nl. Het staat op de site.
2: De site van Petra Vossel. Ja. Hartstikke mooi. Dank je wel. Leuk dat je wist.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ja, wat is het toneel van 12 verschillende manifestaties. Thailand, dat is het sammelpunt voor een demonstratie van een groep die hem zelfs nationaal protest neemt. Die verzet hem in een grut verskaat om zaken die ze als probleem zeggen. Lik als bezuinigingen op de zorg en de asielproblematiek. Nationaal protest viert Jood in nog meer provincie haatsteden actie. Op het Waagplein in Ljouwert is ook een actie. Daar wil een groep mensen een positief loodjeren litten. Zij vinden dat een soort problemen onterjochte aanschouwd worden op vlechtelingen en asielziekers. Verslagjouwer Onne Valkenaar, die is op het Waagplein.
2: Er zijn alweer verschillende groepen bij de Waag in Ljouwert.
3: Ja, dat klopt. Ik ben dus vanuit de Dolomina's hier. Maar daar ben ik meester van Friesland voor Palestine. Meester van de antifascistische groepen. Meester van Extinction Rebellion. En ik gewoon bewenner van Ljouwert die zich zwaar maakt over wat er gaande is in de wereld. Hoe het daar.
2: En dan de meerskippelijke leus is, samen maken wij de meerskip.
3: Ja, samen TR maken wij de meerskip, ja. Ja, eigenlijk als een soort van chin geloed voor alle ja, haat en geweld en uitsluitingen die de ronde gaan. En wij zien van ja, maar TR maken de wereld beter. Mooi diversiteit kom je verder.
2: En dan is het tegelijkertijd, een paar honderd meter verderop op het Ceylon, is ik een demonstratie?
3: Ja, nou juist daarom zien wij hier Joet ik. Wij hier zoiets van wij wat zij loot maatje voor bij het cijfersteen. Willen wij juist graag zien letten dat net iedereen in Nederland of in Ljouwert denkt zoals hun, maar dat er ik een soort mensen binnen die er anders hoe denken.
2: Je hebt het gevoel van wij binnen de meerderheid.
3: Ja, wij zijn ze wel inderdaad hoor, dus kan maar leven mensen binnen meer.
2: Het kan haast en ik wel een beetje spannend worden, want die orendemonstratie die zult door de stijl erin en die willen hier ik langs.
3: Ja, dat klopt. En dat is hun goedrucht. Wij hebben omhoog dat wij Joet hier steen op dit plak bluwen. En zij hebben zich omhoog mijn gemeente dat ze nou wij gaan een route door de stijl. En ja, nevens u, mooi zei dat wan, maar wij wel van mening van, hé, wij maar u sloot ik hier herlitten.
2: Vind je dat ik spannend, dat die orengroepje aan zijn langs komt?
3: Nou, van u zal geen agressie uitkomen. Dus dat lijkt heel erg aan hoe zij op u reageren. En ik wil vertrouwen in de BOA's en de politie. Dat die alles veilig houden voor u en voor de oren.
2: Ik vind het belangrijk om Joet dit statement te maken.
3: Ja, zeker. Ik vind het heel wichtig om witte te litten om Jan en allemaal, meesten in Ljouwert, Friesland, Nederland. Dat leven meest die het steen voor een meerskip die je te jaren maakt, die divers is. Dat ik een loot is, dat ik droegen wordt hier in de stad.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dij voorbij.
1: Ja, daar in Friesland hast al jaren kennen dat 12 verschillende actiegroepen actief binnen in Ljouwert op dit stuit. Nationaal protest wil een loed jaren litten oor tal van zaken. Net de mensen daarachter noord doorhaven. Bezuinigingen op de zwaarig biggeleaks en de jeugdzwaarig. Maar ook de asielproblematiek. De orengroep die wil een punt maatje van dat asielziekers vaak de schuld krijgen van de problemen. En zij willen haar sterk maatje van meer inclusiviteit. Nou, dat eerste protest dat ik het roer hier, nationaal protest, dat vindt plak op dit stuit op het Ceylon. En daar is ik verslagjouwer Onno Valkenaar.
2: Maar waar heb ik het genoegen?
5: Met Kati.
2: Kati, je staat op het Ceylon, want hier komt aan een demonstratie, een nationaal protest.
5: Ja.
2: Waarom sta je hier?
5: Nou, om te protesteren natuurlijk. Hè?
2: En wij protesteren hier tegen?
5: Nou, tegen alle maatregelen die dit doorloze regeer uitvoert en u opleidt. Nou.
2: En wat voor maatregel vind je het slimst?
5: Nou, al die klimaathysterie natuurlijk. Hè? Ik bedoel, daar maken wij straks €40... per maand van betalen. Nou, dat weet het meerdere niet, weet het maar net, maar daar komen ze wel achter. Nou, en de stikstofhysterie, het pesten van de boeren die wij maten.
2: Ik zeur een paar boerenvlaggen, hè?
5: Ja, het IEP-beleid van, nou, van iedereen maar in Nederland komen en krijgt voorrang boven de Nederlanders die hier altijd al wennen en bennen binnen.
2: Je vindt ik dat er te volle asielziekers komen?
5: Fiestvolle. Ja, en dat ben ik net asielzoekers, hè? Dat zijn mensen die hier komen omdat ze hier alles gratis krijgen.
2: Wat ik je nou vertel, op dit moment is er bij het Waagplein een demonstratie van mensen die zeggen van ja, samen maken wij de Mierskip.
5: Ja.
2: En daar zit het volle meer volk als hier.
5: Ja, maar ik bedoel, van kreeg je volle meer aandacht in de mainstream media. Hè? Dat is het. Ik bedoel, uw protest was je stoeieren van de mainstream media. Nou, doe en al jouw de kranten misschien, maar verder net. De NOS is je net zien. RTL is je net zien.
2: Ja, maar er is de lijst die toch aardig wat aandacht voor Rugse protesten.
5: Nee. Want wie worden altijd wijzet als extreem rechts? En dat is heel wat oors dan we.
2: Dat wordt, had ik nog net broekt.
5: Nee, maar dat wordt eigenlijk bij rechts altijd broekt. En dat is sa stigmatiserend, want wij zijn net extreem rechts. Wij gaan gewoon genaag is genaag.
2: En je meisjes aan kuieren tot de stad.
5: Ja.
2: Een demonstratie.
5: Ja.
2: Ja, weet je het kuieren los? Weet je dat?
5: Nee, dat weet ik net. Nee.
2: Je rinnen draaien ze fleurig achteraan.
5: Ja.
2: En je komt ik los die oren demonstratie. Vind je dat spannend?
5: Nee, helemaal niet. Want het is leven laat leven. Iedereen had de recht op zijn eigen mening.
2: We leven in de Vrijloon.
5: Nou, nog net. Nee.
2: Voor jouw gevoel net?
5: Nee, zeker net. Zeker.
2: Nee, maar je mag je wel steen en demonstreren.
5: Ja, om die vrijheid weer om te krijgen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ontvoeren.
0: De dag voorbij.
1: De ronddoeken zijn nog altijd naar onderen bij supermerk Jumbo aan het Cambuurplein in Ljouwert. Al een week is die supermerk dicht vanwege roetskeer naar een brand aan de achterkant van het oude Cambuurstadion. Supermerk-eigenaar Alfred Wisman vertelt wat nou de status is.
6: Wij zijn nu alles aan het bijvullen. En wij gaan maandag weer open. He, alle artikelen zijn uit de winkel verwijderd. Alles is schoongemaakt. Niveau Noord is bezig. Alle koelingen gaan uit elkaar. Dus daar zijn we heel druk mee. En maandag is het weer zover dat we weer open kunnen. Zijn we 8 dagen dicht geweest.
7: Ik kan me voorstellen dat dat een klap is. Heb je al enig zicht op wat de gevolgen binnen van de supermarkt?
6: Nou, de gevolgen niet zozeer. Financieel heb je het wel een beetje in beeld. Ja, dit is gewoon tonnen gaat dit kosten. En goed, je bent verzekerd. En dat zal volgende week allemaal berekend moeten worden. Dat zal allemaal uitgerekend en gecorrigeerd. En dan ga je met accountants en administrateur. Daar moet je gewoon nog even een beeld bij krijgen. Zie wat het technisch met omzet de komende weken gaan doen, is altijd lastig. Hè? Als je een week dicht bent, mensen moeten naar een andere supermarkt. Dus dat is even afwachten wat het gevolg is. Hè, maar ik vind het ook met name sneu voor de andere winkels om ons heen. Want ik hoor de visboer, die heeft niets te doen. De tabakzaak, de premier heeft niets te doen. De slager heeft niets te doen. Zie, de supermarkt is de trekker. En als die dicht is, dan heeft iedereen last. En ik ben verzekerd, alleen anderen niet.
7: Nee, die winnen daar dan weer de dupe van.
6: Ja.
7: Kun je soms schreeuwen hoe het jouw weken eruit zien had de laatste week? Want ik kan me voorstellen dat dit een soort extra gedoog mooi brengt.
6: Vanaf zaterdagavond ren je rot. Ik ben zaterdag om 9 uur ben ik gebeld. Dat er rook in de winkel was. Daarvoor ben ik hier gekomen. Dus ik was na 9:10 was ik hier. Daar had ik mijn dochter mee. En dan kom je natuurlijk met z'n brandweerauto's. Dan ben je op een gegeven moment, dan moet je de winkel uit hebben. Er was koolmonoxide in de winkel. Toen heb ik mijn partner gebeld. Hè, die heeft de avonddienst, die heeft mijn dochter opgepikt. En toen was ik om 3 uur s'nachts was ik thuis. Nou, toen heb ik eigenlijk de hele nacht niet geslapen. Want dan is het 5, 6 uur. Had ik de verzekeringmaatschappij op visite. En dan ben ik zondag om 7 uur weer hier weer begonnen. En om 7 uur s'avonds hier weer weggegaan. Ja, en dan is het druk. Dus het is heel hard werk.
7: Ja, want heb ik reacties gekregen van mensen, van klanten misschien wel?
6: Ja, niet direct natuurlijk. Dat het wel heel mooi is dat ik zelfs bloemen thuis heb gekregen. En op Facebook wordt wel wat gezegd. En wat hier achter langs loopt. Maar ja, je bent constant in de winkel bezig. Dus je ziet de klant ook niet. Dus de reactie zal volgende week wel komen. En maar het is ook met name voor oudere mensen direct in het marktgebied. Dat hebben we wel gehoord. Heel vervelend. Want die kunnen geen boodschappen doen. Hè? Dat is hier dichtbij. Denken we van ja, maar je kan ook wel even een kilometer verderop gaan. Maar ja, dat is voor veel mensen wel een probleem. Hè? Want je bent wel de buurt super ook.
7: En hoe is dat van je werknemers? Kon die hier nog wat van?
6: Die zijn allemaal hebben gewoon gewerkt. Alleen de werkzaamheden waren anders. Hè? De vrachten moesten er weer in. Dus daar zijn ze mee bezig geweest. Daar zijn ze druk mee geweest.
7: Ja. En dus al het vod wat je hier in de winkel stiert, dat maast al je vod?
6: Ja, alles is verwijderd van omdat er roetschade op zit. Hè. Er komt een specialist die komt langs. Die gaat swipes nemen over producten. En dan zien ze op een vierkante centimeter 0,01 millimeter roet zitten. En dat betekent gewoon afkeuren. En dat is weg.
7: Tja, dat is wel een hutte klap. Hoe bot zocht jou uit naar Mandy dat Azen de winkel weer hier kan kennen?
6: Nou, ik hoop maandag dat het weer een normale dag is. Dat gewoon het proces weer gaat beginnen. Gewoon het lopende werk weer. En dat ik even tot mezelf kan komen. Maar ook veel personeel wat gewoon heel erg veel extra heeft gewerkt deze week.

0: horen.
1: De dag voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Je hoort in Friesland ook de 12e aflevering van Tina in Seksbierum. De serie die de Iraans-Nederlandse kunstenaar Tina Farifti maken had over, voor de VPRO en voor Omroep Friesland. Over haar eigen dorp, Seksbierum. En ze onderzieken de vraag hoe het kind dat we in uw maatschappij Safië van elkaar aansteen. Wil ze wijs al je hetzelfde willen, je thuis viel op het plak dat je wen je. Net alleen nog Tina, ik oren dwarsverwenners, die speel je vanzelfs een rol in de documentaire. En daar praat ik hoor, maar Boa Chalingi. Hij is bestuurslid van het dwarpshoes Het Waard. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Ja, je hebt vorige week de première gehoord van Tina in Seksbierum. Biedt er wat belangstelling voor?
3: Wij in naast 300 man in de zaal, dus dat was geweldig.
2: Ja, ja, en hoe waren de reacties?
3: Ja, maar nooit zo'n volle applaus uit in die zaal. En later, nou in de dagen daarna, kon er echt grote reacties van Heinde en Vier.
2: Ja.
3: Nou, van familieleden en van ik van onbekend, heel mooi.
2: Ja, hè? En ja. Wat vind je ervan dat er saap reageert? Het?
3: Ja, dat ben ik wel goed. Het jouw aan hoe de dynamiek in Seksbierum heet, is daar rond hier. En dat hebben we nou even in beeld zetten, zeg maar.
2: Ja, want hoe is de dynamiek?
3: Ja, de dynamiek is ik zou zeggen, in het Nederlands ongekend. Nou, het gaat wel even over het dwarpshoes, maar we zijn ook zo'n mijlkoor. We hebben mijlkoor een heel mooi dwarpshoes gebouwd. Daarvan hebben we dus een groot part mijn vrijwilligers dingen. En dat staat er nou. En dat is een mooi centrum van dwarpen. En dat blikt ook uit de opkomst en uit de nieuwe activiteiten die we daar ontwikkelen.
2: Ja, ja. En dat, is dat daar ik wat van te zien in de documentaire van Tina?
3: Ja, de opening die zit er in de opening in oktober van vorig jaar.
2: Ah.
3: Hebben we twee dagen een groot feest gehad. En de video filmploeg ik de hele dag weer bij. Dus ja. Dat zit er ik bij in. Ja.
2: Ja, ja, ja. En hoe is het nou voor Seksbierum om zo portretteerd te worden? Want ja, het is net alleen nog een Friesland ook, maar ik bij de VPRO, dus ja, landelijk dus. Hoe is dat?
3: Ja, het zet het dorp even op elkaar. En wij willen het wel delen dat het hier de dynamiek die in oude gang is.
2: Ja. Ja. Ja. Je bent zelfs ook filmen, hè?
3: Ik ben echt filmer, ja.
2: Ja, hoe vind je dat? Hoe voel je dat?
3: Nee, dat is wel prima, hè. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, maar er zit er wel iedere keer een camera bij jouw activiteit. Is dat net gek? Ja.
3: Nee, dat weet ik wel, hoor.
2: Ja.
3: Dat weet ik wel, ja. Ja. Wat mij achteral de meeste moeite kost, is dat de dingen die je vanzelfsprekend vindt, is dat je in het leven besteden om daar goede wetten om te gaan. Dat dacht ik, er mag dan wel soms even door nadenken.
2: Ja.
3: Omdat het zo gewoon is.
2: Ja, ja.
3: Ja,
2: ja, dan mag je dat uitlezen. Gewoon de boetenbrood. Ja, wat je eigenlijk heel normaal vindt. Ja,
3: ja. Ja. Ja, klopt.
2: Ja, en deze documentaire, hè, had die nou echt nog geholpen om je hem nog dichter bij elkaar te krijgen? Om ook al meer op te zieken? Of wie dat het probleem al net?
3: Nou, dat weet net echt het probleem, maar dit helpt wel vanzelf. Nou, omdat je erop praat en het, ik wil delen. Nou, ja, ik heb het telkens maar hoe die dynamiek, maar dat is heel mooi om dat apart te delen met mijn oren. Van in het dorp en buiten het dorp.
2: Ja, want hoe is dat eigenlijk met nijkomers? Want Tina kwam naar in het dorp, wil integreren dan. Hoe gaat dat normaal sprutsen, maar meestal niet naar in het dorp komen? Willen die ervoor bij lutsen? Of moet ze zelf een stap extra zetten?
3: Ja, dat is van beiden wat. Hè? Ik zie in de documentaire, ik vind, als je alles nou in die hakje geeft, dan gebeurt er niks. Dus je mag zelfs een stapje zetten.
2: Ja.
3: Anders komt er ik naar tussen. En ja, dat begint al op stritten, maar ik moet je zeggen of gooi je ze.
2: Ja.
3: Dan krijgen we al een connectie met de mensen die het zien komen in het dorp.
2: Ja.
3: En dan kan het dus meer worden. Ja,
2: ja, en is dat allemaal helemaal te binnen? Want dorp van bekend is van nou, die bent juist onder mijn koor en van boeten, nou ja, hoeft net zo nodig. Hoe je dat in Seksbierum? Ben je wel wat hier naar je mensen?
3: Ja, dat vind ik wel.
2: Ja,
3: ja, ik ben dan krijg ik wel interessant, maar dan heb ik over de tien mooi maken. En dan denk ik, nou, dit past me wel. We zijn misschien al op een groot pad van het dorp is de bocht wel om.
2: Ja. Ja. Dat is mooi zijn. Het pad van het dorp is de bocht. Ja. Prachtig, prachtig. Nou, de import, dat is eigenlijk het onderwerp van deel 2 van Tina in Seksbierum. Nou, we zullen hem dank je wel, Boa Chalingi, dat je erop praten woont.
3: Graag gedaan.
2: Ja, Boa Chalingi, hij is dus bestuurslid van dat dwarpshoes dat de kreks zit, het Dwaard. En dat is Joertek de Sjen in Friesland ook, dus Tina in Seksbierum op NPO 2 en morgen bij Omroep Friesland. Deel 2 dus van die docu-serie.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
0: De dag voorbij. Op Friesland.
4: Ja, de afstudeerders van de opleiding muzikant van Veda die zijn klaar om het podium te veroveren. Ze hebben hier aan haar talent werken en kunnen nou zien letten wat ze in huis hebben. Dit is het moment om er op tijd bij te wijzen, want ja, Farris het wist eens op het grootste podium en de grootste concerthuizen. En nu staan ze nog in Neushoorn, mooi hun afstudeerproject. Dani, doe mooist teasen in Neushoorn optreden, leuk als de best.
5: Dankjewel.
4: Ja, hoe is dat? Is dat spannend?
5: Ik vind het heel spannend.
4: En ja. Waarom?
5: Nou ja, het is wel uiteindelijk je examen. We moeten de oudoende traaien eren omdat ze in weekend optreden. En dat is dan ik voor een sieve. Maar dan viel het gewoon lekker als je maar weer optreden. We gingen gewoon even en dan denk je achteraan. Oh ja, dat is eigenlijk ik voor een sieve. Maar dan ben je er net zo maar bezig. Maar nu ben je er echt maar bezig van oké, dit is mijn examen. Dit met al je good game, met al je perfect. Ja. En dat luidt wel volle druk op je.
4: Want dit is ik de eerste show die Sagrut alleen nog dost.
5: Ja. Ik heb wel eens jij er bijvoorbeeld één of twee vestjes ding voor een grut publiek, maar deze show is echt van mij.
4: Ja, dus het wordt wat langer. Vulst hij dan mijn eigen noemers of willen de opdrachten doen met je koffersmaatje?
5: In principe is het helemaal vrij, maar ik ben no voor koffers ging, omdat ik dus binnen een jaar eigenlijk mijn stem helemaal verloren zo wijzen. Dus ik moest helemaal trainen en alles om mijn stem weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik dacht, ik maak het net te ingewikkeld.
4: Nee, want toen bist in een transitie van Famke naar jongen.
5: Ja.
4: En daar terug verloren zijn stem ik helemaal.
5: Ja.
4: Koest er nog wat op vertrouwen? Hoe ging dat?
5: Nou, in eerste instantie net. Nee, ik wie een sopraan. Dus ik koe echt ontzettend heeg. Nou, en in de eerste weekend ging dat nog wel. Maar nou een stuk of fjouwe maandjes of zo. Nou, ik piepte van alle kanten. Ik kon net meer fatsoenlijk jongen. Het werkt alleen en meer.
6: En waar komt dat toch?
5: Je ging in principe gewoon door de puberteit. Dus je stem wordt leger. En de voice cracks en alles, dat komt er ik alleen bij.
6: Maar dat komt toch de medicine die ze krijgt om
5: door de hormonen.
6: Door de hormonen, ja.
5: En dan krijg je gewoon het mannelijk hormoon laat zinnen.
4: Ja. Heb ik eerst nou wat om die stem te wennen intussen?
5: Jawel, maar had ik jong net.
4: Dan is nog steeds heel bot concentreren op die stem.
5: Ja. Ja, in principe, ik heb er nou wel redelijk controle over. Maar ik moet zo nooit denken en ik heel vaak gewoon hopen dat het goed komt.
4: Ja. Maar uiteindelijk krijg je wel meer controle.
5: Ja, ik heb al volle meer controle als eerst. Mm-hmm. Maar het is nog net op hetzelfde niveau als werk eerst altijd weer. Dus dat vind ik natuurlijk wel jammer. Ik voor mijn eindexamen. Maar ja, dat is wel
4: het is wat het is, ja.
6: Het is echt een ontwikkeling. Ja. Dit is vrij uniek, toch? Dit gebeurt net een soort. Want ik begreep dus toch maar dat noemer ik. Wat is maar de stem die er wie en die er nou is, toch? Ja. Hoe zit dat?
5: Ja, ik heb een duet met mezelf maken. Een jellier kossa. Voordat ik met mijn hormonen kon beginnen hier met mijn om mijn vregens van goh, die hege stemgitaars en wat. Dus was net nog even één keer wat opnemen. Dus toen ben ik daar hoe ik in tinken. En toen dacht ik, nou, ik maak gewoon een duet. En dan kan je ik vind de beide stem, ja, dan kan je het ik maken voor een likje. Nou, dat is best wel heel leuk uitpakt.
4: Ja. Ja. En dat is ik het noemen was toen dadelijk voor uw jongenzelf.
5: Ja.
4: Die show zelf, of ja, die muziek, daar wist ik van een heel oren genre naar een oren genre gang. Want wat is die muziek nou als toonmakerst?
5: Ja, een beetje in dezelfde vibes als Raccoon, die kant op. Nederlandstalig vind ik wel heel mooi. Maar ik ben begonnen in principe met Whitney Houston en Adele en zo.
4: Heel wat hoors.
5: Ja.
4: Ja, ik heel heeg inderdaad was zij. Ja.
6: En hoe zit dat, Dani? Want gewoon even puur uit nieuwsgierigheid, hè? De worst graag die transitie in. Maar de verlies dus echt iets.
5: Ja.
6: Vielt dat ook als verlies? Of hoe
5: nou, het is heel dubbel. Want soms denk ik wel eens van, dan jij ik een nummer en dan denk ik, ja, Oral Jelien, ik dit maar twee vingers in de neus kent. En no niet meer.
4: Nee.
5: Deze hechten zijn samen. En soms baal ik daar dan wel van. Maar ik, ja, als ik dan noos jong, dan denk ik weer futsen van, nou, ik vind het eigenlijk niet erg. Ik vind het volle mooi.
6: Ja, want de jong kist nou ik dingen, jongen, die is toen net zo.
4: Nee, dus, ja.
6: Wat is nou verske? Was nou makkelijk als jongen kist? Dan stel je, ah, heerlijk. Dan gooi ik wat die legere stem in.
5: Nou ja, in principe eigenlijk alle vestjes maar een mannelijke zanger.
6: Dus ja,
5: dat cool voorheen ik wel, want je kent een nummer natuurlijk gewoon heger meidje, maar ja, dat wie net wat ik woe.
6: Nee.
5: Dus dat sloeg ik eigenlijk altijd oer. Dus ik luister je eigenlijk nou alleen maar naar mannelijke artiesten en ik zong vestjes van alleen maar man en alles. En een groot deel van die vestjes muk ik nog leger meidje, omdat de mannenstem dan zelfs te heger is, dan denk ik,
4: Okay. Ja, de, hoe leeft dat? Ja.
6: Ja, dat was even een liedje. Hoe heet je weer? Die uit Rotterdam? Die
7: ja, dat, dat moest mij net.
6: Denken we nou, die zomer.
4: Ja, du, ja, ik weet het
6: vast. Ik ben even naar mijn
7: oh, god. Ja. Ja, doe je.
6: Ja.
4: Oh, is het wel een mensje?
6: Ja, Litouwers. Dat is een Litse Litouwers. Ik moet even omskrommen.
4: Dat het is het, ja. Ja. Oké, okay, maar hoe leger, hoe beter. Dus ja. Is de, die kant is op. Ties is Sisto in Neushoorn. Ja. Binnen er nog kaartjes te krijgen voor mensen die het heel benijd binnen was, Thomas.
5: Ja, die binnen ja? nog.
4: Die binnen nog. Kist gewoon online bestellen.
5: Ja, op de Neushoorn pagina.
4: Ja, nou. Ik hoop dat Sisto het hartstikke goed volbrengt. Dat komt vast goed. Want het is ook een examen. Wat is de nijd wel nog even... voor de toekomst, grote plan?
5: Ik wil heel graag optreden met mijn band. Ik wil dat heel graag terugzetten en eigen muziek in uitbrengen. Dus dat is wel waar de focus een beetje op luidt. Dat uitwerkje.
4: En toen had ik ook gewoon een band.
5: Ja.
4: Om die heren.
6: Nou, en, hij het, en ziet zijn broers maar die steunt, hè?
5: Ja.
6: Daar is maar de duetopname, dus ik net zo meneer van de kast, hè?
5: Nee.
4: Dus nee. Dus,
5: nee.
4: Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd wat ze brengen, Sist. Mooiste naar de microfoon daar. En dan Sisto Farus Sjonge, Make It A Memory. Dus een duet, mooi. De oude stem en de nieuwe stem van Dani. Tiesje in Neushoorn. Make It A Memory.

Wauw, Dani. Wauw, hey, ik woon piekenvel aan tafel. Echt schitterend. En die stem dan bij mijn koor, echt heel mooi. Die in dat is deze Memory Hest. Ja, mooi is wel grutsk op wijze. Tiesje dus, is dit die in neushoorn, Dani?

0: Mandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Later en altijd.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs.

0: van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: NPO Radio 1.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Wat nou vriendjespolitiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusselprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag. Volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voor dat alles uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 16 mei.
1: Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
3: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
1: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
3: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
1: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
4: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
1: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
5: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
1: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
5: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
1: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
5: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
1: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
6: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom één goede reden, waarom niet?
1: Nou, misschien handig als hij zelf die reden geeft.
6: Omdat wij tegen de regels zijn. En tegen de linkse bende.
1: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
7: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
1: En daar klonk ook een tegengeluid.
8: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
1: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
9: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
10: Ja.
1: We sluiten af met een Engelse popartiest.
11: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
1: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
12: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geweest. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
1: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja.
12: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
1: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
13: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
1: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
13: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
1: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
13: Ja, ik heb het echt heel koud.
14: Wat doe je jezelf aan?
13: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
1: En oppassen dat je niet ziek wordt.
15: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen. Daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
1: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat.
14: Wat ben je van plan?
13: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
1: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry, laat haar dan liever thuis.
9: Gewoon een lekkere jonge vent. Een lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30
10: 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Maar mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed. Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne, onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
16: Goedenavond.
1: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog. Zeker ook in het gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt en ook in zulke grote hoeveelheden?
16: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen, maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak of zit één persoon in meerdere zakken. Maar dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit en ook de vrijlating van krijgsgevangenen een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
1: En hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
16: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers. Duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie, begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft waar ze naartoe kunnen.
1: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is, ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
16: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd. Op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij. Dat mochten we niet filmen. Dat wou die familie ook niet. Heel begrijpelijk. Dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een ik kan er ineens niet meer op het woord komen. Nee. Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
1: Een tatoeage of zo?
16: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is de huid niet heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval man en zoon, was. En mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan terwijl hun zoon nog leefde.
1: Ja, dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
16: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde. Is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten. Dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien... bewijs zien dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van ja, ik weet ook wel als ik naar die foto's kijk van die autopsie dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel, maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op de resten. In haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer van uit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets waardoor ze... haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
1: Ja, want dat kan dan in ieder geval, nou, als er dan een keer een identificatie is, dan is dat wat volgt, de begrafenis. Toch? Want dan kan dat dus.
16: Ja. Ja. Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus, hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan... in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken. Dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. En ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van de westelijke donaties, de Rode Kruis, ICMP. Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
1: ja,
16: bij al die nabestaanden. En dat gaat om ja, honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden en een antwoord willen op de vraag: leeft mijn geliefde nog?
1: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemya Aharouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemya, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant. Het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier, in ieder geval zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Rutte, en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk. Zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten. En niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zouden zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kende Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. Een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja, en Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat het niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Mm-hmm. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden en 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja, en Lemia, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem maar een paar. Dick Schoof, de man die ja zei. Afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom. Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar. Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem notabene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met Slappe Hap, waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Ja. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, dit doen we gewoon niet zo. Dus ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken.
0: Ja. Nou is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over diep over nagedacht. Voor zijn, met zijn omgeving over gepraat, met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld, echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus dat moest wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld. Nico Schoof, die burgemeester was geweest, die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal niet.
0: Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant. Omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd. En dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen echt op het allereerste moment toen hij premier werd, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja. Nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is soms waren er ook mensen die zeiden dan, nou, we gaan het even aan Dick vragen. Zo zeiden ze dat dan. Nou, dat niet vragen of even mee tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug. Nou, nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken. Of bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overstag gingen. Ja.
0: Ja. Nou, er zitten we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, nou, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach dat niet iedereen begrijpt, dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, hoe gaan we dit eens
2: doen? Het is een boek over Schoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Ik vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Aharouai. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall, dat in 1965 het Songfestival won. Ja, morgen worden alle Amerikanen opgeroepen om te bidden ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de natie. Waarom? Dat vraag ik aan Amerikanist aan de Universiteit Leiden, Manon Portos-Minetti. Goedenavond, hier in de studio. Een nationaal gebedsmoment in de hoofdstad, in Washington. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is dat hele lange grote grasveld wat mensen misschien wel eens op films hebben gezien of zijn geweest, waar alle Smithsonian musea ook aan liggen. En het idee is dat er duizenden mensen op af zullen komen. Ik ben zelf wel benieuwd hoeveel mensen echt zullen opdagen. We hebben wel eens vaker gezien dat als Trump grote evenementen buiten heeft, dat er gezegd wordt dat er heel veel mensen komen, maar dat wel tegenvalt.
0: Mm-hmm. Maar het is groots opgezet.
1: Het is heel groots opgezet. Video's. Het heeft een hele gelikte website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privé organisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
0: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, Hindoes, Native Americans. Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
1: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity, dus de hertoewijding aan God, van het land aan God. God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
0: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems-Amerikaanse wortels hebt, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt? Van,
1: ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat. Dus Er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van, hé, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
0: Ja, nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen. Conservatieve christenen waarschijnlijk, want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het in het Witte Huis op dit moment?
1: Vooral Paula White, en dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe die een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Pete Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
0: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zij gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
0: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar, net als hij, valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan in zo'n,
1: ja. Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleefd. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei die later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is iets, een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
0: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
1: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
0: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven. Dat,
1: ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad. Dus dat gaat eigenlijk bijna verder dan politiek. Politiek is een middel om dat te kunnen doen. En ook geld, de economie. Maar uiteindelijk is het echt een soort van de ultieme strijd die zij voeren. En daarom zijn ze ook zo fundamentalistisch.
0: En wat zegt dit alles? Dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis. En ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen. Nou, over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had.
1: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid. Maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
0: Nou, is er best wel wat kritiek losgebarsten over, ja, over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal, dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
1: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment, voor zover ik weet, niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit, maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
0: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Amerikanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
3: Ja, maar wel een regionale, zei
0: je. Ja, wel een regionale.
3: Ja, dat is goed.
0: Okay. Maar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
3: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daarentegen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheaters. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen. En mensen vinden daar wat van. Dus,
0: het is niet makkelijk om het goed te doen.
3: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden Kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten, van die passiespelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
0: Nee.
3: Dat heb ik ja gezegd.
0: Maar het is wel echt best moeilijk, want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
3: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Dus sterker nog, de opdracht was, probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven, 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
0: Ja.
3: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen, dat je er van alles uit kunt halen en dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt, dat is al 2000 jaar zo.
0: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde, een soort uitgangspunt?
3: Ja, samen met de regisseur, lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal, dat is natuurlijk altijd het fascinerende, vind ik als historicus ook fascinerend, dan zo'n verhaal van 2000 jaar oud, na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in dat verhaal, dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus, een historische Jezus, die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad, anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
0: Oh ja.
3: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
0: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
3: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij. Morgen
0: nee,
3: bij de première. Hij komt op. Jezus als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek. En hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
0: ja, misschien.
3: Man.
0: Ik heb namelijk al heel wel even kort een blik op je manuscript geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen.
3: Want die ja, zetten lezen, wel ik goed. Ben geen acteur.
0: Nee, precies. Gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Vrij goed de toon neer, volgens mij.
3: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste, daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan, hoi. Mijn naam is, ach, u weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
0: Ja,
3: dat is het begin.
0: Dat is het begin. En dat, ik dacht dat het, jou, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
3: Oh, het is ook een grappig stuk. En ja, ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. En ik vond dat altijd prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord. Kennen
0: nee. Dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
3: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. En dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
0: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is, is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
3: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
0: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
3: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere.

0: vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil liefhebben.
1: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
0: Een heel klein beetje, maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes, en het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is en omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in.
1: Hmm.
0: Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
1: Oké, nou dan misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook een muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
0: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
0: Nee. Nee.
1: Nee?
0: Nee, nee, nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund, maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels, maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek. Koorwerk ook. Dat vind ik dan wel, dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venloze liedjes gaan zingen.
1: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
0: Nee,
1: oh,
0: dat zijn persfoto's die ik gezien heb.
1: Oh, alleen de foto's.
0: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel tof om zo'n tekst gewoon in te leveren, over te geven aan die fantastische regisseur. En dan pas op de première te gaan kijken wat er van geworden is. Voor mij is het morgen ook nieuw en heel spannend.
1: Ja, heel spannend. Dus ja, je moest het ook even loslaten. Dus, en dan zie je morgen wat het geworden is. En ook de inwoners van Tegelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus.
0: En onze lieve Heer ziet het dan ook voor het eerst.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen bij de première dus van Kruisig Mei, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
0: Een reis waard.
1: Ja, oké, dankjewel Frans Pollux.
0: Hoi.
1: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Popoff? Is het al begonnen?
2: Nee, nog niet, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus we zijn hier nog in afwachting tot dat allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog wel anderhalf uur misschien wel duren, voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, nou Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
2: Zeker. Ja, in ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers, met wie hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen, maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes, de Finnen, grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal aangemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
1: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was. Om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog is uitgesprongen? Een moment op de avond?
2: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder rest was het een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boelpoep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat eruit sprong. Zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres. Met een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
1: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
2: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan dat allemaal achterhaald zijn.
1: Maar nu zeggen?

0: zou zomaar kunnen dat Israël wint.
1: Echt waar? Oké, nou dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.
2: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letzter

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karikiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de fenolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met